ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder en werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort, omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LHBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie daar niet bij gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. De gasvoorraad in Nederland is voor minder dan de helft gevuld, en dat is veel minder dan de GasUnie wil, schrijft nu.nl. Het hoeft niet meteen voor problemen te zorgen bij een normale winter, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter of bij onverwachte problemen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Dat zei hij bij Goedenavond Nederland.
4: Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
3: Het gaat om het vuurwerkincident bij Cambuur, waar vuurwerk in het thuisvak terecht kwam en waar toeschouwers gewond zijn geraakt. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Ja, de Champions League-droom van de NEC is trouwens voorbij. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor hands buiten de 16. En daarna liep Bodø/Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, maar dan is dat een niveautje lager. Het weer vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Nou, vanmiddag gaan we veel zon zien en het wordt tussen de 23 en de 26 graden.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbach.

0: alleenbakker.nl.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio Veronica. Join the-

0: zo lekker kauwgom kauwen tijdens het zingen. Jaloers op. Ik heb geprobeerd tijdens mijn kerst dit kauwgom kauwen. Is niet gelukt. Joepie, 40, sing our own song. Het is woensdag, eigenlijk goedemorgen, 26 augustus.
1: Gerard Ekdom.
0: We zijn er weer.
1: Ekdom zit weer als een schuif.
0: Ja. Tot nu, Joep 10, de nieuwe Ekdom in de morgen. 8 over 6.

0: singles dat het zou uitkomen. Dat wil je altijd zien. Dat zijn de grootste hits. Platonspray dacht, ja, we hebben eigenlijk nog wel een hit nodig. Hebben jullie nog iets liggen? Nou, we hebben nog iets voor de gein opgenomen. Maar het is eigenlijk een grap. Maar, en dat was dit, weet je. Als je altijd zien, dan maak je iets voor de grap en dat wordt de grootste hit. Mijn hele leven kort samengevat. Geintje. Backward to the Overdrive. You ain't seen nothing yet. Daarvoor de Cooks. And she moves in her own way. Vrienden, het is... de woensdagochtend. We zijn een beetje... We hebben eigenlijk maar één woord in ons hoofd. Dat is Dolly.
1: Ja.
0: Ja. Erg, hè?
1: Ja, het is... Je ziet het niet aankomen. Ergens ook weer wel. Maar ook vooral niet in dit geval.
0: Nee, heel ongelooflijk. Nou ja, gisteravond kwam het bericht de wereld in... dat Dolly Parton is overleden. En dan krijg je dat en dan denk je... Maar dat kan helemaal niet. Die vrouw is onsterfelijk.
1: Ja.
0: Dat is het eerste wat door mijn hoofd heen schoot. Ik denk, hoe kan dat nou? Die vrouw heeft volgens mij, wat mij betreft, vorige week nog een nieuw album uitgebracht.
1: Ja.
0: Dan bleek dat toch al een jaar of zo geweest te zijn, of anderhalf. Maar het is best heftig. Wat een ongelooflijk icoon. En ik denk ook, ja, Dolly is gegaan. En er gaan, als je ziet wat afgelopen zomer alleen maar al aan bekende artiesten is overleden. Of, oh man, ik maak me zorgen over wat er allemaal nog gaat komen. Want ja. Ja, als je kijkt naar alle legendes die langzaam zeker allemaal de 80 in schurken. En Dolly is toch een beetje overleden aan verdriet, heb ik het gevoel.
1: Oh ja?
0: Ja, ze heeft zichzelf verwaarloosd omdat haar man vorig jaar overleed.
1: Ja.
0: En ze heeft eigenlijk te weinig op zichzelf gepast. En dat is uiteindelijk omdat zij zo van haar man hield. Want die waren al, ik geloof vanaf kinds af aan, bijna bij elkaar. Sinds mensheugenis. En dan gaat er zo iemand die... Iemand valt weg.
1: Ja.
0: Ja, dan je sterft van verdriet ergens van binnen. Je hebt ook alles opzij gezet voor de verzorging van je liefhebbende. En dat is haar nu ook... Ja, het is ten koste van zichzelf een beetje gegaan. Maar ze heeft dus heel kort heel heftig ernstige vorm van kanker gehad. Welke, dat weten we niet. Maar ineens is ze er dan niet meer. Hoe kan het nou, Dolly Parton, onsterfelijk?
1: Ja, jij als kenner, als jij ja. Dolly moet uitleggen aan mensen... of als jij denkt aan Dolly, wat komt er dan in je op?
0: Ja, zij was de grootste die de country... maar niet alleen de country, gewoon ik denk als symbool... voor elke succesvolle vrouw op aarde is... daar stond zij een beetje aan de wieg. Die vrouw had echt alles voor elkaar. Hè. Die had een zakelijke, zat alles... Een mooi voorbeeld is... Elvis wilde ooit een nummer opnemen van haar. En Dolly dacht, wauw, Elvis, dat is die wil een liedje van mij opnemen. Nou, kan ik groter worden in dit... Maar ze heeft dus gezegd nee, want het werkte altijd zo... als Elvis iets van jou wilde opnemen... kostte je dat de helft aan royalties. Die kreeg Elvis dan.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Dan had hij wel een nummer van je opgenomen. Dolly zei, hoe vereerd ik ook ben, dat doe ik niet.
1: Oh.
0: Dat is wel mijn nummer en ik wil niet dat daar ineens... Nee, dat doe ik niet.
1: Heeft ze dat toen zelf nog? Weet
0: dat
1: je
0: heeft ze, ja, dat heeft ze zelf ook zo gezegd. Dus het is niet doorgegaan.
1: Oh, helemaal niet.
0: Dat is niet doorgegaan.
1: Nee.
0: Dus dat vind ik mooi. Een zakelijke vrouw. Dolly World, weet je, of Dollywood heet het. Haar eigen pretpark natuurlijk. Ja. Ze was actrice, schreef 3000 liedjes. Nou, ik vind nogal wat.
1: 3000 liedjes, dat is absurd toch?
0: Ja, dat is echt absurd.
1: En ik hoorde dat ze twee van haar grootste hits op dezelfde dag heeft geschreven ook.
0: Ja, ze heeft in één sessie heeft zij, ik geloof Jolene en... Was het I Will Always Love You?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Die twee heeft ze volgens mij in één sessie geschreven.
1: Echt fantastisch.
0: Heb je wel een goede sessie. Er zat wel wat tijd tussen. Maar is het wel in dezelfde sessie. En er is ook nog een ander mooi verhaal. Ik was ooit in Nashville. Waar de RCA B-studio staat. Dat is een complex. En dat was echt fantastisch. We mochten er een week vandaan uitzenden. Destijds nog voor Radio 2. En dan kom je op plekken waar je eigenlijk kan dromen dat je daar komt. Weet je. De RCA B-studio. We zaten notabene om de hoek van dat pand. Maar die RCA daar hebben de grootheden der aarde... Hebben daar, Elvis heeft daar 260 nummers opgenomen. Roy Orbison heeft er opgedaan. Noem ze maar op. En Dolly ook. Maar het allermooiste verhaal wat daar verteld werd... is dat Dolly Parton bij haar allereerste sessie daar... ongeluk voor de deur op het gaspedaal drukte van haar wagen... in plaats van de rem.
1: Nee!
0: Dus die is met haar auto keihard tegen de muur aangeknald. Maar ze heeft niets gezegd. Ze is gewoon naar binnen gelopen, want het was haar eerste RCA-sessie. Ze moest opnemen dan.
1: Ja.
0: Dus ze is naar binnen gegaan en ze heeft niks gezegd. En toen kwam uiteindelijk in de lunchbreak kwam iedereen buiten. En komen die muzikanten tot de conclusie dat er een auto tegen de muur aan staat.
1: Een rook waarschijnlijk wel opgegaan.
0: Who is that car? Ja. En dat Dolly wijzelijk haar mond heeft gehouden. Want ik weet van niks. Maar het was dus haar auto.
1: Wauw.
0: En het allermooiste is dat ik ben er geweest. Het pleisterwerk Je kan het nog zien.
1: Echt waar?
0: Ja, ze hebben het. Het is een beetje mooier gemaakt.
1: Ja.
0: Maar het pleisterwerk wat kapot was gegaan, dat kon je nog zien.
1: Ah, dat moeten ze ook nooit meer gaan repareren.
0: Ja, dat gaat ook nooit meer nemen. Dat is mooi. Iedereen zegt dat het gebeurd is tijdens de sessie van Jolie. Dus nee, het was haar allereerste sessie. Dat staat ook in haar boek. Maar het is wel. Maar jongens, Dolly Parton, we gaan er straks mooi inpakken. Want van 9 to 5 gaan we haar draaien elk uur. En je mag je ook bemoeien natuurlijk met welke plaat dat zou moeten zijn. En zometeen gaan we natuurlijk ook even de platenkast in. Je snapt het. Nee, want dan ga ik ook even een van mijn favoriete platen.
1: Ja, is dat iets wat we misschien wat minder goed kennen? Ga je ons een
0: misschien.
1: Beetje
0: verrassen? Ja, wel eentje die je niet goed kent.
1: Oh, leuk.
0: Maar altijd een van mijn lievelings geweest. Maar goed, lieve mensen, het is de woensdagochtend. En we slepen hier door deze ochtend heen. Don't worry. En deze plaat heb ik vannacht gedroomd. Ik heb dit de hele nacht in mijn hoofd gehad, in mijn droom. Dus heel vervelend, ik moet hem er even uitkrijgen. Talk to you, another...

0: Sister. Am I the same girl? Niks veranderd. En daarvoor het was dansen met Another. Ik weet niet waarom, maar dit nummer kwam in mijn droom vannacht. Talk, ken je dat? Dat je wakker wordt. Poeh. Zo. Ik heb 3, 4, 5 uur van mijn gevoel Talk to You gedroomd. Ik weet niet waarom.
1: Maar geen beelden erbij. We hebben dus op staan dansen of
0: als soundtrack misschien. Dat heeft iemand mijn radio aangezet. Ik heb geen idee, maar hij was aanwezig. Dat is Another 54 Ultra. Het nieuws komt eraan zometeen van 6:30 bereiken. Nu je er toch bent, wat zit er allemaal in?
1: Nou, de palen van de matrixborden zijn lang niet altijd veilig en de dubbele achternaam wordt populairder.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?
3: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, hey, wat doe jij nou?
7: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Rij Veronica verkeer met 1 vertraging. Is ongelooflijk. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Hier zal er maar staan. Heb je die ene file te pakken? 11 minuten. 6:58, het allerlaatste nieuws. Voorlezen door Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Grote kans dat snelwegen vaker dicht moeten omdat portalen niet meer veilig zijn en onderhoud nodig hebben. De Telegraaf schrijft dat. Portalen zijn de stalen constructies waaraan matrixborden hangen. Feyenoord-fans zijn volgende week niet welkom in Nijmegen als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident. Dat zegt burgemeester Bruls. Feyenoord-fans gooiden afgelopen weekend met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Dolly Parton wordt in kleine kring begraven naast haar man. Alleen haar familie is daarbij. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is. Dolly leed kort aan kanker, maar welke vorm heeft haar familie niet bekendgemaakt?
11: Nee, het is al een beetje een mysterie.
12: Ja.
11: Ik kan me ook voorstellen dat niet willen dat iedereen weet wanneer het gaat plaatsvinden. Maar dat wordt natuurlijk één groot spektakel, toch?
12: Ja, want je kunt misschien wel achterhalen waar haar man begraven is. Dat weten ze misschien wel. Dat weet ik zo snel even niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat een spektakel wordt.
11: Ja,
12: inderdaad.
11: Man. Dat is ja. Het was me nogal een vrouw.
12: Nou, zeker. Dus dat gaan we ook flink herdenken vandaag. En iets heel anders dan. Dat je kind de achternaam van de vader krijgt. Dat is namelijk lang niet meer zo vanzelfsprekend. Dat lees ik vanmorgen in het AD. De samengestelde achternaam wordt steeds populairder.
11: Oh.
12: Kijk, en jouw kinderen heten Ekdom natuurlijk.
11: Ja, dat wilde Nicole heel graag.
12: Dat wilde Nicole ook heel graag.
11: Ja.
12: Want Nicole heet Smits,
11: ja.
12: Volgens mij gegevens. Is er nooit sprake geweest van Lennon Smits of
11: nee,
12: Ekdom Smits?
11: Nee, zij haat haar achternaam.
12: Echt waar?
11: Ja.
12: Waarom dan?
11: Ja. Het is een lang verhaal, maar ze was de laatste Smits. Ze spreekt die familie niet meer.
12: Geen
11: contact meer met vader. Lang verhaal.
12: Ja, precies, oké.
11: Maar dus ze zegt, joh, nee, ik wil juist jouw naam, mag ik alsjeblieft zullen vertrouwen? Nou, ik heb het ten huwelijk gevraagd, maar ze vond het niet erg. Lekker tussen.
12: Nee, precies.
11: Maar er zijn andere mensen die er anders over denken, inderdaad. Dus die nemen zowel meisjesnaam als nieuwe achternaam.
12: Ja,
11: dan krijg je een soort van adelachtige namen krijg je dan.
12: Ja, nou, dat is dus eigenlijk het hele punt. AD ziet dus een trend. Daar is onderzoek naar gedaan. Sinds 1 januari 2024 mag je dus ook je kinderen dubbele achternaam geven. Dat is inmiddels bij ruim 31.000 baby's gebeurd. Nou, is een stijgende lijn in. Maar wat je dan dus krijgt, de langst gecombineerde naam in Nederland op dit moment, die bestaat uit 49 letters.
11: Daar gaan we.
12: Nou, we hebben het niet bekendgemaakt welke naam het is, maar ik heb dus even een voorbeeld gemaakt. Dan heet je dus Gerard van den Berg, Jansen de Vries, Willemse Smit. Als in, dan heb je 49 karakters.
11: Oh man, zou het toch moeten invullen op al die dingen waar je je achternaam in moet vullen.
12: Ik vind het idee heel mooi hoor. Het is natuurlijk een kind van beide ouders. Dus dat je ook een stempel wil drukken als moeder zijn. Dat is natuurlijk best wel ouderwets dat het alleen het naam van de vader krijgt. Dat is gewoon een beetje van vroeger. Alleen, waar is het einde? Want stel je kind heet dan inderdaad, nou laten we Ekdom Smit als voorbeeld nemen. En dan heb je op een gegeven moment dat jouw zoons gaan trouwen. Dan krijg je Ekdom Smit Veenstra.
11: Oh, ja.
12: Ekdom Smit Veenstra. Dan wordt het een soort van, ik ga op vakantie en neem mee.
11: Ja, maar dat is stel je voor dat je dan een ochtendshow krijgt. Kijk, dit programma heet Ekdom in de morgen.
12: Ja, precies.
11: Dan krijg je...
12: Ja, dat wordt dan dus uiteindelijk Van den Berg, Jansen de Vries, Willemse Smit in de morgen.
11: Ja, dat is gewoon iets te lang. Dat is geen naamjingle die dat kan dragen.
12: Dan gaan we daar Afkoos voor maken.
11: Dan Afkoos. Dan wordt het...
12: Bea de Vries of zo. Ga je daar iets... Weet ik niet, dat is misschien de toekomst.
11: Ben jij de Vries in de morgen?
12: Nou, bijvoorbeeld. Nou goed, het weer nog vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
8: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu
8: Gerard Ekdom.
13: Met

0: Sugar Babes. Round, round en daarvoor You Two, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Wij duiken weer even in
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, ik kon gisteren natuurlijk maar één plaat uit de kast trekken. En het was een hele mooie Dolly Parton LP. Want voor de mensen die net wakker worden en eigenlijk gisteravond al om 19:30 zijn gaan slapen, dan zou het kunnen zijn dat ik je nu vertel dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Een absoluut icoon. Ze schreef ongeveer 3000 liedjes. Verkocht miljoenen platen. Maar was ook een ongelooflijk vrijgevige vrouw. Ze zette zich in om kansarme jongeren aan het lezen te krijgen, onder andere. Heeft een eigen pretpark, was actrice, zakenvrouw, succesvol. En dan denk je, nou, die is onsterfelijk. Die blijft nog heel lang bij ons. In één klap was het afgelopen. Dolly Parton. Ze had kanker. Kort ziekbed en ineens is ze er niet meer. Dus ik ga sowieso straks 9 to 5. Elk uur gaan wij een mooie Dolly Parton draaien. Om maar even met een van de grote hits te spreken, 9 to 5. Ga ik er nu een pakken die je misschien niet zo heel veel hoort van haar. We gaan naar 1977. Een liedje dat eigenlijk bedoeld was voor Brenda Lee, maar die wilde het niet opnemen. En dan komt het bij de grote Dolly Parton zelf terecht. Dus ik ga een liedje draaien. Een van de 3000 die niet door haar geschreven is. Hoe is het mogelijk? Dit werd in Amerika namelijk zowel in de countrylijst een top 10 hit, maar ook in de poplijst. Dus deze plaat betekende eigenlijk voor Dolly Parton de grote crossover hit. En je hoort hem bijna nooit, maar zo mooi. Here you come again.

Martin. Voor altijd in ons hart en voor altijd in onze platenkast natuurlijk. Here you come again. En die gaat nog veel Dolly horen op Radio Veronica vandaag. Straks komt Douwe Bob, komt daar eren. Dat vind ik ook alweer mooi. En we hebben hem gebeld en hij zegt, ik kom wel even een liedje spelen. Vind ik wel mooi. En we gaan even bellen met Frank Evenblij. Onze Frank, mogen we zeggen. Want Frank heeft ooit een hele mooie docu gemaakt. Docu-serie over Dolly. Met onder andere Ilse de Lange. En dat, ja, hij heeft een hoop te vertellen erover. Dus die komt straks ook allemaal hier op Radio Veronica. Dus van 9 tot 5, elk uur, een nummer van Dolly. Dit was Here You Come Again. Even ter zake.

0: Deelnemers is toch wel vriendin van het programma, Jelka van Houten. En die neemt haar nieuwe carrière als fotograaf bijzonder serieus. Ze heeft zoveel over voor het perfecte plaatje dat ze zelfs bereid is om in een cobra-hol te duiken. Oh, oh my god.
1: Ik doe dit. Streng hem weg. Strek. Wat is het? Maar ja, ik moet erachter zien te komen.
2: Ja.
1: Oh, dit is doodeng. Hallo, slangen. Ik kom eraan. Waarom eigenlijk? Nou, ik ben het nou toch al aan het doen. Weet je? Ik ga er even uit dat de takken zijn. Ik ben er binnen. Doodeng eigenlijk. Echt doodeng. Ben ik aan het doen, jongens? Godverdomme. Wat een opdracht weer.
0: Ik moet zeggen dat het accordeonmuziekje het allemaal minder spannend maakt. Je denkt, nou, van mee, ik ga gewoon een cobra-hol in. Ik start gewoon een trekzakje. Dat moet goed komen. Maar goed, je hoort het aan alles. Het is niet heel erg prettig daarbinnen. Maar vervolgens gebeurt er iets in het slangenhol.
1: Oh.
0: Aan jou de vraag. Wat? A. Een slang heeft zich om een losliggende lens heen gewurgd en molesteert het hele ding. B. De cameraman wordt boos, want die denkt, wat de fuck zijn we hier in godesnaam aan het doen? Of C. Op het moment dat ze eindelijk de juiste pose heeft, is de tijd om. Is het hele hol ingekropen voor Jan Pipo de Klaan?
3: Ja, dat zou nog best wel eens kunnen. Mag ik antwoord A nog een keer hol?
0: Een slang heeft zich om een losliggende lens heen gewurgd en molesteert het apparaat.
3: Ja, kijk, we hoorden Jelka net het pand verlaten, toch? De grot. En die was niet per se in paniek of zo. Dus ik denk niet dat er een slang gesignaleerd is, eigenlijk.
0: Ofwel, ze deed alsof het een boomstam was. Of een tak, wat zei ze? Takken.
3: Ja, de tijd is om. Dat zou nog best wel eens kunnen. Dat je al die moeite doet in Vietnam, in een cobra-hol. Dat
0: ja.
3: Is echt oprecht wel ook gevaarlijk, denk ik. Oké. Om de lens, tijd is om. En dan hadden we ook nog...
0: De cameraman wordt boos en die denkt, wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen?
3: Ja.
0: Dit had helemaal niet gehoeven.
3: Nee, ik denk toch dat de tijd dan om is. Ja?
0: De tijd is om, denk ik.
3: Ik vind dit toch een rotquiz, hoor.
0: Dat hebben we vanaf het begin van al geroepen. Het wordt heel vervelend.
3: Het is echt geen bal aan. Het kan alles zijn.
0: Ja. Het kan alle kanten op, om maar een Spaanse stad te noemen.
3: Of is het toch die lens? Ja, een lens, die laat je toch ook niet rondslingeren? Dat is voor cameramensen is dat echt ontzettend waardevol. Je laat het niet slingeren, een lens. Laat ik gaan voor de tijd is om.
0: Tijd is om. Ja, dus jij blijft bij nummer C. Het
3: zal weer niet goed zijn, maar...
0: Is dat je definitieve antwoord?
3: Goed. Ik weet nu ook niet of ik jou nou wel of niet moet vertrouwen.
0: Nee, zo, dat
3: maar dat doe jij altijd als het niet goed is. Dat doe jij bij Zing naar de Ping, is dat ook.
0: Oh.
3: Of bij,
0: is dat zo? Ben jij mij aan het analyseren nu weer?
3: Ja, het spel doe je ook altijd van, is dat je definitieve antwoord? Dus nee, ik ga toch veranderen.
0: Oh.
3: Mag ik dan A en B nog één keer horen?
0: Een slang heeft er om de lens heen gewurgd en molesteert het ding. Of B, de cameraman wordt boos die denkt, wat de fuck zijn we hier allemaal aan het doen, mensen?
3: Okay, ik heb toch het gevoel dat het A niet is, dus ik ga voor A. Want dat is in de praktijk gebleken, dat alles wat ik doorstreep is het wel. Dus hij krult zich om die lens heen.
0: Nummer A zitten we hier.
3: Ja.
0: En dan gaan we toch eens luisteren wat het nou is.
1: Wat een opdracht weer.
4: Waar ben je?
1: Ik ben hier.
4: Oh, het is helemaal nat hier, joh.
5: Er is nu ook een...
1: Maar toch gaat het niet in.
5: Cameraman.
4: Ja, ik moet het filmen.
3: Oh,
4: what the fuck, Jelka.
1: I know. Die heb ik ook horen voeken, ja. En terecht.
4: Oh.
1: Oké, we gaan hier weer weg. Slangen.
0: Het is dus ongelooflijk, maar het is dus B. De cameraman wordt gewoon boos.
3: Ja, ik heb hem niet boos gehoord.
0: Nou, hij was net. Je had zijn gezicht moeten zien.
3: En wat zijn we nou aan het doen hier?
0: De vellen hangen erbij. Wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen?
3: Heb ik hem ook niet horen zeggen, hoor.
0: Ja.
3: Ik vind het een gekke quiz.
0: Ja.
3: Moet ik toch eerlijk ook.
0: Nobody said it was gonna be easy.
3: Ja, maar it's not fair as well, also.
0: Hey, don't blame the disjockey. Je moet bij de grote redactie zijn die dit fragment heeft geanalyseerd.
3: Jij maakt deze quiz niet.
0: 15 keer. Nee, ik heb hier niks mee te maken. Dat is mooi.
3: Helemaal niks mee te maken.
0: Helemaal niks.
3: Wat een ongelofelijk stelletje neppert.
0: Maar het is dus 3-0.
3: Ik denk dat ik gewoon weekend ga vieren.
0: Ja, dat zou je kunnen doen. Heb je eigenlijk direct weekend, kun je wel stellen. Komt mooi uit. Over direct gesproken, hier zou je ze hebben. 90s kid.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
1: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
1: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
1: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
5: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches sound looking like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Er is iemand aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes niet ver van het centrum daar. De politie ging al uit van een misdrijf. De vrouw was 40 jaar, kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is verder niets bekend. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Dat zei hij bij Goedenavond Nederland.
4: Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
3: Het gaat allemaal over het incident met vuurwerk bij de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten daarbij gewond. Feyenoord speelt volgende week tegen NEC. Nijmegen is dat. En van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé, iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in besloten kring begraven, naast haar man. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Het weer, vanochtend zonnige periode en wolkenvelden, met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
2: Zomerdag Gievenaar. Er staat één vertraging, je raadt het nooit. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij...
5: Hoevelaken!
2: 8 minuten.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: opvoeding.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Alle verf super voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Let's go!
10: Dit is Radio Veronica.

0: Ironic, don't you think? Nou, alles wat hij opzond is eigenlijk gewoon pech. It's like 10,000 spoons, when all you need is a knife. Soms gebeurt het wel eens op een camping, hè, dat je denkt, oh, had ik maar één mes. Isn't it ironic? Het was Alanis Morissette, het is woensdag. Het is 26 augustus. En je hebt ons gevonden, Radio Veronica. Kijk op de morgen. En ja, natuurlijk, we hebben alle kranten opengeslagen. En overal natuurlijk het overlijden van Dolly Parton op de voorpagina. Daarover straks meer. Onder andere Frank Evenblij gaan we even aan de tand voelen. Die ook hoop zegt over Amerika werd eigenlijk bij elkaar gehouden door Dolly.
1: Ja, en even leuk, want wij kennen Frank Evenblij natuurlijk als onze sportkenner. Misschien voor de mensen die niet weten, wat heeft Frank met Dolly?
0: Hij heeft ooit een documentaire reeks gemaakt. Eigenlijk weet hij heel veel over Dolly door die documentaire, zeg maar. En hij is met Ilse door heel Amerika, of door Nashville heen gegaan, op zoek naar de ware aard van Dolly.
1: Ah ja.
0: Eigenlijk weet hij alles van haar.
1: Vet, ja,
0: dus
1: echt leuk.
0: Dus we gaan hem even bellen straks. En Douwe Bob, die komt een eerbetoon brengen aan Dolly Parton in dit programma. Maar er is wel meer gebeurd, Marijke. Wat viel jou op?
1: Nou, we kennen nu, als je naar de bioscoop gaat, begint het natuurlijk altijd met de lokale reclames. Weet je, de snackbar van het hoekje en de lokale mondharmonica-vereniging. En daarna ook de voorvertoningen. Er is nu een idee voor iets nieuws voor de film Start. Wat nou als we standaard naar het Wilhelmus gaan luisteren?
0: Dus je gaat naar de bioscoop?
1: Ja.
0: En elke keer vlak voor de film even het Wilhelmus?
1: Ja, je gaat naar Spider-Man of naar de Odyssey.

0: Duitsers. Kan iemand even de deur, want ik vind het alweer...
1: Heb jij er niet zoveel meer mee?
0: Met het Wilhelmus? Nou. Ja, maar waarom zou ik... Kijk, ik ben nog vroeger... na het einde van een hele lange, gezellige Avro-avond op televisie... Ik kom nog even het Wilhelmus voor de kiezen.
1: Altijd?
0: Ja.
1: Nou, het
0: gebeurde wel eens, vlak voor 12, dat het Wilhelmus even voorbij kwam. Volgens mij was dat zo.
1: Oh, wat grappig.
0: En vroeger ook nog, toen was er nog geen nachtprogrammering op de publieke omroep. En dan kreeg je altijd om 5 voor 6, kreeg je...
1: Radio Green. Dit klonk als een gitaarriffje.
0: Ja, dat was een soort Kees Casio. Dat was ook het Wilhelmus, was dat heel even kort.
1: Oh.
0: En dan hoorde je Henk Mouwen roepen... Radio 3. Was het weer stil. En om 6 uur begon vanuit het niets de radio-uitzending.
1: Nou, en daar zijn we dus op een gegeven moment dus mee gestopt.
0: In het kader van de bezuinigingen is dat nu weer het geval. Ja. Maar dat maakt niet uit.
1: Nee, er is een antropoloog die bij Nieuws van de Dag... het SBS-programma uitlegt waarom hij dit een goed idee vindt. Het heeft allemaal te maken met het leren van respect aan je kinderen.
2: We hebben natuurlijk aan deze tafel vaak gehad over de gezagscrisis. Hè?
3: Ja.
2: En ik denk dat dit een middel is... om die gezagscrisis te bestrijden. Want een volkslied kan natuurlijk een hele goede aanleiding zijn... om het te hebben over respect.
1: Dus het gesprek voeren met je kinderen. Dus voordat je naar een Disneyfilm gaat, dat je even gaat staan.
0: Nou ja.
1: En dat je... Nou, eigenlijk, hij vertelt ook zelf hoe het in zijn werk gaat.
2: Als je bijvoorbeeld met je kinderen naar een Disneyfilm gaat... dat je dan met je kind van 4 gewoon gaat opstaan... en vertelt wat het volkslied is... en vervolgens ook waarom je respect moet tonen.
1: Vind je het wat?
0: Ik moet... Nee.
1: Liever een plaat van... Een yardwork-plaat voor elke film.
0: Nou ja, ik kan me voor, in sommige landen, bijvoorbeeld communistische landen... Ik kan me voorstellen dat daar nog een klein propagandafilmpje wordt uitgezonden vlak voor de film.
1: Ja.
0: Maar ik zie bijvoorbeeld een appje van Yannick die zegt... Vroeger ben ik in Thailand aan de bioscoop geweest. Daar kreeg je altijd een heel eerbetoon voor de koning.
1: Ja, dit klopt. In India en Thailand gebeurt dit dus al.
0: Ja, precies.
1: Dat je het Wilhelmus niet, maar dat je het volkslied, het plaatselijke volkslied daar hoort.
0: Dat zou wel zijn dat je dat wel hoort. Wat leuk zeg.
1: Nou goed, de ideeën zijn erover verdeeld. Heeft dus te maken met het leren van respect. Kan misschien ook op andere momenten.
0: Kan het misschien ook op andere momenten. Ja. En we zitten nog in de nagalm een beetje van de vakantie. Want ja, het midden heeft nog een paar dagen vakantie, geloof ik. Dan is het over met de pret. En dat was voor Oera het perfecte moment om even onderzoek te doen... naar de meest gestolen spullen tijdens de vakantie.
1: Oh.
0: Want alle claims rollen nu ook weer binnen natuurlijk. Nou ja, de meeste diefstalclaims, maar liefst 22% gingen over tassen en rugzakken. En daarmee hebben ze de mobiele telefoon van de troon gestoot. Want die stond jarenlang op nummer 1, maar die staat nu op nummer 2. Daarna komen de portemonnee, zonnebrillen en fietsen en e-bikes. Want die stop je natuurlijk ook altijd in je koffer.
1: Ja, natuurlijk.
0: Gaan op vakantie nemen mee, een e-bike. Er waren er ook nog een aantal minder voor de hand liggende spullen. Die zijn verdwenen. Er zijn namens claims ingediend van bikinis.
1: Echt?
0: En hair extensions.
1: Nou, ja, hoe dan? Die is van iemands hoofd gerukt of
0: ja,
1: zo?
0: Ja, je zet s'avonds even natuurlijk als je op de camping ligt. Dan draai je even je extensions uit. Dan zet je die even op sterk water.
1: Ja, waarom niet? Voor
0: en dan wordt dat gejat.
1: Ja. En onderbroeken trouwens, je zegt bikinis. Maar laten we even eerlijk zijn, een bikinibroekje is toch feitelijk hetzelfde als een onderbroek.
0: Het is eigenlijk gewoon iemand anders onderbroek die zit erin.
1: Je zit gewoon te jatten. Ja.
0: En heb jij voor het laatst in een bikini gejat?
1: Nou, dat was toch 1990, denk ik.
0: 1990 voor het laatst. Ja, zie je dus. Het, maar heb jij ooit iets, is er bij jou ooit een keer iets gestolen op vakantie?
1: Dat is niet, verder niet zo spannend. Maar dat was wel, we waren in Porto. En toen waren we daar, heb je een park, wat uitzicht op het water daar. En toen hadden we sigaretten mee. Dat ben ik ook niet heel trots
0: mooie
1: op.
0: Mooie tijden.
1: En die had Jos, mijn vriend, had die volgens mij in zijn broekzak of echt achter zijn billen gelegd. En dat heeft iemand gewoon zo heel stiekem zo achter ons weggepakt. Toen voelden we ons ook wel een beetje viezig. Zo van, oeh, is hier gewoon iemand die echt op 2 centimeter afstand van ons dat pakje gepakt heeft.
0: En je hebt een claim ingediend, neem ik aan, bij de Ora, om dat pakje sigaret terug te krijgen.
1: Het langslepend verhaal, dat loopt nog steeds.
0: Ik snap ik. Op een gegeven moment heb je er tabak van natuurlijk. Ja. Hoe dan ook, dan weet je in ieder geval dat de mobiele telefoon niet meer op nummer 1 staat. En hou dus op vakantie je hair extensions
1: in de gaten.
0: Want ja. Ze gaan hem

Start Now. En daarvoor Bruce Springsteen en Glory Days. Het is woensdag 26 augustus. En gisteren ontving de wereld het droevige nieuws dat Dolly Parton er niet meer is. The Queen of Country. Ze mogen haar toch wel noemen. De koningin. Grote kon je niet worden. Zij is gaan hemelen. De vrouw die groot werd met zelfspot, maar ook met kwetsbaarheid. En vooral met een stem die onmiddellijk herkenbaar is en die je alleen maar kan bestempelen als suikerzoet met een vinylkraakje. En wat een oeuvre laat zijn.

0: was altijd, altijd waar ze moest zijn. Dolly Parton was erbij. Een zakenvrouw met een ontwapenende charme. En door haar voortdurende zelfspot. Het kost veel geld om er zo goedkoop mogelijk uit te zien. Is een zin die zij eigenlijk hanteerde. En was ook meteen de spijker op de kop. Want ja, wie was Dolly nou eigenlijk?
1: I saw an ad the other day that said... You too can look like Dolly Parton for only $500. Boy, I wish I'd have seen that ad before I dished out the millions it cost me to look like Dolly Parton.
0: Ja, $500 en je ziet eruit als Dolly Parton. Kon ik het zelf maar voor dat bedrag voor elkaar krijgen. Er zit iets ontastbaars aan Dolly Parton. Ze was alles. Ze was artiest, ondernemer, sekssymbool, countrylegende, feminist. Iemand die The American Dream helemaal toe-eigende. De vrouw die haar enorme boezem liet verzekeren voor $600.000. De zin slaapt Dolly Parton op haar rug? Ja, natuurlijk. Kwam ook vaak voorbij. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen. En we gaan haar vandaag op Radio Veronica eren. Op een manier zoals ja, alleen zij dat kon zingen. Van 9 to 5 hoor je elk uur een track uit het oeuvre van de Queen of Country. Zij noemde zichzelf goedkoop, maar ze bleek onbetaalbaar. Als jij denkt, ik heb er een die niet mag ontbreken vandaag, laat het dan even weten via de Radio Veronica-app. En misschien komt die dan nog voorbij vandaag. Ik ga er weer een pakken die je misschien niet meteen zou verwachten. Maar ook zij heeft heel even een soort discoplaat gemaakt. En die ga ik je laten horen.

0: Met die disco gelijk. 1978. Het zal je geboortejaar maar zijn. Dolly Parton. Baby, I'm burning. En straks ook Douwe Bob die je nog even aanschuift. Met een eerbetoon aan Dolly. Komt allemaal nog voorbij in deze radio show woensdagochtend met zometeen het nieuws van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Meerdere gevallen van kindermarteling in ons land. En van wie is die vliegtuigarmleuning nou eigenlijk?
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice. RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijd mee?

0: Albert Heijn.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Radio Veronica Verkeer. Er staan 8 files. Dit zijn de 3 langste. De A4 Den Haag Amsterdam bij de Schipholtunnel. Daar dacht een bepaalde vrachtwagen, dat haal ik wel, die tunnel. Die zit vast. 13 minuten. A50 Arnhem Apeldoorn bij Schaarsbergen, 8 minuten. En de A58 Bergen op Zoom Breda bij Breda West, 8 minuten. Dat is 3:30. Het allerlaatste nieuws. Uit de mond van Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen van 2 jaar geleden is geen geval op zich. Daar heeft de NOS onderzoek naar gedaan. De afgelopen jaren is het meer dan 10 keer voorgekomen dat een kind langere tijd zwaar werd mishandeld. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, schrijft de Telegraaf, omdat de stalen portalen waar borden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor al dat onderhoud. In Amerika hangt een week lang de vlag half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. Sterren reageren massaal op haar dood. Zangeres Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Elton John uniek en onvervangbaar. En we hebben het hier in Ekdom in de Morgen wel vaker even aangestipt. De etiketten en de gedragsregels in het vliegtuig. Laten we eerlijk zijn, het blijft toch smullen geblazen. Dus ik heb een paar nieuwe gevonden. Die ik graag aan je voor wil leggen. Want je bent natuurlijk in Spanje geweest. Dus je hebt gevlogen onlangs.
4: Ik had ook met de wagen kunnen gaan. Maar ik ben gaan vliegen.
5: Wat is jouw locatie dan in het vliegtuig?
4: Ik zit vaak op bij het gangpad.
5: Aan de buitenkant?
4: Ja, aan de buitenkant.
5: Ja, en dan Nicole naast jou in het midden?
4: Nee, die zit aan de overkant.
5: Oh, jullie kiezen allebei bewust het gangpad uit?
4: Ja.
5: Van waar?
4: Die zit vaak in de hoek. En dan zitten de 2 jongens en zit ik naast een vreemde.
5: Oh ja.
4: Op de andere kant.
5: Ja, precies.
4: Vaak.
5: Heb jij nog strijd gehad om die armleuning?
4: Ja.
5: Hoe ging dat dan?
4: Nou, het was op de terugvlucht. Dat ik inderdaad naast een man naast mij. Dat was een hele volle vlucht, natuurlijk helemaal ramvol. Maar ik zat daar en er komt een man. En op een gegeven moment dacht ik. Ik ging even naar het toilet. En ik kom terug. Ja. En die ben ik kwijt.
5: Ja, die ben je kwijt.
4: Die ben ik gewoon kwijt.
5: Ja. Maar dan heb je ook geen recht op, Geer.
4: Nee, dat was ik al bang voor.
5: Nee, de armleuning.
4: Niemand heeft recht op een armleuning.
5: De middelste wel.
4: Alleen de middelste.
5: De man in het midden, vrouw in het midden heeft daar recht op. Want wat eigenlijk een beetje de etiketten is, je hebt aan het raam. Heb je het goed plekje aan het raam, ben je de baas over het raam. Dus je mag het luikje dicht doen, open doen, foto's maken. Jij moet alsgene ernaast vragen aan degene aan het raam of jij een foto mag maken. Of dat het raam is van degene aan het raam.
4: Oh.
5: Dan heb je in het midden heb je eigenlijk de slechtste kaarten. Want jij kan zo weg naar de wc. Je hebt extra beenruimte als je aan het gangpad zit. Dus degene in het midden heeft de slechtste kaarten. Die heeft het eerste recht op de armleuningen. Wat je wel een beetje kunt afspreken met elkaar is dat jij de voorkant neemt en hij de achterkant. Dus dat je lekker naast elkaar gaat leunen.
4: Ja, we hingen een beetje tegen elkaar aan.
5: Oh, gezellig.
4: Ja.
5: Heb je nog nummers uitgewisseld?
4: Nee.
5: Dat is allemaal
4: ik heb geen gehoord. Nummers uitgewisseld. Nee.
5: Okay. Nou, dan nog even het laatste. Schoenen aan of uit?
4: Nee, altijd aan.
5: Ook als je naar Australië vliegt?
4: Ik vlieg nooit naar Australië.
5: Nee, oké. Maar stel, het is een hele lange vlucht. Vind je dan ook dat je ze aan moet houden?
4: Ja, ik vind van wel. Ik vind het onhandig altijd.
5: Wat dan?
4: Ja, stel je voor je... Je moet eruit rennen, weet ik veel. Om wat voor heb je geen schoenen.
5: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, volgens de etikettenregels mag je ze uitdoen. Sokken aanhouden is wel echt de grens. Je moet geen blote voeten. En als je naar de wc gaat, moet je de schoenen weer aandoen. Dus
4: dan sta je in iets nat.
5: Ja, daarom. Nou, dat willen we
4: ook niet.
5: Het weer nog. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden. Met in het zuiden een kleine kans ook om in iets nat te staan. Want daar gaat het regenen.
4: Oeh.
5: Vanmiddag wel droog en het wordt 23 tot 26 graden.
4: Toch een kans om...

80's wil je dat hebben, hè? Maniac bij Veronica. Waarin het zometeen weer tijd is. Voor taal. Tijd voor taal. En wel het ongeëvenaarde woordenboekspel. En heb jij zin om een fantastisch boek te winnen? En dat boek heet Het Mysterie van de Beatles. Het is een interessant boek met mooie conclusies. Als je denkt, nou, lijkt me wat, ik wil weer wat lezen. App even één woord. Je hoeft maar één woord te hebben. Dat is het woord woordenboekspel naar de app van Radio Veronica. En dat app is nog gratis ook. Nou, het kan niet op. Wil je meespelen met het woordenboekspel? App dan nu woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En dan gaan we dat zo meteen met jou spelen. Maar nu eerst de plaat die inmiddels zo lang op nummer 1 staat in Amerika. Choose in Texas, 19 weken op nummer 1 in de country. Top 5.

staat gewoon 19 weken nummer 1 in de Billboard. Dus het staat nu op gelijke hoogte met Shaboozy. De Bar Song, dat is 2 jaar geleden. Dus ja, het gaat als een achtelijke. En ik denk ook wel, het zal niet lang meer duren. Want ja, het overlijden van Dolly zal ongetwijfeld wel weer invloed uitoefenen op de Billboard-lijsten. Maar voor nu is het ongelooflijk nummer 1 dus voor Ella Langley en Choosing.

0: wie van ons gelijk heeft. En vandaag gaan we dit spelen met een legende. Ik weet het zeker. Jan Brunekeef.
1: Goedemorgen.
0: Jan.
1: Goedemorgen.
0: Jan. Hallo Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaat het goed met je?
1: Ja, zonnetje schijnt. Ik heb hem aan de kant gezet, dus het gaat prima.
0: Het is altijd het lekkerste als je hem aan de kant zet, dat dan het zonnetje schijnt, hè?
1: Heerlijk.
0: Dat is toch heerlijk. Een mooie dag voor de boeg.
1: Absoluut. Bijna midden van de week, dus we gaan ervoor.
0: Dus eigenlijk het verste van het weekend verwijderd, zeg ik altijd. Maar dat maakt niet uit. Komt allemaal goed. Ja. Ik hoop dat ik jou het mysterie van de Beatles kan toesturen. Maar eerst, ja, dat woord van de dag zal ik jou eens even voorschotelen. Want dat woord is...
2: Groggy.
3: Hoe?
2: Groggy.
3: Groggy.
0: Nou, Marijke, wat is groggy?
4: Nou, groggy, ja, dan ben je een beetje suf, duizelig. En dat komt dan door vermoeidheid, door een klap of door de alcohol.
0: Ah.
4: Ja.
0: Annie van de redactie, wat is groggy?
5: Dan ben je een beetje chagrijnig. Dat is een ander woord voor chagrijnig. Doe niet zo groggy.
0: Oh, dat is Annie is weer verkouden, hoor ik alweer. Het is iets anders. Als je groggy bent, dan ben je praatgraag. Je kunt eigenlijk de hele dag doorpraten. Een soort lopende disjockey ben je.
1: Oeh.
0: Jan.
1: Ik ben wel aardig praatgraag, dat zie je zeker. Maar groggy is toch nummer 1, dat je een beetje brakkerig bent.
0: Brakkerig, hè? Ja.
1: Ja, vroeger vaak meegemaakt en tegenwoordig geen last meer van.
0: Nee, ben je een nuchtere man?
1: Met kerst een rood wijntje en that's it.
0: That's it, oké. Yeah. Je komt er wel heel hard aan, zeker.
1: Absoluut.
0: Groggy, nou, ik ben benieuwd of je gelijk hebt. Luister.
2: Groggy betekent suf, duizelig of wankel, vaak door vermoeidheid, ja, een klap of alcohol.
0: Ja, hoor. Kijk. Wow. Een rood wijntje gaat meteen mis natuurlijk. Helemaal goed. Jan. Jij krijgt van ons het boek.
1: Hartstikke mooi. Ik ben er blij mee.
0: Ja, dat is een mooi boekje hoor. Dat zijn leuke conclusies. Het mysterie van de Beatles. En we doen er ook een nut bij.
1: Kijk, go nuts.
0: Let's

lekker om deze weer even te horen. Oasis. Zouden ze er komen naar Nederland? Zou het gaan gebeuren volgend jaar? Er zijn een hoop geruchten. Zou zomaar kunnen. Live forever. Zometeen hebben wij hier Douwe Bob. Hij gaat een eerbetoon brengen aan Dolly Parton. En we gaan even praten met Frank Evenblij, onze vriend. Die ook een documentaire maakt over Dolly Parton. Hij weet alles over haar.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Ook nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
21: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Nu naar
0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Hier is Marijke Ketel.
24: Goedemorgen. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen. Ook in mei dit jaar de mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Maar dat blijken geen losstaande gevallen, is de NOS achtergekomen. In de afgelopen jaren is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om opvoed, onmacht of stress. En bij marteling is dat echt opzet. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airco-systeem. 1 baby kon nog worden gered. De brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad, op de kraamafdeling. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft opdracht gegeven 1 week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven. Wel dat dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie. Die zegt dat ze korte tijd kanker had. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral de tassen en rugzakken waarvan het vaakst aangifte wordt gedaan. Dat meldt een verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna 1/4 van de aangifte. Nou, ook wat opmerkelijke dingen in het rijtje gestolen goederen. Zoals bikinis en hair extensions.
10: Ja, is mijn 3e pruik al deze week.
24: Ja, we moeten weer een nieuwe voor jou bestellen.
10: Maar ik zie er wel pruik uit, Fien.
24: Sowieso,
10: pruik,
24: altijd.
10: Pruik.
24: Het weer nog vanochtend zonnige periode en wolkenvelden... met in het zuiden een kleine kans op een bui. Nou, vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
10: Ja, je zal die ene dreadlock maar kwijt zijn. Ja. Laat je liggen op het nachtkastje, gewoon weg.
24: Ja, dat is verdrietig.
10: 14 vertragingen zie ik staan, valt wel mee. Dit zijn de 3 grootste op dit moment. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo, 13 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen, daar 8 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij Breda-West, 9 minuten.
25: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
26: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
25: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
27: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
28: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
29: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
30: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
31: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
32: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
32: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Radio Veronica.

0: je ze weer. The Pet Shop Boys. And it's a sin. Even zin in het. Het is woensdag.
1: Join the club.
0: Goedemorgen. What's the king back to the incredible?
1: Here
0: woensdag 26 augustus 2026. Het is een dag waarop wereldwijd iedereen stilstaat bij het overlijden van muziekicoon en countrylegende Dolly Parton. Waar we hoopten dat zij eigenlijk onsterfelijk zou zijn. En ook dachten dat ze dat was. Ik dacht eigenlijk, deze vrouw, die gaat ons allemaal overleven. Is zij gisteren op 80-jarige leeftijd overleden. Iemand die 2 jaar geleden al probeerde haar voetsporen na te lopen, is ons eigen sport geweten. Namelijk ook enorm Dolly Parton liefhebber aan de telefoon. Onze Frank Evenblij. Hallo Frank, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Geer.
0: Ja, ik dacht ik ga jou heel even bellen. Want ja, jij weet als eigenlijk geen ander de dood van Dolly Parton. Wat voor impact heeft dat op de wereld?
2: Ja, het is wat je zegt. Ik had echt hetzelfde gevoel. Hè. Die vrouw die leek voor mij ook totaal onsterfelijk. Ik bedoel, ze was 80 jaar. Maar ja, jij weet ook, ze zag er altijd uit als 23.
0: Ja.
2: Het was natuurlijk altijd een beetje gissen naar hoe oud zij ook daadwerkelijk was. Omdat zij natuurlijk toch wel het een en ander aan haarzelf geknutseld had.
0: Ja.
2: Maar zij bleef zo'n powervrouw eerste klas. Weet je, ik maakte mij al zorgen om de staat van Amerika. Maar Amerika is na het overlijden van Dolly Parton echt totally fucked. Dolly Parton was namelijk de vrouw die Amerika nog wist te verbinden.
0: Ja.
2: Of je nou republikein was, of democraat, of dat je uit de black community kom, of dat je in de LHBTIQ+ gemeenschap kwam. Iedereen houdt van Dolly Parton. En dan gaat het niet eens alleen om de muziek, maar gewoon om wie zij was en wat zij voor iedereen deed. Ja, ik vind het echt een groot verlies voor de wereld. En ja, behalve dan dat ik die muziek ook krankzinnig goed vind.
0: Het is natuurlijk ook fantastisch. Ze heeft 3000 liedjes ongeveer geschreven in haar carrière. Ze heeft enorme. Ze was heel barmhartig ook. Ze heeft kinderen die het niet zo goed hadden leren lezen en dergelijke. Ze heeft heel veel goede doelen gesteund. Jij bent 2 jaar geleden met Ilse Lange afgereisd naar Tennessee, onder andere op zoek naar het geheim van Dolly. Voor Dolly for President. En wat ben jij nog meer? Op wat voor sporen ben je nog meer terechtgekomen?
2: Nou, het was überhaupt gewoon geweldig om te zien hoe haar levensloop is geweest. Want zij komt dus uit de Smoky Mountains in Tennessee. En dan moet je echt bedenken in die periode dat zij jong was. Dat was echt de middle of nowhere. Zij woonde in een hutje met heel veel broers en zussen. Waar echt helemaal niks was. Een vader die alleen maar keihard moest werken om dat gezin enigszins te onderhouden. Wel allemaal super muzikaal. En iedereen zag wel in een jonge Dolly, dit is een meisje dat echt heel bijzonder is. En ja, zij is op hele jonge leeftijd, nadat ze haar high school diploma heeft gehaald. Overigens was zij de enige van de hele familie Parton die een middelbare schooldiploma had gehaald. Is zij met haar vuile was richting Nashville vertrokken. En je moet je bedenken, dat is een tocht geweest op die leeftijd, in die periode. Dat is echt van hier naar Nepal, weet je wel. Ja. Dat was echt ondoenlijk. Zij liep daar een wasseret in toen ze eenmaal in Nashville aankwam. Toen reed er een man in een cabriolet voorbij. Die zag Dolly Parton staan. En die dacht, dat is mijn vrouw. En die man, dat was Carl. En dat is de man met wie ze uiteindelijk ook getrouwd is. En altijd samen mee is geweest.
0: Ja.
2: Wat ik ook gewoon een bijzonder geweldig verhaal vind. Ik ben met Ilse nog in die wasseretten geweest. Die heet ook de Wishy Washy. Waar zij elkaar ontmoet hebben. En ja, toch is het, ondanks dat zij ook altijd zo samen gelukkig zijn geweest, heeft zij toch ook de mooiste liefdesliedjes weten te schrijven. Terwijl, dat doe je meestal als je heel veel verdriet hebt. En misschien is de mooiste toch ook wel I Will Always Love You.
0: Ja.
2: En misschien ook wel een van de bekendste hits. Die eigenlijk helemaal niet uit liefde voor een partner geschreven was, maar het afscheid van een presentator waar zij een belangrijke rol had in het televisieprogramma.
0: Ja, precies. Ja. Dat is gewoon gaaf. Als je
2: en met die schreef op dezelfde dag als Jolien, hè?
0: Ja, dezelfde sessie, hè? Tenminste, ja, ze heeft het later nog een beetje ontkracht. Het is dezelfde sessie geweest. Maar in ieder geval was het een hele creatieve schrijfsessie. Als je die 2 liedjes in 1 sessie weet te schrijven. Ook een mooi verhaal, want je bent natuurlijk ook niet RCA B-studio's geweest.
2: Ja.
0: Dat is een mooi verhaal. Want zij bij haar eerste sessie dat ze daar naartoe zou gaan, dat ze haar auto in plaats van op de rem te drukken, op het gaspedaal drukte. En tegen de pui aanknalde en daar niets over zei. Totdat uiteindelijk muzikanten naar buiten kwamen in de lunch en zei: van wie is die auto? Dat ze zegt, dat was ik niet. Maar uiteindelijk, het is er nog steeds zichtbaar. Ze hebben het een beetje gelaten. Je kunt een stuk werk nog zien.
2: Ja, ze kwam wel binnen, hè, op die manier.
0: Ja, ze kwam wel even binnen, ja. Dat is wel weer mooi. Ja, en nu gaat, ik denk, Amerika in rouw, hè. Maar denk, is er leven na Dolly?
2: Nou, ik denk dat dat echt, als je kijkt naar Tennessee, het hele gebied waar zij vandaan komt, dat draait ook echt op Dolly. Hè. Je hebt natuurlijk dat pretpark, Dollywood.
0: Ja.
2: Maar er zijn daar hele steden die draaien eigenlijk helemaal op haar. Hè, omdat alle restaurants en alles is ingericht op Dolly. Dus er zijn echt heel veel mensen afhankelijk van haar. Maar zij is daardoor ook zo geliefd, omdat zij echt door, hè, wat zij zegt, haar volk, haar mensen, altijd alles voor ze gedaan hebben. Ik denk dat die rouw echt heel pittig is. Maar dat geldt echt voor heel Amerika. Want niemand was zo goed in staat om zo'n groot en verscheurd en gepolariseerd land als Amerika te verbinden. Ja. Dus de tranen mogen hier best wel even vloeien.
0: Zal ook zeker gebeuren, denk ik. En het is eigenlijk ook heel treurig, want haar man is natuurlijk vorig jaar overleden. Ze heeft zichzelf een klein beetje op een zijspoor gezet, want ze heeft alles gegeven voor haar man. Het is natuurlijk ook gewoon een stukje gigantische rouw van haar kant. Dat je man, je grote liefde, vanaf kleins af aan, als je zo lang bij elkaar bent en je raakt je geliefde kwijt, dat moet pijn doen, ook voor haar. En ja, ze zijn toch weer reunited nu. En zo snel, dat ik had niet gedacht.
2: Ik ook niet. Maar aan de andere kant is dat misschien dan ook nog wel mooi. Weet je wel, dat die twee dan weer samen zijn. Want ze zal hem enorm gemist hebben. Want hij was echt haar steun en toeverlaat. En het mooie was, we hebben hem echt nooit tot nauwelijks gezien. Hè. Hij is nooit op één rode loper verschenen. Hij heeft volgens mij ooit op één album moest gestaan. Dus ook wel mooi. Dat je met zo'n bekende vrouw bent en dat niemand eigenlijk weet wie Carol was.
0: Heerlijk moet dat zijn, ja. Nou, ik vond het fijn dat we even konden bijpraten, Frank. Sterkte vandaag ook. Zometeen hebben we hier Douwe Bob. En die gaat een Dolly Parton klassieker hier even live spelen zometeen. Dus daar.
2: Ik blijf luisteren.
0: Blijf vooral zeker luisteren. Frank Everlee, dankjewel, Frank.
2: Joe, hoi.
0: Dit is Sean.

0: waar je zomaar gehecht aan kan raken. Maar hij heet dan ook Stitches. Shawn Mendes. En we zitten helemaal in de Dolly Parton sferen. Want ja, we hadden net natuurlijk Frank Evenblij even aan de telefoon om te praten over haar. Maar in de studio, en daar ben ik heel erg blij omdat hij er gewoon is. Ja, Douwe Bob is hier.
1: What up, what up.
0: Douwe, goedemorgen. Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, tuurlijk man. Want, zeker weten.
0: Het is, ja, het is een beetje gebroken hart.
1: Ik ben een gebroken man.
0: Ja, wat dan gaat Dolly Parton dood. En wat gaat er dan door jou heen? Wat gebeurde er bij jou?
1: Ik denk hetzelfde als bij de rest van de wereld.
0: Hoe kan het nou?
1: Hoe kan het nou?
0: Hoe kan die vrouw
1: nou sterven? Hoe kan zij nou doodgaan? Ja, je weet ook wel dat het eraan komt, weet je wel. Maar dit is natuurlijk wel het begin. Dit is de vooravond van... ja, het is al een beetje gaande natuurlijk, maar...
0: Ja, het is
1: ja, die hele generatie gaat straks gewoon dood.
0: Ja, precies. Ik had gisteren ook met een vriend, dan hoor je dit verhaal. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Hoe kan Dolly Parton nou gaan? En ik dacht namelijk dat het wel goed met haar ging. Ondanks inderdaad de rouw waar ze in zat met het overleden van haar man vorig jaar. Maar dan blijkt ze toch ziek te zijn geweest. Maar dan denk je ook, ja, ze gaan allemaal. Het is één groot 2026. Als je nu nagaat dat afgelopen zomer al alleen al aan enorm grote artiesten is overleden. En ja, de een naar de ander gaat. Binnen 10 jaar zijn er geen Beatles, geen Stones meer, geen Eagles meer. Daar wil je eigenlijk niet over nadenken.
1: En zal ik je zo'n geheimpje verklappen? Wij gaan ook.
0: Ja, dat is waar. Dat is één ding wat we zeker weten.
1: Ja.
0: Absoluut waar. Maar toch, zij was een beetje de belichaming van country wereldwijd.
1: Meer, want ze ontsteeg een genre eigenlijk. Hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Het is veel groter dan dat genre zelf. En wat Frank net ook zei, dat Amerika daar een beetje... Je ziet echt, volgens mij was zij een paar jaar geleden ook het nummer 1 exportproduct van de Verenigde Staten. Dus dat is... Ja, dat is groot.
0: Dat is heel groot.
1: Heel erg groot.
0: Dat is absoluut groot. En
1: ze heeft zoveel gedaan voor mensen. En voor het genre ook. Zij is een van die mensen... die country muziek naar de wereld hebben gebracht. En ook ervoor hebben gezorgd dat wij er in Nederland naar luisteren.
0: Absoluut. En je zal maar even 3000 liedjes op je naam hebben staan. Dan ben je best productief geweest.
1: Ook. Het is mijn favoriete songwriter. Ooit.
0: En dus jij hebt veel naar haar geluisterd?
1: Mega. Heel mega veel. Ja.
0: En jij gaat nu een liedje van haar spelen. En ik weet welke het is. Het is en, ja, Frank zei het net ook al. Het is heel bijzonder. Want iedereen dacht het is een liefdesliedje. Het is geschreven voor een man. Maar
1: ja, dat is het ook. Het is natuurlijk wel een liefdesliedje.
0: Uiteindelijk wel. Maar het is een ode aan haar mentor. En dat is Porter Wagoner. Ze heeft het geschreven in 1973. Ze heeft er de meeste poen aan verdiend. Want Whitney Houston ging ermee aan de haal in de 90's. Ja. En dat werd een wereldhit.
1: Het was daarvoor natuurlijk ook al best wel een hit.
0: Zeker, want iedereen wist...
1: Maar nieuwe
0: generaties kwamen in contact met I Will Always Love You. Want daar hebben we het natuurlijk over. En die ga jij nu spelen.

0: Sorry, even een groot applaus nu starten.
1: Wat een publiek ook.
0: Oh ja, waar komt dit vandaan?
1: Hele de volle studio.
0: Och, douwe jongen. Je weet toch weer de gevoelige snaren te raken op deze ochtend. Onwijs bedankt dat je dit even voor wilde doen. Het is ook een stukje verwerking voor ons allemaal. Misschien voor jezelf ook.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, man.
0: En ik weet, een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. Maar dit raakt er toch wel een klein traantje.
1: Dat is wel ouderwets.
0: Dus ik
1: mannen
0: denk
1: mogen
0: dat,
1: gewoon huilen.
0: Dat mag gewoon, hè. Ja. En als The Cure zingt, mag dat helemaal. Boys, don't cry. Dankjewel, Douwe. We love you.

0: ik weet het. Iemand zegt in de app, ja, je draait met de Patchy Boys, doe je al een hoedje op. Dan moet je eigenlijk met een Cure lippenstift opdoen. Nou, denk er nog heel even over na.
1: Ik denk dat het jou wel staat, hoor.
0: Ja, tuurlijk staat me dat. Toch doen we het niet. Boys don't cry. Zing. Maar je mag best huilen, hoor. Het is goed voor je. Het is tijd dan om maar te gaan zingen. Ik denk dat dat heel verstandig is. Want 150 euro zou jij bij elkaar kunnen zingen in Zing naar de Pink.

0: Moet te doen zijn, lijkt mij. Zing het en stuur het via de Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer laten horen? Ja, wel, ja. Nog één keer, hè. Nou, zing het in, stuur het hierheen. En dan gaan we zo meteen zingen naar de Pink. Met jou, dat zal leuk zijn. Maar eerst komt het nieuws van 8:30 nog aan. En wat zit daar allemaal in?
1: Vaker kindermarteling dan gedacht. En hoe blij zijn we met klantenservice chatbots?
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Vandaag bij Otrium, 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
7: Kippie.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
10: Hi, Veronica Verkeer. Het is niet zo druk, dat valt mee. 11 stuks. Dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij de Nieuwe Meer, 12 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid. Ongeluk gebeurt, 12 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen, een kwartier. 4 over half 9. En het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. De afgelopen jaren zijn zeker 10 kinderen in ons land langdurig gemarteld. De NOS heeft daar onderzoek naar gedaan. Het geval van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen, dat 2 jaar geleden aan het licht kwam, staat dus niet op zichzelf. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, schrijft de Telegraaf, omdat de stalen portalen waar borden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor dat onderhoud. Dolly Parton was niet alleen koningin van de countrymuziek, maar ook van de inclusiviteit. Dat is de reactie van het Amerikaanse COC op haar overlijden. Partons hele carrière was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen, zeggen ze.
10: Ook waanzinnig, heel stom detail. Ik zat gisteren een filmpje te kijken van haar. Zij had best lange nagels.
11: Oh,
10: altijd.
11: Ja?
10: Enorm lange. En ze kon daar fantastisch gitaar mee spelen.
11: Dat is echt knap wel.
10: Maar echt heel snel ook.
11: Fantastisch is dat. Dat is ook een talent eigenlijk op zich. Ze hebben echt hele lange nagels.
10: Ja, maar dat bedoel ik. Dat is toch knap ook gewoon?
11: Dat is heel erg knap.
10: Maar ja.
11: Iets anders dan. We hebben er tegenwoordig bijna allemaal wel een keer mee te maken gehad, volgens mij. De chatbot bij bedrijven.
10: Ja, klopt. Ja, ik vind het.
11: Ik zie jou al fondsen.
10: Ik vind het niks. Ik ga net zo lang tot ik een mens aan de lijn heb, ga ik door.
11: Wanneer heb jij voor het laatst deze situatie? Wie wilde je bereiken? Wat was je klacht en wat gebeurde er?
10: Een vliegtuigmaatschappij.
11: Mm-hmm.
10: Want het was een nogal ingewikkeld verhaal. Het moest worden omgeboekt en er moest zus en zo. En die kon dat echt niet met een chatbot. Ik moest echt even iemand aan de telefoon om dit te regelen. Nou, dan kan je er een roostervrije middag voor uittrekken.
11: Ah, het is verschrikkelijk. Je krijgt eerst een standaard antwoord met waar kan ik u mee helpen? Nou, vervolgens...
10: Wist u dat alle antwoorden op onze website zijn te vinden?
11: Frequently asked questions. Nou, daar heb ik al 3 keer gekeken. Vervolgens bent u ermee geholpen. Nee, ik heb nog helemaal geen antwoord gekregen.
10: Dan moet je weer... hoeveel sterren zou je ons geven? Daar word ik ook altijd heel moe van.
11: Vreselijk.
10: Maar ja, wat nu? Zijn wij hier de enige in?
11: Nee, absoluut niet. De Consumentenbond heeft hier onderzoek naar gedaan met als hoofdvraag: hoe tevreden zijn wij met die chatbot? Vond ik al een grappig onderzoek, want ik denk, ja, volgens mij iedereen die je spreekt heeft hier gewoon een bloedje hekel aan.
10: Ja.
11: Wat blijkt nou ook? Van alle mensen die hebben meegedaan in het onderzoek krijgt 10% een antwoord, 18% gedeeltelijk, en de overige 72% krijgt gewoon geen antwoord op de vraag en krijgt ook gewoon geen gehoor van een mens van vlees en bloed. Het blijft dan bij die chatbot. Dus Consumentenbond heeft nu geconstateerd dat ze eigenlijk vinden dat bedrijven altijd de mogelijkheid moeten bieden om met een mens van vlees en bloed te chatten of bellen.
10: Kijk, mag ik spreken met een mens van vlees en bloed?
11: Ja.
10: Is daar een optie voor?
11: Dat
10: dan?
11: Is eigenlijk gewoon, moet je dat vragen aan de chatbot en dan komt het allemaal hopelijk wel goed.
10: Maar dan moet je wel het woord vlees en bloed moet je
11: allebei.
10: Ja,
11: alleen vlees, dan krijg je een stuk vlees opgestuurd waarschijnlijk. Want dat loopt dan eenmaal zo. En bloed, Ik weet niet eens wat de chatbot dan doet. Maar je moet het gewoon duidelijk formuleren. En dan hopelijk krijg je iemand aan de lijn. Het is één groot bloedbad. Het weer nog. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden. Met in het zuiden een kleine kans op een bui. En vanmiddag droog. En het wordt 23 tot 26 graden.
10: Oh, dat is best lekker.

0: vorige jaar bij. Rosalind. Ja, lekker hoor. Vitesse, Rosalind bij Veronica, daarvoor Amy McDonald. En this is the live. Zing! En is alweer tijd voor Zing naar de Ping met kans op 150 euro. Want we spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar heb je het fout? Sluit je na door te gaan het fout te hebben en, of een blackout kan ook. Dan ben je al je geld kwijt, maar hebben we altijd een troostprijs. En het is een zeer vernieuwende, nog lekker in de hand liggende Hector met de morgen kurkentrekker. En vandaag gaan we het spelen met Simon Teunenbreijer. Hallo Simon.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent in de bloemelarij werk jij.
1: Ja, ik zit nu blokjes te snijden inderdaad.
0: Bloemen aan het snijden terwijl je met mij spreekt.
1: Oei. Ja, nee. Uitkijken voor mijn vingers.
0: Ja, ik wou net zeggen, ja. Het is geen afsnijden en handwarm water, hè?
1: Ja, ik heb er nu ook een pleister overheen.
0: Oh, gelukkig, ja, zie je. Ja, dat gaat niet altijd goed, natuurlijk. Want je bent ouderwets bloemist, Simon.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, ik was ook ooit de bloemist, dus we hebben iets gemeen.
1: Kijk, mooi.
0: Heerlijk, we worden boeketkeil vandaag. Ik hoop het wel, want je moet zingen naar de ping. En dat heb jij gedaan, want je moest jezelf kwalificeren. Even luisteren wat er allemaal binnenkwam. Mooi. Maar Simon, jij stak er met kopperschouders bovenuit.
1: Kijk. The most beautiful
0: girl in the world. Dat is mooi, hè? Is gewoon met kopstem. Ja. Dus eigenlijk stak je er met kopstem en schouders bovenuit. Heel goed, Simon, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan komt hij aan voor 50 euro. Zing naar

0: Briljant. Of moet ik zeggen, ja. Diamant natuurlijk. En Neil Diamond, Sweet Caroline, 50 euro. Ga je door?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Komt hij aan voor 100 euro.

0: Dank.
1: Hoor dat toch eens. Alfa viel best mee. Heel goed.
0: Ja, ja.
1: 100 euro. Ga je door?
0: Ja, maak het maar af, hè.
1: Maak het maar af. Nou, ik ben benieuwd. Voor 150 euro zing naar de Pink.
0: Sing a sweet home Alabama all summer long.
1: Dat is toch fantastisch. Helemaal goed. Dat betekent dat die 150 euro gewoon bij elkaar gezongen zijn.
0: Yes, top. Ja,
1: daar heb je een vrij groot boeket voor, denk ik, 150 euro.
0: Ja, dat is zeker. Dat, of een flinke zak kibbeling voor de lunch.
1: Of een flinke zak kibbeling ook, ja. Oké, nou ja, dan mag jij bepalen welke we helemaal gaan draaien. Prince, Elva Viel, Neil Diamond of Kid Rock.
0: Ja, doe mijn nieuwe Diamond. Dat vind ik toch wel geinig.
1: Ja, ja, toch wel geinig, Sweet Caroline, ja. Ja,
0: ja, ja.
1: Ga je wel meezingen daar?
0: Ja, ja, zeker.
1: Oh, wat fijn. Nou, ik ben benieuwd of de bloemen het houden. Ik wens jou in ieder geval veel plezier met de 150 euro.
0: Ja, fijne dag.
1: Bye bye, man. Hey.

0: lekker weer vandaag, dus Teddy Swims alweer hoor. Mr. Know-it-all. Zometeen na 9 uur. Ja, het is 9 uur. 9 uur geweest en vandaag van 9 to 5 elk uur een Dolly Parton klassieker. En het top 3000 uur komt er ook aan.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!

0: 18+.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek halen.
7: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
12: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en dan met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze helemaal geen antwoord op hun vraag. De Consumentenbond heeft daar onderzoek naar gedaan. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. Jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Tassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. En ook bikinis en vergeten haarextensions werden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. En ook hier in Nederland verdrietige reacties op het overlijden van Dolly Parton. Dat nieuws kwam gisteravond dat ze na een kort ziekbed is overleden aan kanker. We belden vanmorgen met superfan Frank Evenblij, die niet alleen haar talent zag, maar ook haar gaven om alle harten te raken.
5: Of je nou republikein was of democraat, of dat je uit de black community kom, of dat je in de LHBTIQ+ gemeenschap kwam. Iedereen houdt van Dolly Parton.
4: En Douwe Bob was hier ook net in de studio voor een bijzonder eerbetoon.

0: Dolly Parton
1: is mooi, hè?
0: Dat was echt heel mooi.
1: Ja, ik vond het heel mooi.
0: Ze is 80 jaar geworden. En straks hier bij Veronica de rest van de dag ook een beetje.
1: Ja, zeker. Want 9 to 5 gaan we vandaag letterlijk van 9 to 5 elk uur een Dolly Parton plaat. En laten we gewoon beginnen met
0: 9 to 5.
1: Misschien wel goed. Ja.
0: Het weer nog. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden. Met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag dan weer droog. En het wordt tussen de 23 en de 26 graden.
1: En zo gek voor file staan er ook niet. Er staan er 9, waarvan dit de 3 langste zijn. De A7 Hoorn-Zaanstad bij Zaandam, 37 minuten. A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen, door een ongeval, een kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid, een kwartier vertraging.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki. Serious about fun.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Business.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

top 3000 uur. Maar eerst, ja, het was een soort collectieve schokgolf gisteren door de Radio Veronica groepsapp, die wij ook hebben. We ontvingen natuurlijk allemaal het droevige nieuws dat Dolly Parton, de Queen of Country, is gaan hemelen op 80-jarige leeftijd. Vanochtend even gesproken met superfan Frank Evenblij over Dolly. Douwe Bob is er aangeschoven, die zijn prachtige I Will Always Love You versie speelde. Ze laat een enorme legacy aan muziek achter. 3000 liedjes op haar naam. Dus vandaag hoor je tussen 9 en 5, from 9 to 5, elk uur een track van Dolly Parton. En aangezien het nu 9 uur is, leek het ons toch wel spannend en toepasselijk om deze klassieker te draaien.

0: Living on a Prayer. En daarvoor, het was de eerste in rij. Hoewel we vanmorgen al wat Dolly platen gedraaid hebben natuurlijk. Maar elke uur hoor je dan Dolly Parton klassieker. Tot 5 uur vanmiddag. Working 9 to 5 is dit.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Feike van Bente uit Zoeterwoude. Feike, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Hallo, hallo, alles goed?
3: Ja, prima. Ja.
0: Sta je al op de markt of niet?
3: Jazeker, ja. Ik was om 5:30 was ik al hier, zeg.
0: Maar dat zeg je, ja, je moet al heel vroeg, hè?
3: Ja, ja.
0: Want,
3: ja,
0: lieve mensen, Feike verkoopt kaas.
3: Ja.
0: Oh, Marijke.
3: De lekkerste kaas.
4: Ik wil dit.
0: Je moet even deze man tevreden houden. Ik weet dat jij zo gek bent op kaas. Dat is echt verschrikkelijk.
4: Ja, kaas fantastisch.
0: Dat kaasmonster van onze afdeling, Feike. Dan weet je dat.
4: Wat is dan de specialiteit? Ja, welke kaas is het lekkerst?
3: Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar ik vind Boeren Stolwijker. Die verkopen we heel veel. Vind ik zelf erg lekker.
0: Lekker, ja.
3: En een Beemster Extra Belegen. Dat is mijn favoriet.
0: Ja, hoeveel smaak wil je hebben? Heerlijk.
3: Ja, ja, zeker weten.
0: En heb je ook van die, dat je zo'n époise die je al van een kilometer afstand raakt? Heb je die ook?
3: Ja, hebben wij ook, ja.
0: Okay. Ik ruik hem al. Je ruikt het zelfs al! Heel goed. Nou ja, goed. Ja. Je hebt in ieder geval elkaars maar gegeten als het gaat om stemmen op de top 3000. En we gaan lekker in jouw lijstje loeren met jouw goedkeuring vandaag.
3: Ja, zeker weten, natuurlijk.
0: Want we gaan zo meteen de auto naar de wasseretten brengen met de Car Wars van Rolls Royce. Maar eerst Robbie Williams. Waarom heb je die erin?
3: Ik kies altijd een aantal nummers die horen er standaard in.
0: Ja.
3: Bohemian Rhapsody hoort op 1. Eminem moet erin.
0: Ja.
3: Ja. En dan heb ik ook een aantal nummers die ik op gevoel kies. Waar ik op dat moment blij van word. En dat is mijn lijstje van vorig jaar. En van dit nummer werd ik toen erg blij.
0: Nou ja, heb je ook alweer een nieuwe stemlijst gemaakt?
3: Ja, ik heb gisteren weer gestemd.
0: Gisteren ook, ja, daar hebben we die al binnen. Dus dan kom maar uit via radioveronica.nl. Kun je dat doen natuurlijk. En dan gaan we dit uur loeren in jouw oude lijstje van vorig jaar. Ook leuk.
3: Ja.
0: Geniet ervan, hè.
3: Gaat zeker lukken, dankjewel.
0: Bye bye, Feike. Dit is Robbie Williams.

Als er weer Sahara-zand naar beneden is gekomen, dan sta je weer dat kring bij The Car Wash. En daarvoor, dat is Robbie Williams en Millennium. Top 3000 uur. Vandaag loeren wij in het lijstje van Feike van Benten. Hij is op de markt op dit moment.

0: voortreffelijke meezingen met de dek. Ik ben nergens goed voor. En daarvoor Coldplay. Dat was 2005. Toen kwamen ze aan met de Speed of Sound. Het is de top 3000 uur. En vergeet het niet.
1: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica top 3000?
1: Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
1: In de Radio Veronica top 3000.
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
2: Kippie!
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Veronica Verkeer. 5 vertragingen. Dit zijn de langste. De A12 Den Haag-Utrecht bij Reeuwijk. Door een ongeval 42 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 9 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 53 minuten.
10: Dit is Radio Veronica.

Ja, voor het weten is het nu zover. De week van de teken is altijd eerder dan je denkt. Take on me, daar ben je maar vast voorbereid. Het was aha. En daarvoor Eminem, het eerste dat we ooit van hem hoorden. Dat was My Name Is. En wel bijzonder, toevallig over Eminem gesproken. Want Eminem heeft zojuist een brief gedeeld van Dolly Parton, die hij ooit kreeg. Ze waren beide genomineerd en opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame in 2022. En daarna kreeg Eminem een heel lief bericht van Dolly Parton. En dat heeft hij zojuist op zijn social media gezet. In deze brief complimenteerde Dolly Parton Eminem met zijn waanzinnige optreden. Ik weet niet veel van rapmuziek, schreef zij. Maar ik ben erachter gekomen dat jij er in ieder geval het allerbeste in bent. Ik hoop niet dat je het gek of raar vindt, maar ik heb altijd een onverklaarbare connectie met je gevoeld. Alsof ik je ken. En ze hadden gehoopt dat, ja, dat zij hem nog even zou ontmoeten na afloop. Dat is helaas mislukt, maar wel een heel lief briefje. Kreeg Eminem dus van Dolly Parton. Zo leuk. De dag na het bekend worden van haar overlijden. 9 to 5 draaien we haar muziek, dus over een uur weer eentje. En als jij een suggestie hebt voor een goede Dolly Parton classic, maakt niet uit wat, laat me weten via de Radio Veronica app. En over classics gesproken. Dit is er wel even eentje. Het is Elvis Presley in de

Adele. Rolling in the Deep in de top 3000 uur bij Radio Veronica elke dag tussen 9 en 10. En daarvoor Elvis Presley en Jailhouse Rock. Het is het lijstje van Fijke van Benten uit Zoeterwoude. Hij is kaasverkoper. Op dit moment is hij ook op de markt te vinden. En jij kan ook stemmen via radioveronica.nl op jouw favoriete liedjes aller tijden voor de top 3000. En dan vinden wij hier ineens gewoon een cheerleader. Nou, wat leuk zeg.

0: Kom je ook. Cheerleader.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Sorry, voorbij. Dit was hem alweer. We hebben het altijd leuk, hè? Dan gaat het snel. Dankjewel, Feike, voor het lijstje. En jij kan het misschien wel morgen zijn tussen 9 en 10. Stemmen kan nog steeds via radioveronica.nl. De top 3000. Komende maandag gaan we beginnen. We hebben er nu alweer zin in. Zometeen is Marisa hier. Ik doe nog een muzikaal paletje van de Rembrandts. I'll be there for you.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe!

0: Kom snel naar de winkel, Swiss Sense. Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: sportvoeding. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Dit jaar mei nog de mishandelingen in Stadskanaal. Maar volgens de NOS zijn er meer van dit soort gevallen. Deskundigen noemen echt een verschil tussen kindermishandeling en marteling.
18: Het is een ernstige vorm van kindermishandeling die heel systematisch is, met een sadistisch karakter waarbij je een aantal dingen terug ziet komen. Namelijk dat er altijd fysieke en psychische mishandeling is, dat er altijd meerdere daders zijn.
17: In de afgelopen jaren waren er zeker 10 van zulke vergelijkbare zaken. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, dat zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En de parlementaire enquêtecommissie Corona pakt zometeen de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat de maatregelen werden doorgedrukt. En ook zetten ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Het weer dan. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het droog. Wordt het zo tussen de 23 en de 26 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. Morgen ook, maar dan wel met regen en onweersbui.
19: Dus je zegt eigenlijk, Marijke, als ik dit heel goed beluister, als je wil barbecuen, doe het dan vanavond.
17: Dat is echt het allerbeste advies wat je kunt geven.
19: Dankjewel, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste 3. We beginnen bij de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. 10 minuten extra. Na A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, daar doe je er een kwartier langer over. En tenslotte de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 14 minuten vertraging.
20: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3.

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel

Hey Radio Veronica, heel fijn dat jullie zo mooi aandacht besteden aan het overlijden van Dolly Parton. Ik ben de hele dag een beetje van slag. Je moet natuurlijk ook niet vergeten om Here You Come Again te draaien. Dat zou een heel fantastische aanvulling zijn op dit. Dank jullie wel. Mooi.

Dolly Parton. Here You Come Again, Radio Veronica. En heb je ervan genoten, dan heb je deze te danken aan Brigitte, die hem zojuist heeft aangevraagd via de gratis Radio Veronica-app. Ja, Dolly, zij ontviel ons gisteren op 80-jarige leeftijd. Daar zijn we allemaal behoorlijk van geschrokken, ook al is het natuurlijk een ik bedoel, het kan erger. 80 jaar, dat is respectabel. Maar om haar te eren draaien wij vandaag From 9 to 5... eigenlijk gewoon elk uur een van haar hits. En jij kan die aanvragen via de gratis Radio Veronica-app. Dus ben jij geïnspireerd? Laat het maar even weten. Ik heb Dolly een keertje live gezien. Dat stond op mijn bucketlist. Dus altijd leuk om daar dingen van af te vinken natuurlijk. En dus ik zag haar. Het was in 2008. En het was muzikaal natuurlijk heel erg leuk. Maar ik heb zo gelachen. Die vrouw die had zoveel humor en zoveel zelfspot. Het merendeel van wat je daar hoorde kwam namelijk gewoon van bandjes. Zowel de piano als de panfluit. En wat zij dan deed, zij deed zogenaamd alsof ze al die instrumenten bespeelde. Bijvoorbeeld de panfluit. Maar dan hoorde je die panfluit al nog voordat ze hem aan de lippen zette. En dan deed ze een beetje verward van, oh ja, ik had hem al in moeten starten. Nou, hele publiek lag slap. Dat waren de concerten van Dolly Parton. Gelukkig hebben we de muziek nog. Laat maar weten waar we jouw muziek aan.

Abracadabra, de Steve Miller Band. Ja, ik denk dat dit de ringtone is van Hans Klok. Je hoort hem hier bij Radio Veronica. Zometeen Tavares naar de Killers. Dit is Human. I didn't

Veronica met Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Dat is een beetje als die openingszin, hè. Deed het pijn toen je uit de hemel viel. Die werd laatst ook weer op mij uitgeprobeerd. En toen zei ik, nee hoor schat, de bezemsteel ving de klap op. Ja. Zit jouw ademhaling misschien ook een beetje hoog deze ochtend? Ja, dat kan natuurlijk, hè. Troost je dan, het kan altijd erger. De zanger die ik nu voor je instart, die loopt letterlijk rond met een kogel in zijn long. Dat is een cadeautje van een mislukt schietspelletje toen hij een tiener was. Ja, wat blijkt nu, die kogel die zit er dus nog steeds. Maar gelukkig houdt het hem niet tegen om de longen uit zijn lijf te zingen. Je hoort hem nu hier op Radio Veronica. Richting je coffee break. Het is Alex Warren en Fever Dream.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijf.

0: je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe

0: naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
1: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
2: Kippie.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Ja, goedemorgen. Het is al 11:02. Tof dat je weer bent ingetuned hier bij Radio Veronica. Voor iedereen op de weg heb ik de verkeersinformatie. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dan doe je er 16 minuten extra over. En de A76 Brussel-Aken bij Keresheide. Oh, daar heb je 8 minuten pech door een auto met vertraging.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu
6: Marissa. Met

Ja, tegenwoordig zijn we natuurlijk allemaal aan de Aperol. Maar back in the 70s was dit echt het drankje dat je overal bestelde natuurlijk. Pina colada. If you like pina coladas, ik heb er laatst nog eentje geprobeerd. Ik moet zeggen, ik snap het wel. Het is een beetje zoet, maar wel lekker. Yo, de Rupert Holmes hier bij Radio Veronica met Escape. Oftewel de pina colada song. Ja, als liefde het meest bezongen thema ooit is, dan is New York denk ik...

samen met Alicia Keys hier bij Radio Veronica. The Empire State of Mind. Oké, je weet het hè. Elk uur aan het begin, net na het nieuws, draaien wij een liedje van Dolly Parton. Dat doen we van 9 to 5. Inderdaad, een eerbetoon aan Dolly Parton, die gisteren is overleden op 80 jaar.

0: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-milk, the moo you can't resist.
2: Boekhouder leuk? Ja.

0: AI Accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. AI Accounting. Daar kun je op rekenen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker,
3: Kippie.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we allemaal weer?
4: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik €700.000 opgebracht. Dat geld is voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft van der Weijden zelf de cheque gebracht. Plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen, maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd.
10: Nou, zal ik het weer dan maar even doen? Even kijken hoor, wat het weer gaat doen vandaag. Ja, nou, zon en wolken in de mix vandaag, op de meeste plaatsen droog. En het wordt zo'n 23 tot 26 graden. Morgen wordt het allemaal weer helemaal anders. Dus wil je nog gaan barbecuen, dan is dit eigenlijk wel het moment. Maar nou ja, nu, hè, vanavond. Je snapt wat ik bedoel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A2 Luik Maastricht-Zuid bij Gronsveld. Daar staat een vrachtwagen met pech, 16 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 15 minuten extra over. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. Auto met pech, jij ook pech, namelijk 20 minuten.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: voeding.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH terra kleintje sojadessert? 2 plus 3.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Alle verf super voordelig.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.

Dolly Parton. Ach, mijn hart brak gisteren. En ik dacht altijd dat Dolly getrouwd was met Roger. Door dat clipje dat ze samen optraden, kijken ze elkaar zo verliefd aan. Ik dacht echt dat dat haar man was. Weet je, dat een heel mooi nummer. Dus als jullie dat zouden willen draaien, heel graag. Dank je.

ingesmeerd bovenlijf en dan lekker het sixpackje showen. Blikje bier in de hand waarschijnlijk, weet je. Dat is wel een beetje hoe je de Boys of Summer herkent. Je hoorde Dan Henley hier bij Radio Veronica. Ja, vanmorgen kreeg ik... Het is wel een verdrietig verhaal. Ik kreeg een appje van een vriendin van mij met liefdesverdriet. En ze zei, Marisa, ik werd wakker en ik voel me zo gebroken. En toen antwoordde ik, ja, weet je, een discobol die bestaat uit honderden stukjes gebroken glas. En samen vormen die, ja, een magische bal van licht, weet je. Dus ja, je bent niet gebroken, je bent gewoon een discobol. Zo moet je het een beetje proberen te zien. En dat geldt natuurlijk ook voor jou, hè. Mocht je toevallig even nodig hebben vandaag, zou zomaar kunnen. Gewoon hier en daar een barst, dat is goed, dat maakt ons menselijk. En als er een barst is, dan kan het licht ook naar binnen schijnen, hè. Dat is, ik ga dat excuus trouwens ook gebruiken voor mijn verzekeringsmaatschappij. Want ik ben gisteren tegen een paaltje aangereden. Dus bij dat geheel terzijde. Radio Veronica, Mark Ronson, Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Gekke plaats.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Goedemorgen, het is precies 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er een kwartier extra over. En de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 23 minuten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg, daar is de weg afgesloten. En de vertraging daar is 12 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
2: En nu
1: Marissa. Met

binnenkrijg van Madeleine. Ja, ik moest daar zo om lachen. Kane hoorde je met So Glad You Made It. Ja, je bent helemaal niet oud, hè, Madeleine. Je bent gewoon heel efficiënt. Ja, ik denk dat je het zo moet omschrijven. Vroeger plakte de dansvloer van het bier en ja, nu glimmen. Je ruiten van een glas, seks is beter, toch? Dat noemen we gewoon

What Can I Say hoorde je van Boskeks. Die Boskeks heeft trouwens wel een interessante bijnaam. En dat is de vader van Toto. Ik bedoel niet dat hondje uit die film. Of het merk koffers. Nee, Toto, de band. Weet je wel, van Afrika onder andere. Die bandleden die hebben namelijk dit liedje ingespeeld. Ze waren de studiomuzikanten op het album van Boskeks. En ja, dat klikte zo tussen die mensen. Dat ze dachten, weet je wat, zullen wij gewoon een band blijven? En dan gaat Boskeks doet gewoon zijn eigen ding. En dan beginnen wij een band, die noemen we Toto. En dan gaan we hitscoren. Nou ja, zo geschieden. En the rest is history. Ja, en ze zijn allebei leuk om te zien. Zowel Boskeks als Toto. Toto moet je echt een keer meemaken. Die toeren ook nog regelmatig door Nederland. Over Boskeks kan ik dat niet zeggen. Ja, die toert nog wel, maar dan alleen maar naar Amerika. Dus dan moet je even een stukje voor reizen. Gisteren is onze Dolly Parton overleden. 80 jaar was ze. En het is mooi om te zien hoeveel mensen zij geraakt heeft. Niet alleen met haar muziek, maar toch ook zeker met haar sprankelende persoonlijkheid vol humor. En daarom hebben wij hier bij Radio Veronica besloten dat wij eigenlijk elke keer net na het nieuws van het hele uur beginnen met een liedje van Dolly Parton. Dus is er een nummer dat jij heel graag wil horen? Laat het dan weten via de gratis Radio Veronica app. Helemaal leuk als je daar ook even een audio-appje aan vastknoopt, zodat we weten waarom dat liedje belangrijk voor je is, of waarom jij eraan moest denken nu zij overleden is. Vanmorgen bij onze lieve Gerard Ekdom was Douwe Bob, en die heeft een liedje van Dolly gespeeld. En dat klonk zo.

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt. En daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro.

0: alleenbakker.nl. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: De beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende twee uitwedstrijden. Die zijn tegen NEC in Nijmegen en PEC Zwolle. Aanleiding is het vuurwerkincident afgelopen weekend in Leeuwarden tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden met vuurwerk. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd en 7 mensen raakten gewond. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze achteraf gezien een verkeerd besluit. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar dan moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen Van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Het Veronica Weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien.
4: En de hele dag beginnen we met Radio Veronica tussen 9 en 5. Met natuurlijk een liedje van Dolly Parton. Welke mag het zo meteen voor jou zijn? Dan Veronica verkeer door Flitsmeister A1 Amersfoort-Apeldoorn vanaf Kootwijk 22 minuten. De A12 richting Duitsland 15 minuten. En via de A76 ook richting de Duitse grens 9 minuten extra.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
13: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
12: Boerzoekvrouw in bad? Hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
13: Mafkees.
14: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

is Veronica. Hey Sander, ik zou graag Jolene willen horen van Dolly Parton. Mijn dochter is gisteren 13 geworden. Haar naam is Jolene, dus het is wel heel symbolisch dat ze is overleden op de verjaardag van mijn dochter. Dankjewel, groetjes Marloes.

Diamonds en Jackson Browne, You've Got a Friend of Mine. En daarvoor Dolly Parton. Vandaag tussen 9 en 5 draaien wij alleen maar liedjes van Dolly Parton. Nou, niet alleen maar we openen in ieder geval ieder uur. Dus het eerste liedje van ieder uur. Dat is dan altijd een Dolly Parton. Dus alle mooie klassiekers komen wel een keertje voorbij vandaag. En wil je daar nog tegenaan bemoeien? We hadden bijvoorbeeld net Jolene. Ja, die mag natuurlijk echt niet ontbreken. Maar misschien heb je ook wel iets minder bekend waarvan je denkt, ja, dit op zo'n dag als vandaag, bij het overlijden van Dolly Parton, moet dat liedje ook een keertje gedraaid worden. Laat dat dan ook even weten via de gratis Radio Veronica app. Want you're a friend of mine. En samen zijn we een hele leuke, gezellige lunchclub. Die weer begonnen is. Sander Hoogendon hier. En George Ezra is daar.

0: 1, Radio Veronica, Sander Hogendoorn hier. Sander was dit. En Homewrecker, het is tijd voor de crypto.
1: De Radio Crypto.
0: Nou, hoe werkt het ook alweer? Je krijgt van mij een cryptische omschrijving van een liedje wat ik zometeen ga draaien op Radio Veronica. Als jij het middels die cryptische omschrijving al weet, voordat hij op de radio te horen is, ja, dan staat er wel wat tegenover, hoor. Een Veronica platentas. Er zit niks in, dat mag je zelf doen, maar het is wel een mooi collectors item om al je platen in te doen, of misschien de boodschapjes, wat je er ook maar in wil doen, dat kan. Wat ga ik draaien als ik zeg applaus en see you later? Dus hé, je hebt op het podium gestaan, laatste liedje is geweest en dan zeg je dus applaus en see ya later. Daar hoort een liedje bij. Maar welke is het? Titel en artiest, het zit er allebei in. Ik wens je veel succes. And don't let me down. Don't bring me down. Dit is Ilo bij Veronica.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouw.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
3: Lekker, Kippie.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee files onderweg naar Duitsland via de A12. 14 minuten voor de grens en de A37. 11 minuten extra voor de grens. De rest van de files in Nederland zijn korter dan 10 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
6: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
7: En nu
6: Sander Hoogendoorn.

0: Midnight Oil. Midnight Oil, the beds are burning bij Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. Applaus en see you later. Over welk liedje gaat dat? Dennis Leuzink, die wist dat. Die mag zo meteen het goede antwoord geven. Het ging bijvoorbeeld niet over Fatboy Slim en Praise You. Martijn de Vries. Andere, oh nee, dat is Matthijs Heijes. Die zei Applaus van Lady Gaga. Wel een goede banger. Is hem niet. En Applaus, see you later. Gaat het dan over Eric Clapton met Tears in Heaven. Omdat het een afscheidsliedje is van... Ook klappen. Ja, Clapton. Ja, tuurlijk. Nee, dat was hem inderdaad ook niet. Dennis Leuzink, die wist het wel en die heeft iets ingesproken. Dennis, kom er maar in.
2: Hey Sander, vanuit de Poolse Slovaakse Bergen. Audio heb je voor de crypto. See ya, clap your hands. See ya later. Ja, ik hoop dat ik nog een paar mooie kilometers ga maken. En Veronica op de oren. Dank je, tot ziens. Hoi.
0: Ja hoor. En applaus voor jou. Clap your hands voor Dennis. De platentas is voor jou. En see you later.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is niet aan van Jumbo.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boekhouden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland.

0: Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En er zit zeker 1 Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Het wordt verspreid door muggen, mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens het RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden.
5: En zometeen weer een mix van de beste muziek aller tijden. Met natuurlijk zometeen aan het begin van het volgende uur. Dolly Parton, I Will Always Love You, komt eraan. Eerst Veronica Verkeerde Flitsmeister A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 16 minuten extra, de afrit is daar afgesloten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 14 minuten extra.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou Shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: voeden in sportvoeding.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.

Nou, Sander, het is bijna 1 uur. Draai maar Always Love You van Dolly Parton. Een van de mooiste country snickhits natuurlijk. Maar het was in mijn jeugd en toen stond ik met mijn eerste vriendinnetje te schuivelen op dat liedje altijd. En deze is natuurlijk 10 keer beter als die van Whitney Houston. Ja, en ik ben natuurlijk een groot country liefhebber. Dus ja, Dolly Parton is wel de koningin van de country altijd geweest. Dus ja, nou draai je maar.

John Farnham op Radio Veronica en You're the Voice. We spelen zometeen een nieuwe editie van het top 3000 milliseconden spel. En om je daarvoor te kwalificeren moet je even meedoen met de proefopgave. En die ga ik je zometeen laten horen over 6 minuten 11. Na Casey en de Sunshine Band en deze Teddy Swims.

0: like it. Casey en de Sunshine Band bij Radio Veronica met zometeen het top 3000 milliseconden spel. Met een tas vol prijzen die ik hier heb liggen. Een Veronica t-shirt, een Eggnom in de Morgen kukkertrekker en het alom gewaardeerde spel Remember the Music. Het is een gezelschapsspel voor vrienden, familie, thuis, na een etentje. Supergezellig, hele avonden kun je jezelf stuk spelen. Toch weer te laat naar huis gegaan omdat je nog één potje hebt gedaan. Dat is wel het risico. Het is echt een heel leuk spel als je een beetje van muziek houdt. En dat doe je, want je luistert naar Radio Veronica. Moet je jezelf even kwalificeren voor het top 3000 milliseconden spel. En dat doe je middels deze proefopgave.
1: 1000 milliseconden.
0: Welk liedje ga ik zo meteen draaien op Radio Veronica in een minuut of 10? Laat het even weten via een gratis appje aan de Veronica WhatsApp. En dan spreek ik je misschien wel zo. Succes!

Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
15: Hé, hey, wat doe jij nou?
14: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
17: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Veronica Verkeer door Flitsmeister vielen op de A15 Gorkum-Ridderkerk vanaf Papendrecht. 17 minuten vertraging door een ongeluk. En de A16 Rotterdam-Breda vanaf Hendrik Ido Ambacht nog eens 24 minuten extra. De rest van de files is korter dan 13 minuten.
0: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
21: En nu
0: Sander Hogendoorn.

0: Toploader bij Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Gaan wij vandaag spelen met Donovan. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, je staat even langs de kant van de weg. Want je was wel onderweg terug naar de zaak, hè?
2: Exact, ja, exact. Ik sta eventjes veilig aan de kant.
0: En waar kom je net vandaan?
2: Ik ben voor het werk bij op het hoofdkantoor van Scapino geweest om het schoenen te laten zien.
0: Oh, ja.
2: En ik ben nu onderweg terug naar het hoofdkantoor.
0: Ja. En jij bent vertegenwoordiger of verkoper van schoenen bij dan de grote ketens en zo?
2: Ja, ik werk voor mezelf. Ik importeer schoenen inderdaad. Ik maak collecties en die verkoop ik aan de grote winkelbedrijven en zelfstandige winkeliers in Nederland en België.
0: Ja. En wat zijn een beetje de trends voor het najaar?
2: Voor het najaar gaan we weer veel laarsjes zien, veel donkerbruin. Maar die zijn in ons hoofd allemaal al bijna voorbij, omdat we weer volop met voorjaar bezig zijn. We zijn nu echt bezig met voorjaar, volgend jaar verkopen. Ja.
0: Jullie zitten alweer in het voorjaar natuurlijk, in de slippertjes en dat soort dingen.
2: Ja, exact. ja, absoluut.
0: Leuk. We gaan het top 3000 milliseconden spel spelen. Volgende week begint die trouwens, de Radio Veronica top 3000. Mag ik ook wel even gezegd hebben. Ik heb 3 fragmenten uit de top 3000 van het afgelopen jaar. En aan jou om te bepalen welk liedje dat is en van wie. Of van wie. Dus titel
2: leuk.
0: Of artiest. Ja. En het eerste liedje, of het eerste fragment, is een Ekdom in de Morgen kurkentrekker waard.
2: Top.
0: Zet hem op.
1: 3000 milliseconden.
0: Nou, Donovan, heb je enig idee wie dit was?
2: Ja, volgens mij was dit Miley Cyrus.
0: Dat was zeker Miley Cyrus met Flowers.
2: Ja.
0: Ja hoor. Kurkentrekker mag in de tas. Maar kunnen we daar ook nog een Veronica t-shirt bij doen?
2: Dat zou leuk zijn.
0: Voor deze.
1: 2000 milliseconden.
2: Sweet Home Alabama.
0: Ja hoor, Lynyrd Skynyrd.
2: Ja. Ja.
0: Zeker. T-shirt stoppen wij ook in de tas. Je hoeft er alleen maar een mooie bijpassende schoen bij te vinden.
2: Ja, dat gaat lukken.
0: Het fragment wordt nog korter. 1000 milliseconden voor het spel Remember the Music. En het fragment krijg je 2 keer te horen omdat hij zo kort is.
1: Ja. 1000 milliseconden. Kom bij me zitten.
0: Ik ga hem hier nog een keertje laten horen.
2: Om me heen. 1000
1: milliseconden. Ja, kom bij me zitten.
0: Zo'n bekend fragment, denk ik.
2: Ja.
0: Ik wil het nu van je weten.
2: Ik kom er niet op. Oh.
0: Het is van Dikhout.
2: Kom bij me zitten.
0: En Stil in mij.
2: Nederlandstalig. Ja. Echt niet meer. Mike, ja, God. Daar kwam er niet op. Jammer.
0: Hè? Ging echt.
2: Hey, maar we hebben een t-shirt en een kurkentrekker.
0: Ja, zeker.
2: Dat is echt top.
0: Maar je ging zo lekker. Ik dacht, die gaat regelrecht voor de hoofdprijs. Maar dat
2: dat had ik gehoopt.
0: Ja, helaas. Toch een hele mooie tas vol prijzen die we jouw kant op gaan sturen.
2: Super.
0: Heel erg bedankt voor het meedoen. En om het er nog even lekker in te wrijven, gaan we deze nog even helemaal draaien.
2: Draai hem nog lekker, dank je. Ja. Hey, dankjewel. Hoi.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hallo,

0: nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 19 mensen omgekomen. Ook zijn honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Daar zit zeker 1 Nederlander bij. Door het plots stijgende water ontstond een stortvloed die complete dorpen in het Himalaya-gebergte heeft weggevaagd. Ook over de grens in Tibet zijn waarschijnlijk slachtoffers. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een appartement wapens en vuurwerk gevonden. Mogelijk is er ook een drugslab. Omdat er dingen kunnen ontploffen, is de explosieve opruimingsdienst erbij. En rond deze tijd is er weer een mini-staking van beveiligers op Schiphol die een kwartier duurt. Bij de 2 onderbrekingen vanochtend moesten reizigers wat langer wachten bij de bagagecontrole, maar extreem druk werd het niet. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Later vandaag wordt het werk nog 2 keer kort stilgelegd. Het weer zonnestapelwolken bij zo'n 25 graden. Morgen rond de 28 graden met 's avonds de meeste buien. Verkeersinformatie, een paar files die opvallen. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Alblasserdam 23 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Andere kant op die A15 richting Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht ruim een half uur. Daar zijn 2 rijstroken dicht vanwege een politieactie. En op de A16 tot slot Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht een kwartier extra.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
16: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla roll. Lekker, Kippie.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
18: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, ben ik aan de korting.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

Ik zou heel graag Coat of Many Colors willen horen van Dolly Parton. Ik moet er altijd van huilen. Ik vind het zo'n ontzettend mooi nummer. Als jullie willen draaien, heel graag. Dankjewel. Groet, Joanne.

0: Zelfs de duiven huilen. Dolly Parton, Coat of Many Colors. Joanne heeft het aangevraagd. Het klonk bijna als Jolene, maar het was Joanne. En zij was niet de enige. Bibi España, Clarine de Geus, Petra Vilvoye, Miek, Leida Monique, Monika, Lars Marieke, ik noem ze allemaal weer op, hè. Denise Boer, Mariska Simons, Roel Delissen, Wilbert en Angelique wilden allemaal deze klassieke track van de Dolly Parton, The Coat of Many Colors. Zij noemt het zelf haar allerbeste nummer, althans dat weten wij van Arnoud. Dat zegt hij, dat Dolly dat ooit gezegd heeft. Dus...
1: Ik heb dat ook wel eens gehoord.
0: Ja. Ja. Als die ligt, liggen wij in de commissie. Maar dat zou helemaal niet zo gek zijn, want het gaat natuurlijk over haar leven. En daar was zij zo ijzingwekkend sterk in en opgegroeid in armoede. Coat of Many Colors is natuurlijk een prachtig liedje. Nou, we hebben van 9 to 5, buitengewoon geestig ideetje en ook een eervol. Het klopt, wij hebben op deze manier een eerbetoon aan Dolly Parton willen schenken. Van 9 to 5 drijven we elke uur een trekje van Dolly Parton. Dat gaan we straks dus om 3 uur nog een keer doen. Staat al in het schema van...
1: Wacht, maar die doen het dus ook.
0: Die doen het dus ook, ja. Voor de rest is het open inschrijving. Ik heb bijna gezegd open inrichting, maar het is open inschrijving. Straks uiteraard dus de Dolly Parton. Maar wat wil je voor de rest op onze playlist hebben? Laat het even weten via de app van Radio Veronica.

0: Het zou de nieuwe James Brown worden, maar het bleek alleen maar zijn broer te zijn. Tom Brown, nooit meer wat van gehoord na deze hit van Kin for Jamaica. Marco, dankjewel voor het aanvragen daarvan. Jij zoekt op hoe het verder met Tom Brown is afgelopen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Rijden we ondertussen de nieuwe single van Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn.

0: Victor Mitsen mee.
1: Ja.
0: Je doet het nog steeds goed, hè? We draaiden deze voor iemand. Ik weet niet meer voor wie. Maar vervolgens kwam Hillegien, toen we hem ingestart hadden, echt bijna een seconde of anderhalf ingestart. Toen zei ze, heerlijk middagje om weer te zwemmen in de plas. Het water is heerlijk cool, fijn om de radio erbij te hebben. Kun je Cool Baby draaien? En gaaf nummer. Dus nou, wij starten hem in en die denkt, hey, oké, ik hoor hem. En de oorspronkelijke aanvraag was...
1: Renske.
0: Ah, die was ik even...
1: En
0: even
1: ook een beetje voor Renate, want die wilde dan weer Impossible. Van Nothing
0: But Thieves. Oh, van Nothing But Thieves. Ja. Ja, die moeten we ook niet vergeten, want dat is wel een van de allermooiste liedjes ooit zelfs. Ja. Siets, ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja. Ja.
0: Jouw jongens staan klaar.
2: Oh,
0: ja. Oh. Simon Tuinenbreijer. Die vraagt zich af of wij Toto kunnen draaien met Mushanga. Dat is de eentje die je niet zo heel vaak hoort, maar van ik weet dat die ook tot jouw persoonlijke favoriet gerekend wordt.

0: Shanga. En het is meteen weer zomer. Lees ik net. Via Kim Simon Tuindenbreijer was de aanvrager van Mushanga van Toto. Velp, de dame die nu op de drums rampt bij Rush, zou geïnspireerd zijn door Toto. Ineens snap ik het.
1: Ja, dat was Ingeborg.
0: Ja, zo. En Sietse, heb je er vol bloed van genoten van Mushanga?
2: Ja, altijd fijn om te horen.
0: Carolien begon ook Stefan Sas bij ons in de tuin gaan, biodanza.
1: Ja, ik zat in mijn biodanza moment. Zag je het?
2: Ik zag het, ja.
1: Je lijf gaat een kant op, je denkt nog, wat is dit? Ja. Maar je kan toch niet echt tegenhouden bij dat Mushanga.
0: Ja. Ja, wie of wat is Mushanga? Dat moet jij weten als Toto-fan.
2: Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Oh. Altijd wel lekker meegedanst? Nee, ik vraag het even aan de specialist.
1: Ik denk dan dat het een paard is, zoals die bij CNA. Hoe heette die ook weer?
0: Palomino.
2: Het liedje gaat over een journalist die in Zuid-Afrika een meisje met de naam Mushanga ontmoet. Mm-hmm. En zich over haar ontfermt na zijn vertrek.
1: Oké. Ze mag geen paard.
0: En toch weer veel dieper dan je dacht, hè? Ja. Mushanga, Toto, wel leuk om te weten nu trouwens. Ja. Ik had nog een vraag uitstaan bij jou, toch? Hoe is het met
1: Tom Brown?
2: Die is vrij snel gestopt met succesvolle muziek maken.
0: Om een hele korte stapel, want ik wil eruit. Normaal is aan het... Voor Christel.

0: Even, die kanonnen kwam dit keer van Wouter van der Goes. Die enthousiast de Zwarte Cross hier in zijn eentje na kwam spelen. Ik kwam wel goed binnen. Gewoon deurdonderen, Christel. Ik probeer het een keer. Ik zou graag deurdonderen van normaal willen horen. Lijflied, live ook. Het gaat ook, wacht even kijken, hoe het ook gaat in mijn leven. Gewoon deurdonderen. Groetjes van Christel uit Enschede, Rico. Tja, anders had Mushanga natuurlijk op alle 13 paard gestaan als het over een paard was gegaan.
1: Ja.
0: Alle 13 paard is wel een legendarische commercial ooit door Gerard Ekdom gemaakt. Eens per zoveel tijd zenden we hem uit. En we zitten nu toch ongeveer in de reclame minuut.
2: Ja.
0: Hij heeft ook alle 13 takes, zie ik.
2: Oh, doe maar, doe maar. Wat grappig.
0: Nee, ik wil nu paard vinden.
2: Ja, natuurlijk wil je nu paard.
0: Commercial.
2: Mag ik dan nog even zeggen dat Thijs Kusters zegt,
0: ja,
2: hoe kan het nou dat deurdonderen live nog steeds niet op Spotify staat? Het is de meest populaire versie van het liedje. Ja, staat er niet op. Ik snap daar niks van.
0: Ik zit daar nog steeds achteraan, maar Spotify gaat gewoon niet zo snel. Die hebben gewoon een internationaal kantoor en het interesseert ze werkelijk helemaal niets, meestal zo horen. Als ik iets probeer te bewerkstelligen, het interesseert nooit iemand wat. En op Spotify is daarop geen uitzondering.
3: Eigenlijk is hij er. Een muzikale hengst voor je hoofd. De CD

0: te paard. Wij helpen u muzikaal in het zadel. Alle hits hebben erin gestald, waaronder deze.
1: Pardon.
0: Alles behalve een muzikale nachtmerrie.
1: I beg your pardon, my dear.
0: Vele hits staan erop. Uw partner in goede muziek.
2: Pardon me, do you have change for quarter?
0: Alle 13 te paard. Geniet met volle teugels. Natuurlijk, Dolly Parton staat er ook op.
3: Hey. Jolene.
4: Bij de goede timing.
0: Ja. De participatie Agogo CD. Alle 13 paard.
5: On the first part of the journey.
0: Nu ook met Hengst.
6: Hi, met Hengst.
0: Nou bedoel ik niet. De CD Alle 13 paard. Van Dino.
4: Ja, ik zweer het, ik heb hem geloof ik al met als 80 keer gehoord. Ik kan het niet helpen, ik vind het nog steeds leuk.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het. Zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Het is iets over 2:30. We worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws. En sorry dat... Het reclameblokje met het Alle 13 paard ietsje langer was, maar het is toch wel heel geestig. Ziet, wat heb jij allemaal in het nieuws zitten?
13: De man die vastzit voor de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot bij Eindhoven wordt nu ook verdacht van de dood van een andere bewoner. Volgens de Telegraaf waren er binnen het woonzorgcentrum al langer zorgen over het functioneren van de man. Hij werd bekend als deelnemer van het SBS6-programma De Bondgenoten.
4: En nu. Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
13: Nou, voor wat kortere vertragingen, twee die opvallen. De A7 Groningen richting de Afsluitdijk. Voor Heerenveen 6 minuten extra komt door een bermbrand. En op de A16 Belgische grens Rotterdam voor knooppunt Zonzeel 10 minuten.
4: We zijn snel klaar mee, hè? Jacob, ook die heeft zin in disco.

0: In van Lynn Anderson, alle 13 paard. Nee, ik had Eddie, had ik even, die had, daar heb ik een audio-app. Nee, een app van. Miljoenen keren gehoord de jingle van Sta in de file. Nou, net hoor ik opeens naaien in de file. Nee.
1: Hey, daar hebben we geen tijd voor.
0: Nee, en dat kunnen we eigenlijk bewijzen, denk ik. Want Ingrid die heeft hem ingezongen en naar ons gestuurd. Dan is het bijna een a cappella versie.
2: Sta je in de file, geen verloren tijd. Loop de bochten over, geen verloren tijd.
0: Boekentakken. Hey, Ingrid, waar is de rest? Boekentakken, omgaan, ook nog even sturen, draaien we Frans.

0: na 2,5 week vakantie weer begonnen met werken. Meteen flink druk. Take me out, Caroline Rob. Natuurlijk, dat geweldige nummer van Franz Ferdinand kan een bijdrage leveren. Take me out. Is bijna vakantie, maar dan de weg terug.
1: Lang niet meer gehoord.
0: Take me in. Hans Borsboom, die zegt nog even lekker. Jean-Paul blijft zo'n gemeen, heerlijke riff. Ja, dat is ook zo, hè, ja. En net, ja, die 13 paard, dat was ons ook opgevallen. Ter hadden dat net gedaan, we starten de reclame in en meteen... Dustin, jouw IT-partner. Wij moesten hier ook lachen, ja. En Matthijs Maris, die zegt... ik wil nu graag alle 13 wok, met onder andere Walking on Sunshine, Walk This Way, Walking on the Moon.
2: Ja, we hebben nog een reclameblok, hè?
0: Ja, we hebben nog een reclameblok. Ja. Misschien dat als Gerard het al gemaakt heeft, count us in. En anders misschien dat hij hem nog voor vrijdag weer of zo wil maken. Ja. You'll never know. Ook trouwens een lekker liedje van High Gloss. Zo zitten soms teksten van liedjes hier in de weg als je een goed gesprek wilt voeren. Carlijn Mertens die zegt, ik hoor van Carly Simon altijd yours so fijn. Helemaal niks mis mee. Weten jullie al dat ze een nieuwe heeft? Ja, die heb ik wel gehoord, maar die klinkt een tikkie Carly's Simon.
2: Oh.
0: Ja. Maar het is er vergeven, want volgens mij heeft ze ook wat last met haar gezondheid. Maar Carlijn die zegt, ik zou graag Coming Around Again nog eens een keer willen horen. Uit die mooie film met Jack

0: Het is zo lekker. Even één momentje van twijfel en jullie vullen het allemaal in. Het is inderdaad de film Heartburn. En niet alleen Jack Nicholson zat erin, maar Steriele Miep zat er ook in.
1: Meryl Streep?
0: Meryl Streep, ja.
1: Oh, laat ze maar niet horen.
0: Coming Around Again van Carly Simon. Werner wil nog even weten of Carly familie is van Paul Simon.
1: Ik
0: durf wel te gokken op nee.
1: Durf ik ook wel.
0: Mocht een van de twee mensen het hiermee oneens zijn, dan hoor ik het vanzelf nog wel. En ik wilde overigens niet met Simon een nieuwe single zeggen dat ze saai was, maar dat ik een beetje het idee had dat het geholpen was door AI. Dus Simon een beetje.
1: Oh, okay.
0: Dat was een beetje de slechte woordspiel. We hebben het uiteraard veel over de stichting MUK.
1: Ja.
0: Daar zijn wij druk mee, nog steeds. Want we zijn er nog niet helemaal.
1: Nee, zeker niet.
0: Bijna, maar nog niet helemaal. We hebben in elk geval van de moeder van de MUK hebben wij een audio-appje gekregen. En dat audio-appje ga ik toch maar even uitzenden. Want het lijkt mij eigenlijk ook wel een goed moment om nog eens eventjes je eraan te helpen herinneren dat als je nog een bijdrage wilt leveren, ben je van harte uitgenodigd via de stichting MUK.nl.
1: Ja, precies. Want de stand is nu op dit moment bijna 900.000. Dus er kan nog wel wat geld bij. Ze hebben 1 miljoen nodig. En ze zijn dus al heel ver, met dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Maar stel dat je denkt, ik kan nog wel 1, 5, 10 euro missen. En je wil een bijdrage leveren. Stichting MUK.nl, daar kun je doneren. MUK is nu 5, ze heeft kinderdementie. En we willen graag dat ze ouder wordt dan de prognose nu is.
0: Nadine heeft een berichtje ingestuurd voor ons allemaal.
2: Lieve Danny, Rob en iedereen van Team Veronica, wij willen jullie echt onwijs bedanken voor alles wat jullie tot nu toe voor MUK hebben gedaan. Jullie hebben niet alleen haar verhaal gedeeld, maar hebben ook gezorgd voor een geweldig initiatief waar maar liefst 35.000 euro mee is opgehaald. Een speciale dank aan Danny dat hij een extra concert wilde geven. Dankzij jullie komen we weer een stapje dichter bij dat gigantische bedrag wat we moeten ophalen. En we krijgen er steeds meer vertrouwen in dat we dit gaan halen. Dus mede dankzij jullie zijn we hier. En we hopen natuurlijk dat we met z'n allen die laatste stapjes ook nog kunnen maken. En dat geweldige bedrag kunnen gaan ophalen. Zodat we MUK een toekomst kunnen gaan geven.
0: Ja, hopen wij uiteraard ook. En dit was niet helemaal bedoeld als de zelffelicitatie. Want ik wilde hem even doorgeven aan jullie. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd en gestort heeft. Hartelijk dank daarvoor. Dus het kan nog even via de stichting MUK.nl. Je bent van harte uitgenodigd. Dit dankje is geheel aan jullie. YouTube komt eraan, Where the Streets Have No Name. Die is aangevraagd door Leo van Beek. En vergeet hem niet te spellen met CK, anders wordt hij kwaad.

0: Tot zo, Rob.
1: Veronica. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Hey.
15: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
14: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
15: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
16: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
17: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op

0: opel.nl.
1: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: voeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Alle verf super voordelig.
6: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 3 uur.
10: Tsitsi. Goedemiddag. Na de grote overstromingen en modderstromen in Nepal is onduidelijk of er nu ook een Nederlander is vermist. Dat werd eerst wel gemeld, maar volgens een reisorganisatie ontstond verwarring op een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist. Ook zijn al 31 doden geteld na de stortvloed die meerdere dorpen in Nepal lijkt te hebben verwoest. Een invaller op een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn heeft 4 jaar cel gekregen voor het verkrachten van een minderjarig meisje dat daar verbleef. Een collega krijgt 1,5 jaar voor aanranding. De slachtoffer staat op een afdeling voor meisjes die te maken hebben met mensenhandel of uitbuiting. En de Nijmeegse burgemeester Bruls is blij dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de uitwedstrijd tegen NEC. Hij noemt het terecht dat Feyenoord ingrijpt. Na het vuurwerkincident bij Cambuur met 7 gewonden... had Bruls al gezegd dat Rotterdamse supporters in Nijmegen niet welkom zijn als de onderzoeken naar de daders niks opleveren. Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 23 tot 26 graden. Morgen eerst een paar buien, daarna zonnig en rond 28 graden met 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Situatie op de weg, nog niet veel bijzonderheden. Deze vallen wel op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd, daarom 8 minuten vertraging. En een pechgeval op de N305 Dronten richting Almere. Tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302 25 minuten extra. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders ga je mis.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
23: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
24: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
23: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
25: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl.
0: Grando, sinds 1965.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Oh, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, of jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
26: Streekt. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

Zo, dat einde. Ik had altijd een heel klein beetje ruimte omdat het zo ineens komt, dat einde. En dat gaat ook over de tekst van het nummer en is vandaag ook nog uiterst symbolisch ook. Het is een prachtig nummer van Dolly Parton. The Bridge is aangevraagd door Dominique. Die zegt, hey Rob, ik heb al veel Dolly Parton gehoord. Maar nog niet The Bridge. Zou daar volgend uur tijd voor zijn? Nou ja, daar was dus dit uur zelfs tijd voor. We hebben ermee gedraaid. Onze eerbetoon aan de Dolly Parton. From 9 to 5 draaien wij de mooiste liedjes van Dolly Parton. Die mag je uiteraard ook nog aanvragen. Maar, belangrijk, we moeten de rest van de playlist ook vol krijgen. Dus die Dolly Parton is voor zometeen bij Wout en Frank. Alhoewel we misschien nog een dubbel cupje Dolly doen. Dat zou nog kunnen. Dit is wel een logisch vervolg daarop. Stenders met de bonanza. Druppelt net binnen. Under the Bridge. The Red Hot Chili Peppers van Ruud. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica.

0: zit allemaal nog een beetje, nou dat hoort ook wel zo, hè, bij Dolly Parton.
1: Ach,
0: en bij dat
1: nou.
0: Prachtige liedje, hè, dat prachtige liedje brengt het toch nog iets meer naar boven. The Bridge, dit leek een hele goede opvolger te zijn, vond ik en vind ik nog steeds. Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Rosie, Tanja, Melancholie bij Transistor Radio komt weer even tot leven. Yvonne Monsma, ze zegt, oh wat mooi, gaat vermoedelijk over The Bridge toch van Dolly. Ja. Ed, kom er nu pas eigenlijk achter hoeveel juweeltjes van songs ze heeft gegeven. Dat heb ik heel veel mensen horen zeggen. Ja. Omdat je natuurlijk vaak alleen maar Islands in the Stream hoort. En wonderlijk genoeg, Jolene was geen hit in Nederland. Daarom zeg ik wonderlijk genoeg. Twee keer tipraden of zo en dat was het dan wel. En ook de oorspronkelijke versie van I Will Always Love You is ook nooit echt een hit geweest. Die 1974 versie, er is een Best Little Whorehouse in Texas versie in de jaren 80 geweest die wel nummer 1 werd. En natuurlijk nog onsterfelijker geworden door Whitney Houston, ja, waar Dolly Parton overigens heel goed mee kon leven. Vulco, mooi die The Bridge. Misschien een andere mooie, Down from Dover. Dat is inderdaad, Vulco, mijn andere favoriet.
1: Dat hadden we nog ook.
0: Ja, ik heb dit zijn mijn favoriete Dolly Parton. Dus ik was ook blij dat ze binnenkwamen. En ja, uiteraard is ook Jolene, hoe je het of went of keert, hoe vaak ik het ook gehoord heb, ook nog steeds een favoriet. Islands in

0: Gerald met een streepje op de E. Die zegt, valt het jullie nou niet op dat dit lijkt op Everybody Needs Somebody to Love van de Blues Brothers? Ik heb het er eigenlijk nog nooit in gehoord, nee. Maar zullen we eens even inspecteren?
1: Ja.
0: Kijken.
1: Oh, hier, ja.
0: So many of you now.
1: So glad to see me. Ja, inderdaad, ja.
0: Ik denk van je, gisteren wilde je hem niet doen.
1: Nee, ik ben er weer niet.
0: Ik nou, er zit inderdaad wel wat op. Ja, ik zei, het is een bedoel ik. She's a liar. Ja, Rosie Tanja, die meldt zich nog even, die is wel leuk. Die zegt, hey, leuk, The Bridge van Dolly Parton naar Under the Bridge. Leuk bruggetje. Leuk, toch mooi gek. En Joost, je hoeft ons niet te bedanken. Je hebt hem aangevraagd. Dat was leuk, inderdaad, de Dolly Dot. She's a liar.

0: Avicii en Wake Me Up. Die was er ook al niet meer. Aangevraagd overigens door Arjan de Gier. Nog even één keer terug naar Dolly Parton. Hoezo valt me op hoeveel mensen, ook van allemaal prominentjes, maar dan die Amerikanen en zo, al die muzikanten, die collega-muzikanten, hoezeer die ook allemaal hielden van Dolly Parton.
1: Ja, snap ik ook wel.
0: Marino die komt net met een berichtje. Die zegt, eind december 2045 komt een nieuw nummer uit van Dolly Parton. Dat heb ik ook ergens langs zien komen. Dan is ze 100.
1: Ja.
0: En dan komt er dus, dat ligt dus nog ergens een nummer op de plank. En heeft zij toestemming gegeven om dat die daaruit te brengen.
1: Ja, ik hoop dat wij het halen.
0: Dat is nog maar de vraag. Ja, ja, dat is er zeker. Tuurlijk.
2: Stenders. Ego. Tip.
0: Gezonde mensen.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: de Womack Sisters. Dit is het ego-tip van deze week. En die heet If I Let You.

0: Lekker is die toch, Egotippie van deze week. Viel ook goed bij mijn vriend Gerard Ekdom afgelopen vrijdagmiddag ook nog even gedraaid. If I Let You. Over Gerard gesproken. Ik weet dus niet of er een alle 13 wokkers is. Ik heb het vorige uur die alle 13 paard gedraaid. En die blijft gewoon goed, hè. Dat is niet normaal. Dan komen er toch wel wat verzoekjes binnen van... hey, een alle 13 wok wil ik met Walking on Sunshine. Walk This Way. Walking on the Moon. Gerard, bestaat die?
1: Oh, neemt hij niet op? Oh, jammer. Hallo?
0: Ja?
1: Nee, hij is er niet.
0: Hij neemt niet op.
1: Oh, dus we zullen het nooit weten.
0: Wat betekent dat knikje ja dan van jou, Gabriela?
2: Ik was aan het bellen, maar...
0: Oké.
1: Ik was aan het bellen, Rob. Ze was aan het bellen, ja.
0: Dat hallo. Is goed.
1: Meta zegt ook nog, die wil alle 13 Lorraine, hè? Hoe stop Lorraine? I can't stand Lorraine. Blame it on Lorraine. Daar heb ik ook zin in.
0: We gaan het allemaal aan hem doorgeven als hij opneemt. Voorlopig zeggen we even de reclameminuut. Zijn we bij je terug zonder alle 13.
3: De reclameminuut.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
0: En Nieuwsmaat. Siets, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws. Het is ietsjes over 4:30.
8: De Tweede en Eerste Kamer zijn in coronatijd te lang, te weinig betrokken bij beslissingen om de virusuitbraak in te dammen. Dat zegt toenmalig GroenLinks-Kamerlid Westerveld bij de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ze vindt dat het kabinet dankzij een tijdelijke wet veel te lang zelf besluiten kon nemen zonder het vooraf met het parlement te bespreken.
0: Fleur zat er toch ook vandaag?
8: Ja, inderdaad.
0: Ja. Je hebt toch ook volgens mij een goed optreden gedaan?
8: Ja, absoluut. Ik ben ook heel kritisch over de gang van zaken.
0: En ook heel helder. Ja. Ik zal toch eens op mijn gemak eens allemaal terugkijken vanavond. Ja. Bedankt alvast voor de samenvatting, Sietse. Hoi Sietse. Nu je er toch bent, hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet? Waar heb je ze neergezet om met diezelfde Gerard Ekdom te spreken?
8: Ja, het wordt langzaam wat drukker. Zo'n 40 meldingen, meer dan 100 kilometer al. Dit zijn de meest opvallende nu. Te beginnen met een bermbrand langs de A12. Den Haag-Utrecht, daar tussen Nieuwerbrug en de Meern een 30 minuten extra. 2 rijstroken dicht. Andere kant op, richting Den Haag voor Woerden, 20 minuten extra. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de N247, Amsterdam richting Hoorn, voor afstand Volendam, 18 minuten extra.

0: zou eens kunnen overwegen een nummer op te nemen van Dolly Parton. Misschien wel samen met Dolly Parton. Oh, dat is al gebeurd.
1: Ja.
0: Crazy in Love, Jana de Munt, die zegt graag voor mijn vriend Jurgen. Nou, Jana hebben we hierbij gedaan. En dan, tot mijn grote vreugde, nog eventjes mijn egotipje kietelen.
1: Ja,
2: de nagekomen berichten.
0: Rustig aan maar. Ja. Nagekomen berichten. En die gaan best wel vaak over de Warmax.
1: Nou, precies. Ik wou helemaal losbarsten, want Ilse Rotman die zegt, wat een topplaat is dit, die Womack Sisters. Nou, die kan je alvast in je zak steken, weet je wel. Ik bedoel, want je brengt hem toch onder de aandacht. Liesel zegt, wat een lekker plaatje van de Womack Sisters. JP zegt, het is een beetje het intro van de Doors en daarna de Supremes en het eindigt in Amy Winehouse. Lekker. En ook Martin zegt, lekker nummer. En dan zegt Marco Timmerman, zij ziet nou Veulendam.
3: Nou, dat zou de innerlijke Gerard Ekdom in mij geweest zijn.
0: Alle 13 paard, Veulendam.
3: Ik kan het me niet voorstellen.
1: Nou, ik denk wel.
0: Alle 13 paard, Veulendam. Met muziek uit Veulendam. Van PZN, paard van de naam. Had allemaal nog gekund, hè.

0: laatste nummer van PZN is natuurlijk nog steeds A Horse With No Name.
1: Absoluut.
0: Dat is het beste van PZN. Dit was Jason Mraz en I'm Yours. Die is aangevraagd door Sietse de Boer en Colin. Die wil graag Cat's Eye horen met Animal. Vinden wij toevallig ook een van de leukste hitjes uit de top 40 van dit moment.

0: Cat's Eye. Alle 13 paard moved like an animal. Het had allemaal gekund. Colin was de aanvrager van het nummer. En Caroline, ik heb een klein popquizje voor jou.
1: Ja.
0: Wat heeft het liedje Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club te maken met Slippery People van de Talking Heads?
1: Twee van de leden van de Talking Heads zijn later Wordy Rapping Hood geworden. Nee?
0: Tom Tom Club.
1: Wat zei ik? Tom Club geworden, ja.
0: Dat is het goede antwoord.
1: Ja, die vrouwelijke bassiste en haar man.
0: Ja, ja. Fantastisch. Wordy Rapping Hood van Tom Tom Club of Slippery People mag je ook nog kiezen. Ze zijn allebei aangevraagd. Koos voor Wordy Rapping Hood. En Frank had als offerman Slippery People.
1: Maakt mij niets uit.
0: Nee, je moet even
1: opstemmen.
0: Kiezen, want nu...
1: Kun jij zelf niet kiezen?
0: Nee, please.
1: Oké, Slippery People.
0: Slippery People.
1: Ja, precies de verkeerde?
0: Nee hoor, nee. Ik moest er wel alleen even naar boven slepen.
1: Ja.
0: Ik kon zelf echt niet, het was een crash voor mijn hoofd. Allebei even leuk. En waarom draaien ze dan niet allebei? Ja, dat kan niet meer, want we hebben straks nog eentje te gaan.
1: Dat is voor mij.
0: Dat is een speciale finale. Wat?

0: voor die kiezen. Ik zou dan waarschijnlijk in het bandje Walking Heads zitten. Talking Heads and Slippery
1: en
0: People.
1: En nu 30 seconden. BNB vol liefde.
0: 30 seconden. En we moeten wel even waarschuwen. Jij zit in de vooruitkijkversie, hè?
2: Ja, ik zit in de vooruitkijkversie. Ja. Nou, zal ik beginnen? Ik heb spectaculair nieuws. Mm-hmm. Want Thomas die krijgt bezoek van een content creator op een erotisch 18-plus platform. Dat kun je ook aan haar zien. Mm-hmm. En Max die betitelt haar als een bombshell. Er is een bombshell binnengekomen.
0: Ja, Fred krijgt ook visite van een vrouw die meteen al zijn content aanzet.
2: Oh, ja.
0: Hij heeft het niet meer over dat hij nog maar 200 maanden te leven heeft. Hij voelt zich 27 en zij gaat nooit meer weg, zegt hij.
1: Nu is het klaar.
0: Ja, en als hij dat zegt, vinden wij het een beetje.
2: Blij van.
0: Deze had je als speciale finale.

0: je op rechts. Gabriela, die ziet haar hele jeugd terugkomen. Ja, dit is jouw hele jeugd. Dit.
1: Ja, dit is kerstmis. Ja.
0: Kerstmis. Carolien zit mee te zingen. Ziet zit nieuws te zoeken. Allemaal keurig, zo rond die opaard. Monique Schuurmans vroeg hem aan, dit duet van Kenny Rogers en Dolly Parton. Christmas Without You, helaas inderdaad dit jaar. Een kerst zonder Dolly Parton. We gaan zo meteen naar Wout en...
2: I'm Frankie, corny, corny, corny.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie...
15: Maar je moet gewoon je boek houden.
14: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
16: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker!
17: Kippie!
18: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
19: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
20: Oh, het riool is verstopt.
21: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we het alweer?
22: Nu standaard.

0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
8: Goedemiddag. Zeker 95 doden zijn nu geteld na de zware overstromingen in Nepal. Ook lijken er veel vermisten te zijn. In ieder geval zo'n 400 toeristen in het gebied. Over de grens in Tibet zouden ook veel slachtoffers zijn. De stortvloed door de Himalaya is mogelijk veroorzaakt door een aardbeving die leidde tot een lawine van ijs en steen. Een medewerker van een woonzorgcentrum in Oorschot bij Eindhoven wordt nu verdacht van nog een tweede gedode bewoner. De man van 26 werd afgelopen weekend opgepakt vanwege één sterfgeval en is na onderzoek ook gekoppeld aan een tweede zaak. De zorgorganisatie waar hij voor werkt is enorm geschrokken. Alle bewoners van 3 ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de laatste flat is nu vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab. Ook werden in een appartement wapens en explosief materiaal gevonden. De bewoner is aangehouden. En de gemeente Rotterdam heeft nog niet besloten of er extra veiligheidsmaatregelen bij de Kuip komen voor de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO komend weekend. Na het door Feyenoord-fans afgeschoten vuurwerk richting Cambuur-supporters in Leeuwarden is in ieder geval al besloten om de komende 2 uitwedstrijden geen fans mee te nemen. Het weer dan zon en wolken bij 23 tot 27 graden. Morgen eerst kans op een paar buien, daarna veel zon en 28 graden. 'S Avonds stevige buien met onweer en hagel. Begin van de spits dan met nu zo'n 60 meldingen. 270 kilometer al. De meeste vertragingen in de Randstad en in Gelderland. Deze files vallen nu het meest op. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur extra. A12 Duitse grens Utrecht voor Grijsoord 10 minuten. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dan de A12 Arnhem-Den Haag voor Harmelen 12 minuten extra. En de laatste door een ongeluk op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Bankhoeven vertraging van een half uur.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches sound looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu?
18: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
23: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: Ja, de aanleiding is triest, maar vandaag hoor je heel veel muziek van Dolly Parton. En dat doen we op een bijzondere tijd. From 9 to 5.
1: Ja. We draaien op jouw verzoek een liedje van Dolly Parton. En dus er komen er heel veel binnen via de radio, Veronica.
0: Zeker, we proberen op deze manier toch een eerbetoon te geven aan deze bijzondere, aan deze talentvolle en deze lieve vrouw.
2: Well, I work hard at it. You gotta, I always say I think of myself as a show horse or a show dog. You gotta keep them groomed, you gotta keep them up. So I always say if I see something sagging, dragging and bagging, I'm gonna get it nipped, tucked and stuff. You know, just keep myself busy and keep myself useful. And just wear that makeup and it gets a little thicker every year.
3: Hi, Pauline hier. Een van mijn favoriete nummers van Dolly Parton is Here You Come Again. Van vroeger het programma Dunja en Daisy, daar kennen de meeste mensen denk ik dat nummer wel van. Ja, ik hou echt van dat nummer en het is iets minder bekend. Dus alsjeblieft, kunnen jullie dat spelen?

0: Vandaag, het is 26 augustus 2000...
1: Is het 26?
0: Ja, het is 26, wat? Nee, je moest even goed kijken. 2026, we hebben dus een...
1: Hoezo twijfel je daarover?
0: Nou ja, omdat ik het misschien niet helemaal goed zag. Nee, ik hoef geen bril. Nee, ik hoef echt geen bril. De monitor staat gewoon een beetje schuin. Oké, misschien een heel klein brilletje. Nee, het maakt niet uit. Ik wilde even zeggen, Dolly Parton, wij eren vandaag van 9 to 5 Dolly Parton. Zangeres, zakenvrouw, actrice, maar volgens mij voor de hele wereld een hele lieve, bijzondere vrouw. En dat doen we straks om 5 uur voor het laatst. In de zin dat we om 5 uur ook willen beginnen met een plaat van Dolly Parton. Maar welke? Geef het maar door. Gebruik ervoor de app van Radio Veronica. En dan kan het zomaar gebeuren dat we hem straks gaan draaien.
2: We doen het de hele dag al van 9 to 5. Inderdaad, een van haar grootste hits ook, hè?
0: In onze Radio Veronica groepsapp ging het eigenlijk gisteravond ook nergens anders meer over. Zij was een icoon. Zij was een bijzondere vrouw. Zij wist heel veel liefde te verspreiden. En ik vond het ook wel mooi dat vanmorgen Gerard natuurlijk zijn ochtendshow deed. En er zat overigens ook een prachtig eerbetoon van Douwe Bob zat daarin. Daar wil ik straks ook nog wel even op terugkomen. Maar ook Frank Evenblij, die een documentaire maakte over Dolly Parton. En hij zegt eigenlijk, ja, precies wat volgens mij iedereen wel een beetje voelt vandaag.
3: Dolly Parton was namelijk de vrouw die Amerika nog wist te verbinden.
0: Ja.
3: Of je nou republikein was, of democraat, of dat je uit de black community kom, of dat je in de LHBTIQ+ gemeenschap kwam. Iedereen houdt van Dolly Parton. En dan gaat het niet eens alleen om de muziek, maar gewoon om wie zij was en wat zij voor iedereen deed.
0: En ik denk dat dat waar is, dat hij dat goed zegt. Alright, vandaag dus Dolly Parton straks om 5 uur. Maar er zit nog veel meer in deze bomvolle show.
2: We spelen zometeen een nieuwe ronde van De Kale Uithalen. We kregen een vraag over het stemproces van de Radio Veronica Top 3000.
1: Inderdaad, ja.
2: Straks duiken we daar eventjes in die vraag. En na enkele zonnige dagen wordt het weer behoorlijk onstuimig. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, of dat echt zo is, dat checken we zometeen even bij het weermannetje. Dat is Robert de Vries, die gaan we zometeen bellen. Verder spelen we Woordenjacht, gaan we popquizzen. En hoor je muziek uit de top 40 van 8 mei.

0: heet hij dan? Who's
1: Johnny? Ga ik heel even een grapje van Rob Stenders lezen.
2: Oh, leuk.
1: El de Barge en Who's Johnny?
2: Ja.
1: Maar dat kun je ook omdraaien. Weet je wie je dan krijgt?
2: Johnny Hoes.
1: Johnny Hoes.
2: Ja, mooi.
1: Ja, leuk grapje, toch?
2: Leuk grapje, ja.
1: Mensen, het is de middagshow van Radio Veronica. Het is 10 minuten voor 4:30.
2: Siet vindt hem ook mooi, hoor. Je ziet er nu nog op te lachen.
1: Ja, hij is echt lachen? Hij is echt heel leuk.
3: Zet je via satelliet of zo dat hij zo laat viel?
2: Zal ik hem heel voor je losknippen? Dan kun je hem ook op verjaardag laten horen, maat. Dat is heel leuk.
1: Nee, luister. Ik wil heel eventjes naar onze quiz. We staan komende vrijdag de laatste alweer. Snel.
2: Ja, ik vind het jammer. We hebben eerder in Gouda en Den Haag al gestaan met de beste muziekquiz aller tijden. Dat is een hele gezellige avond. Die kun je lekker beleven met je vrienden. Komende vrijdagavond kan dat dus ook nog. In de Q Factory in Amsterdam. Daar geven we dus die muziekquiz. Als je erbij wil zijn, ga dan even naar radioveronica.nl. En we hebben in die quiz, die muziekquiz, hebben we een ongelooflijk leuk onderdeel.
4: Kalen uithalen.
1: Kalen uithalen. Nogmaals, dat zijn, want we doen het al een paar dagen. Het zijn eigenlijk de uithalen van de zanger of zangeres in een liedje. En de vraag die we dan stellen is, je hoort zo die uithaal helemaal kaal. Maar wie is het? En uit welk liedje komt het?
2: En zo'n uithaal is natuurlijk gewoon, ja, als een artiest even uithaalt en verschreeuwt. Ja. Een zogenaamde ad-lib doet.
1: Ik vind deze ingewikkeld.
2: Nee, man.
1: Sietje, je hebt nog niet gehoord, hè?
3: Nee, kom maar op.
1: Qua moeilijkheid, wie is dit en uit welk liedje?
5: Yeah, yeah.
1: Niet zeggen, maar alleen is hij moeilijk of
3: makkelijk? Ik zou het echt niet weten.
1: Moeilijk dit, hè?
2: Ja, is wel moeilijk. Misschien is hij wel moeilijk, ja.
5: Yeah, yeah.
2: Ja, dit gaat niemand weten. Radio Veronica, geef het door als jij het wel weet. De artiest en de plaat willen we graag weten. Dan win je een fantastisch prijzenpakket. Je wint de Veronica platentas met inhoud.
5: Yeah, yeah.
1: Je herkent wel een beetje wie het is.
2: Als het de Rob Stenders zou zijn die net van het toilet afkomt, zou ik het ook geloven.
5: Yeah, yeah.
1: Ja, ja, weet ik ook wat hij heeft gedaan. Maar nee, oké, wie is dit? En uit welk liedje komt het?
5: Yeah.

0: I Kissed a Girl and I Liked It.
1: Yeah, yeah!
0: Katy Perry bij Radio Veronica Middagshow. Hoe gaan we met ons kanaal uithalen?
2: Ja, hij zit er nog niet echt bij, hoor, nee, Wout. Even kijken, hoor. Bas, die komt met het volgende audio-appje.
3: Hey, jongens. Ik ga een gokje wagen. Ik denk dat het Ilse de Lange is met Miracle.
2: Ilse de Lange met Miracle?
1: Yeah, yeah!
2: Nee. Het is geen Ilse de Lange. Geen Ilse de Lange met Miracle.
0: Als Ilse zo klinkt, dan is er wat aan gaande.
2: Dan was de studiotechnicus op dat moment niet helemaal wakker. Ramon, die komt met deze. Oh, dat was heel kort.
4: Volgens mij heeft hij het in zijn donut gedaan. Is het Stevie Wonder met Master Blaster?
2: Stevie Wonder met Master Blaster. Rosa, die komt nog met deze.
5: Volgens mij zoeken jullie het nummer van Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.
1: Nee. Yeah, yeah!
2: Dat is niet goed!
6: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Wie is dit wel? Uit welke plaats? Geef het door via de app van Radio Veronica Citi. Wat zit er zo in jouw nieuws?
7: Veel slachtoffers na stortvloed in Nepal. En Meta koopt mogelijk een recordboete af.
6: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo

0: Radio Veronica.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl.
1: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: business.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Veronica Weerbericht.
7: Zon en wolken, 23 tot 27 graden. Morgen eerst kans op een paar buien, daarna is er weer zon, 28 graden. Maar 's avonds stevige buien, onweer, hagel, het wordt afschuwelijk. Het is inmiddels 2 minuten over 4:30 geworden. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Dag Sietse, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Grote reddingsoperaties zijn bezig naar de overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en Tibet in de Himalaya. Tot nu toe zijn 95 doden geteld en er worden veel gewonden en vermisten gemeld. Precieze aantallen zijn er niet. In ieder geval zo'n 300 buitenlandse toeristen die worden vermist. Complete dorpen werden weggevaagd door een enorme stortvloed. Tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes eist justitie 3 jaar cel. Hij zou jarenlang kinderporno hebben verzameld. De bassist zei tijdens de zaak dat hij zich schaamt en al 1 jaar wordt behandeld. En in de grote rechtszaak over verslavende onderdelen van Facebook en Instagram betaalt moederbedrijf Meta maximaal €14,3 miljard... euro moet ik zeggen, ik had het al omgerekend, om een veel hogere straf te voorkomen. Meerdere Amerikaanse staten spanden een rechtszaak tegen het techbedrijf aan. Ze kwamen met een schadevergoeding van €1,2 biljoen. Dat is 1200 miljard. Bijna net zoveel als de totale waarde van Meta.
7: Wauw, wat een geld. Allright, Sietse, dankjewel.
9: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 96 meldingen. Totale lengte van 439 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. Daar sta je 20 minuten te wachten. De A7 Zaanstad Hoorn tussen Purmerend en Avenhoorn. 33 minuten bergingswerkzaamheden zijn er gaande. De rechterrijstrook is dicht. De A27 Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Lexmond. Daar 22 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Bankhoef. 36 minuten vanwege bergingswerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers? Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
10: Yeah, yeah.
7: Wie en waaruit komt deze uithaal?
10: Yeah, yeah.
7: Hoe gaan we?
9: Remco denkt dat het deze is.
11: Volgens mij zoeken jullie Jamiroquai met All Right. Goed over Remco.
7: Yo. Ik snap hem wel.
10: Yeah, yeah.
7: Maar dat is hem niet.
9: Nee, is niet goed. Jurg die denkt.
12: Hey Wout en Frank, goedemiddag. Jurgen hier. Nou, volgens mij is het Mr. Big met To Be With You, denk ik.
7: Ah.
12: Nee. Nou, je hoort
9: het
12: wel.
9: Ja, nou, ja, inderdaad, je hoort het wel. Het is niet goed.
7: Is het niet goed? Nee. Nou, wie is het wel? En uit welk liedje komt het, mag je doorgeven. Gratis via de app van Radio Veronica. Succes daarmee.

0: Wet, Wet, Wet. And Love Is All Around. Vandaag werden we wakker of we gingen slapen gisteravond met het nieuws dat Dolly Parton is overleden. Ja. En vanmorgen in de ochtendshow was Douwe Bob de gast. En volgens mij stond het al wel gepland. Maar was Douwe Bob zo lief om, vond ik op een heel bijzondere, mooie manier I Will Always Love You te zingen. En die ga je zo meteen nog een keer horen. Die gaan we even uit. Het is prachtig was
1: dat. Mooi moment ook dat hij gewoon... Hij zat hier gewoon op een stoel, hè. Hij pakte zijn gitaar erbij en begon het te spelen. En dan hoor je ook hoe ongelooflijk puur dat liedje is van Dolly Parton. Met prachtige uitvoering.
0: Maar, wij hebben eerst nog even...
2: Yeah, yeah!
0: De kale uithaal. Is die geraden, is die niet geraden? Waar staan we? Wat is de tussenstand?
1: Een uithaal uit een plaat. Een artiest die even flink uithaalt. Anita denkt dat het deze is...
3: Hey, luidjes. Ik denk dus inderdaad dat de uithaal is van Montel Jordan. This is how we do it.
1: This is how we do it.
3: Hoi, hoi.
2: Yeah, yeah.
1: Dat is niet goed. Nee. Julia.
4: Hallo. Is het niet Justin Timberlake met Rock Your Body?
0: Nou.
1: Nee, nee. Is niet goed. Anneke. Oh, Anneke, dat was wel...
5: Hi.
1: Hi.
5: Anneke eventjes uit Purmerend. Volgens mij is het Pink met het nummer wat jullie zojuist gedraaid hebben. Doei.
0: Doei.
2: Doei.
0: Yeah, nee, is het ook niet.
1: Nee, is niet goed. Rick, weet jij het misschien?
6: Is het Anouk met Not Your Wife of zoiets? Hoe heet dat nummer ook weer? Not Your Wife, Not Your Friend. Ik weet het niet meer.
1: Nee.
0: Welke bedoelt hij nou?
1: Nobody's Wife. Wife. Ja, ja. Tiedeke die komt nog met deze.
7: Verdammt, ik liep dich niet. Verdammt, ik brauch dich niet.
1: Nee, dat is hem niet.
0: Nee, kijk even. Michael, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Wie denk jij dat het is?
8: Bruno Mars, Uptown Funk.
0: Oeh, nee.
2: Yeah, yeah.
0: Is het ook niet, Michael? Dankjewel. Jean uit Leiden, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: En wie denk jij dan dat het is?
9: Nou, ik dacht aan This Love van Maroon 5.
0: Even kijken, dus...
2: Yeah, yeah.
0: Uit Maroon 5, This Love.

0: ja.
1: Zit fantastisch. Je wint hele mooie prijzen. Je krijgt namelijk het Radio Veronica prijzenpakket met daarin de platentas. En het leuke van de platentas is, de platentas heeft ook inhoud.
2: Oh.
1: En dat speelde helemaal snel jouw kant op.
0: Nee, dat heb je heel goed gedaan. En er kwamen uiteindelijk wel een paar goede antwoorden binnen. Maar het was een moeilijke opgave. Keurig gewerkt vandaag. Dank je wel daarvoor.
3: Ook bedankt.
0: Fijne avond.
1: Groetjes in Leiden.
3: Doei.
0: Nou, je hoort hem zo weer voorbij komen. Het gaat dus over deze Maroon 5. En dit.

0: Maroon 5. This Love. Ja, nou ja, laten we het er maar even bij pakken. Gisteravond kwam ineens rond de 7:50 het nieuws. Dat ging ook heel snel. Hè? Iedereen had meteen ook in de gaten. Pushberichten, Dolly Parton, 80 jaar is ze geworden. Er waren de laatste tijd al wel wat verhalen over haar gezondheid. Ze was 2 weken geleden, zou er een achtbaan worden geopend in Dollywood. En daar kon ze helaas niet bij zijn. En nou ja, uiteindelijk is ze dan overleden. En dat is verdrietig. En daar staan we bij stil. Onder andere door straks om 5:00 weer een mooie plaat van haar te draaien. Dat doen we de hele dag. From 9 to 5.
1: Oh, oh. Geef ze vooral door, hè, via de radio. Veronica, heb als er nog een plaat is van Dolly Parton die jij heel graag zou willen horen, dan moet je het zeker even laten weten.
0: Maar eigenlijk willen wij even naar vanmorgen. Gerard Ekdom maakte dus programma. Dan ga je dus naar de studio toe. Dan weet je van, nou ja, ik ga nu een programma maken. Maar ja, iedereen is wel bezig met van alles, maar vooral Dolly Parton. En Douwe Bob zat vanmorgen in de ochtendshow. En dan moet je voorstellen, hier in de studio, normaal spelen artiesten en dan hebben ze allemaal apparatuur mee.
1: Veel techniek, aparte ruimte. We hebben hier een speciale live ruimte daarvoor. Zo is allemaal vrij uitgebreid. Maar vanochtend was het echt heel intiem, klein, hier gewoon op een stoeltje. Het was een prachtig moment.
0: Eigenlijk volgens mij de stoel waar onze regisseur nu zit. Ja. Daar zit Douwe Bob met een gitaar. En daar zong hij als een soort eerbetoon aan Dolly Parton. Hij heeft natuurlijk heel veel ook met haar soort muziek. Zong hij op deze prachtige wijze I Will Always Love.

0: 6 uur. Veronica.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.

0: of zo.
1: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Strikt. 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 5:00.
21: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag, het is nog onduidelijk hoe groot de schade is na de zware overstromingen in Nepal en Tibet. Tot nu toe zijn 95 doden gemeld en veel mensen worden nog vermist. Onder hen meer dan 300 buitenlandse toeristen. Of daar ook Nederlanders bij zitten is onbekend. Het lijkt erop dat een aardbeving in Tibet leidde tot een lawine van ijs en steen in de Himalaya. Meerdere dorpen lijken weggevaagd. Dan naar de coronatijd. De Tweede en Eerste Kamer zijn toen te weinig betrokken bij de maatregelen om het virus te bestrijden. Dat zegt toenmalig GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld bij de enquêtecommissie. Ook oud-PVV'er Fleur Agema had vandaag veel kritiek op het buitensluiten van het parlement door het kabinet. Voor de verzameling kinderporno van de voormalig bassist van de punkband Heideroosjes eist justitie 3 jaar cel. Tijdens de rechtszaak zei hij zich kapot te schamen. De bassist heeft er spijt van en wordt er al 1 jaar voor behandeld. En geen zorgen bij energiebedrijven over de gasvoorraad. Ze verwachten geen tekort komende winter. Het lijkt er wel op dat Nederland de voorraad niet zo vol krijgt als de doelstelling voor de winter. Het komt onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. De gasprijzen kunnen wel erg hoog worden, waarschuwen de energiebedrijven. Het weer dan, zon en wolken rond 25 graden. Nu vanavond nog een tijdje warm. Morgenochtend in het zuiden al kans op een bui. Verder is het na een grijze start aardig wat zon. Het wordt 28 graden. 'S Avonds kans op flinke buien met onweer en hagel. Ook vrijdag en in het weekend buien. De files dan. Er zijn zo'n 100 meldingen momenteel. De meeste files in Noord- en Zuid-Holland. In totaal bijna 500 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel. 26 minuten extra. A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk. 25 minuten door een ongeluk. Dan de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Avenhoorn. Meer dan een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En er ligt ook brandstof op de weg na een ongeluk. Tot slot ook een ongeluk op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Voor Bemmel een vertraging van 20 minuten.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
23: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.

0: altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: van 9 to 5. Wij eren samen met jou vandaag bij Radio Veronica. Ja, een geweldig zangeres, een bijzondere actrice. Wij eren vandaag Dolly Parton.
1: Upset to join you this afternoon. As you can see, this news just coming into our newsroom. Entertainment legend Dolly Parton has passed away.
2: So many across the music industry are now mourning the loss of this beloved icon.
3: Gisteravond maakte haar familie bekend dat ze na een kort ziekbed is overleden.
4: So don't you cry too long for me. Put on a good song, hug somebody you love, and go make this world a little sweeter.
5: Hoi Frank en Wouter, Arjan Bruin hier uit Apeldoorn. Gisteravond hoorde ik dat Dolly Parton was overleden. Ik dacht aan mijn eerste muzikale kennismaking met de muziek van Dolly Parton. Dat was begin jaren 80, met het vrolijke en herkenbare nummer 9 to 5. Het liedje bleef meteen hangen door de aanstekelijke melodie en Dolly's bijzondere stem. Dit is ter herinnering aan Dolly Parton, een geweldige artieste met een unieke stem die met haar muziek vele mensen heeft geraakt.

0: Bijzondere vrouw, bijzondere zangeres. Een keiharde zakenvrouw. Hè. Ze heeft een miljardenimperium opgebouwd, Dolly Parton. En tegelijkertijd heeft ze, ik ben ervan overtuigd, ze heeft de wereld gewoon geprobeerd mooier te maken. Dat is gelukt.
1: Ja, zeker.
0: En vandaag hebben we haar van 9 to 5 geëerd. Dat begon vanmorgen om 9 uur. Toevallig ook bij deze plaat, want die is veel aangevraagd, 9 to 5. En zojuist weer Dolly Parton bij Radio Veronica. Lieve mensen, goedemiddag.
2: Mag ik meteen even een beetje van de gelegenheid gebruik maken om Dolly Parton misschien ook nog heel eventjes te opperen voor de top 3000?
0: Ja.
2: Want als je dan je stemlijstje nog moet inleveren voor die top 3000, denk dan ook even aan onze Dolly.
0: Shit.
2: En stem heel eventjes op. Ja, jij hebt je lijstje al ingeleverd.
0: Ja, ik heb het lijstje al ingeleverd. En we hebben altijd, oh, dit vind ik echt irritant. We hebben altijd discussie. Frank is altijd de laatste.
2: Ja. En met alles hoor, even voor de duidelijkheid. Niet alleen met mijn stemlijstje.
0: En ik ben meestal wel redelijk op tijd. En dan zeg ik altijd, ja, maar Frank, volwassen gedrag is een keer, doe eens een keer op tijd. Maar nu denk ik, fuck, ik had gewoon even een Frankje moeten doen. Wat had ik nog kunnen inzetten?
2: Ja, je hebt er nog even bij kunnen zetten.
0: Radio Veronica.nl en die top 3000, die start aanstaande maandag.

0: onze woordenjager van vandaag.
1: Dat is Dennis uit Nuenen hebben we aan de lijn. Dennis, een hele goede middag.
2: Hele goede middag allemaal.
1: Zometeen gaan Wout en ik stap voor stap proberen een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord. En jij moet dat woord raden, Dennis. Wij kennen die woorden vooraf niet. En voor dit hele spektakel krijg je een minuutje de tijd. Ieder goed geraden woord levert jou 20 euro'tjes op.
3: Hoppa.
2: Kijk, gaan we ons best doen.
3: Nou, en we zitten de laatste tijd er gaan best wel aardige bedragen uit.
1: Van boven de 100 euro, hoor.
3: Ja,
1: dat gaat lekker.
2: Nou, volgens mij valt het makkelijker als je in de auto bijvoorbeeld zit, omdat je meespeelt. Dus we gaan het meemaken, jongens.
3: Waar zit je nu dan?
2: In de auto. Ja, ik heb hem even aan de kant. Ik heb hem even aan de kant gegooid. Ik sta niet
3: lekker. Ja, je moet wel even focussen natuurlijk. Want geen gekkigheid, hè? Denk erom. Ben je er klaar voor? Moeten we even wachten?
2: Nee hoor. Ga maar los.
3: Ik ben zo blij dat ik straks zeg, nee, wacht even 5 minuten. Ja. Ja. Terwijl ik de vraag stelde, dacht ik, waarom doe je dat? Moet je niet doen. Alright. Dennis, we gaan beginnen. Ik krijg nu ook de woorden. Zal ik beginnen, Frank?
1: Ja, begin jij.
3: Dennis, je minuut gaat nu in. Jaag op de woorden en win die poen. Wie is de...
2: koning.
1: Fiets.
3: Waar
1: twee
3: zadels
1: op
3: zitten.
2: Een tandem.
3: Hier
1: stop
3: je bier
1: in
3: om
1: te
3: koelen.
2: Koelkast.
1: Bij
3: het
1: geboorte
3: van
1: een
3: kind
1: eet
3: je
1: een
2: schuit met muisjes.
3: Apparaat
1: om
3: friet
1: te
3: hete lucht
1: bakken.
3: Jezus,
1: dat is niet zo.
2: Een airfryer.
3: Ja.
1: Als
3: je
1: moet
3: poepen,
1: dan
3: veeg
1: je
3: af
1: met
2: toiletpapier.
3: Lekker.
1: Nou Dennis, ik moet je eerlijk zeggen, dit ging ook wel weer gewoon heel lekker hoor.
2: Ja, alleen... Godverdomme, het was Wie is de Mol, maar ik zag er niet op.
3: De eerste dacht ik, de eerste is het makkelijkste, maar wat hoorde jij dan?
2: Nou ja, ik dacht wie is, ik denk er komt nog iets. En, bijvoorbeeld de zoon of dochter van, en ik hoorde de ping maar half. Ik denk frek, maar koning is ook prima. Ja,
1: dit is dan het moment waar jij net over begon, hè? Dan zit je in de auto normaal en dan denk je, nou het is zo makkelijk. Maar speel je zelf mee, dan is het ineens een stuk ingewikkelder. Nee, inderdaad, maar wie is de mol, bedoelden we daar.
2: Klopt, juist.
1: Die had je dus niet goed. Fiets met twee zadels is een tandem, had je wel goed. Hier stop je je bier in. Koelkast.
3: Hoppa.
1: Is helemaal juist. Bij de geboorte van een kind eet je beschuit. Je zei beschuit met muisjes. Prima natuurlijk.
2: Ja.
1: Apparaat om friet met hete lucht ingewikkeld. Airfryer is hartstikke goed. En de laatste was toiletpapier ook. Die had je goed. Betekent 1, 2, 3, 4, 5 goede antwoorden. Betekent
3: 100 euro. Gewoon even langs de kant van de weg. Pak Dennis gewoon even 100 euro. Lekker bezig.
2: Dankjewel.
3: We maken het zo snel mogelijk mee toe over. Dankjewel voor het meedoen en alvast een hele fijne avond.
2: Dankjewel, hele fijne avond.

0: Michael Jackson. En Beat It staat waarschijnlijk, roep ik... ja, die staat wel in het lijstje, hoor, waar we maandag mee beginnen.
1: De top 3000. Radio Veronica.
2: Je kan nog heel even je stem uitbrengen via radioveronica.nl op die top 3000. Doe het ook echt. Stem bijvoorbeeld van Michael Jackson lekker hoog in die lijst. Of nou ja, Dolly Parton of in ieder geval jouw favorieten. Geef het door via radioveronica.nl. In dit programma doen we natuurlijk ook altijd een klein beetje klantenservice. Nou, kwam er een appje binnen, Wout.
0: Ja.
2: En ik vind het wel even belangrijk om die wellicht te behandelen. Mochten
0: van Bastiaan,
2: we
0: dat, hè, is dat?
2: Even kijken, hoor. Ja, dat was Bastiaan.
0: Ja, dit stuurde hij.
3: Goedemiddag, ik heb eens een vraag aan jullie. Ik wil graag stemmen op de top 3000. Maar mijn computer loopt vast als ik naar radioveronica.nl ga. Dat komt misschien door de spraak- en braille software die ik gebruik, omdat ik slechtziend geboren ben.
0: Oh.
3: Maar ik kom niet verder dan de beginpagina. Hoe kan ik stemmen? Kunnen jullie me helpen?
2: Nou, dan reiken wij graag even de helpende hand toe. Want, zal ik hem even bellen?
0: Ja, dat is denk ik het handigste. Dat we gewoon even met hem bellen en... Stom dat het niet werkt ook. Maar goed, dan moeten wij het even voor hem doen.
2: Ja, maar ja, daar kunnen wij ook niks aan doen natuurlijk.
0: Nee.
2: Aan onze site ligt het niet.
0: Nee. Nou.
4: Bastiaan, goedemiddag.
2: Bastiaan, goedemiddag. Je spreekt met Wout en Frank, bekend van het radioprogramma
0: Wout en Frank.
4: Ja.
0: Hey. Hey, Bastiaan.
4: Echt waar.
0: Zien
4: jullie het echt?
0: Ja, we zijn het echt. En ben jij echt Bastiaan?
4: Ze zeggen het.
0: Nou, dan zitten we helemaal goed.
2: Bastiaan.
4: Nee, ik ben de AI-versie, ja.
2: Jij stuurde ons een audio-appje. Dat audio-appje hebben we net laten horen. Daarin vertelde jij dat je... Ja, je wil heel graag stemmen op die top 3000. Alleen, de website loopt de hele tijd vast in combinatie met jouw spraaksoftware.
4: Ja, en braille software. Ja. En als ik dan naar de homepage ga, dan krijg ik gewoon al informatie. Klik ik op stem voor de top 3000, of welke link die ook mag heten. Ja. Dan loopt er gewoon vast.
0: Ja. En gewoon uit interesse, en als je dat vervelend vindt, moet je vooral zeggen, Wout, stop met die moeilijke vragen. Maar hoe werkt dat dan? Want jij praat dan en dan gaat dat systeempje gaat dan zelf de site opzoeken of zo?
4: Nee. Ik typ gewoon met toetsenbord. Ik kan letterlijk blind typen. Ik ben zo ziek, maar kan blind typen. Ja, dat is een woordgrapje. Maar dan...
0: Oké, ik begrijp dat alle grappen mogen. Oké, je kan blind typen.
4: Ik hoef alleen maar te typen. En dan wordt alles gelijk vertaald in braille en spraak. Geldt voor alle websites, van supermarkten, van NS, noem het maar.
0: Okay.
4: En dus ook van Radio Veronica. Alleen als ik naar de site ga, zegt radioveronica.nl. Leuk dat je er bent. Maar daarna dan laat hij hem in de steek. Dan loopt de hele computer vast. Dat zat gisteren ook weer. En dan kan ik dus opnieuw gaan opstarten. En dan bedoel ik het weer. Ja. Maar als ik weer naar Radio Veronica ga en weer wil gaan stemmen, denk ik, mag gewoon niet stemmen.
0: Nee, maar
4: dus dat zal een soort van opstanders zijn, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En wat heel goed is, dat de frustratie en de woede is niet merkbaar in je stem.
2: Nee, je bent heel cultuur.
0: Ja, misschien een heel klein beetje. Hé, maar luister. Dan gaan wij dat toch gewoon even voor je fixen, Frank. Ja. Want jij hebt inmiddels al de site erbij gepakt. Hoe zullen we dat doen?
2: Nou, bij mij werkt die. Radioveronica.nl kun je stemmen op de top 3000. En we willen natuurlijk iedereen de kans geven om te stemmen op die top 3000. Dus ook willen we jou heel graag die kans geven. Zullen we gewoon heel even je lijstje doorlopen? Is dat misschien handig?
0: Ja.
4: Ja, nou ja, ik heb hem in mijn hoofd zitten. Want ik stel hem altijd op dezelfde liedjes. Dat is wel makkelijk.
0: Oké.
2: Nou, laten we beginnen dan bij de eerste. Is dat ook meteen de belangrijkste?
4: Ja.
2: Oké. Okay.
4: Volgens de dans van de elektronica, snackhapje. Mr. Blue Sky van ILO.
0: Mr. Blue Sky van ILO. Oké.
4: Okay. Ja, altijd.
0: ILO.
2: Even kijken hoor, Mr. Blue Sky, ILO. Wil je daar nog iets bij zeggen of aan toevoegen?
4: Nou ja, mijn eerste kennismaking met ILO en toen was ik gelijk fan.
2: Ja, oké.
0: Heel even, ik krijg van de regie de vraag.
2: Ja.
0: Hoeveel liedjes heb je, Bastiaan? Gewoon 25?
4: Nee, 100.
0: Goed, ga dus tot door.
2: Wat is de tweede, Bastiaan?
4: Dat is Alan Parsons Project, Old and Wise.
0: Old and Wise.
2: Parsons Project. Old and Wise, hè? Niet Eye in the Sky, ja. Niet Old and Wise.
4: Nee, dat liedje gaat over Wout volgens mij.
0: Old and Wise.
2: Ja.
4: Ja.
0: Bastiaan is lekker bezig.
4: Ja, zit buiten, dan heb je dat.
0: Dan heb je dat, ja.
2: Wil je er nog een reden aan toevoegen? Of zeg je, joh, het is prima zo, kom maar met de derde.
4: Tijdloos, dat is het.
0: Tijdloos.
2: Ja.
0: De derde.
4: Fix You van Coldplay.
0: Coldplay, Fix You.
2: Fix You.
0: Heel even, dus door een vraag. Jij bent slechtziend of ben je helemaal blind?
4: Nee, ik ben slechtziend en niet kortzichtig.
2: Jezus.
0: Maar heb jij dan enig idee hoe bijvoorbeeld Chris Martin eruit ziet?
2: Schrijf jij de woordengrap ook voor Gerard Ekdom, of niet?
5: Inderdaad, ja.
4: Nou, ik denk dat hij ongeveer net zo knap is Chris Martin als Wout.
0: Oké, weet je hoe die eruit ziet of weet je dat dan helemaal niet?
4: Nee, maar eigenlijk weet ik het wel voor sommige mensen wel. Maar ik vind het ook niet zo interessant, want ik vind het gewoon, het gaat maar om de muziek.
0: Oké. Daarover gesproken, terug naar Frank.
2: Ja, want we moeten nog 97 liedjes. En anders gaat het allemaal heel lang.
0: Luister, ik zet jullie even apart.
2: Vier, wat is het vierde liedje?
0: Doen jullie dit gewoon eventjes, Bastiaan? Vul hem in.
4: Ja.
0: En dan ga ik even door, maar dan kom ik zo nog wat van jullie terug. Is dat goed?
2: Geen enkel probleem.
4: Ga even thee drinken, Wouter.
0: Nou, ik zit midden in mijn programma. Dat is een beetje het hele ding.
4: Oh ja, succes, Wout. Je kan het.
0: Ja, ik doe mijn best.

0: Snow Patrol bij Radio Veronica en Just Say Yes. Nou, ik ga nog heel even kijken hoe Frankie gaat met Bastiaan, die met zijn stemlijstje bezig is.
1: UB40, Kingston Town.
2: UB40, Kingston Town.
0: Heel even, hoe gaat die jongens? Schiet het een beetje op. Waar ben je nu?
2: We zitten nu bij de...
1: Nummer 100. Nee. 12.
2: We zitten nu bij de 12e.
0: Dus nummer 12, oké. Okay. Ja. Nou, ga rustig
2: door. Ja, nummer 13.
1: Hij lijkt me af.
0: Ah, sorry.
1: Moody Blues met Head to Fall in Love.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Moeten wij het even doen, Sitsi? Wat zit er in je nieuws zometeen?
4: Ja, grote schade na overstromingen in de Himalaya en kritiek op kabinet in coronatijd.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: beste zeilen. En stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Veronica Weerbericht.
12: Nou, het was een dag met een hoop zon, wolkjes, 23 tot 27 graden. Morgen eerst kans op een paar buien, maar daarna opnieuw veel zon, 28 graden. Maar dan 's avonds stevige buien, onweer en hagel komen eraan. Zometeen daar meer over. Eerst het nieuws met Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De schade lijkt enorm na zware overstromingen in Nepal en Tibet, veroorzaakt door een aardbeving in de Himalaya. Complete dorpen zijn weggevaagd door een stortvloed die alles meenam. Tot nu toe zijn in Nepal 95 doden geteld en in Tibet 3. Vele honderden mensen worden vermist. Of er ook Nederlanders bij zitten is onduidelijk. De man die vastzit voor de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot bij Eindhoven wordt nu ook verdacht van de dood van een andere bewoner. De medewerker is afgelopen weekend opgepakt en werd bekend als deelnemer van het SBS6-programma De Bondgenoten. En de Tweede Kamer had veel te weinig te zeggen in coronatijd, vinden toenmalig Kamerleden Fleur Agema van de PVV en GroenLinks'er Lisa Westerveld. Zij waren vandaag aan de beurt bij de enquêtecommissie die de coronatijd onderzoekt. Het kabinet kon dankzij een tijdelijke wet maatregelen nemen zonder er vooraf met de Kamer over te praten. En dat hadden ze anders gewild.
12: Thank you. Ja, nummer 16. Ja, nee, je moet doen. Verkeersinformatie moet je er doen.
14: Was hij aan een momentje?
15: Van er even opleggen. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Drukke avondspits.
12: Hoe ver zijn jullie? Welk nummer heb je nu?
15: Wacht, we zitten bij 16 nu.
12: Okay.
15: 98 meldingen, totale lengte van 460 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. Daar een half uur vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Den Haag-Zuid. Daar 3 minuutjes. Valt mee. A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandam en Avenhoorn. Daar 6 66 minuten. Linkerrijstrook is daar dicht en er ligt brandstof op de weg opgepast daar. De A10 Koenplein Amstel tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert 10 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, daar 56 minuten door een ongeluk, is daar de rechterrijstrook dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
12: Gaan we weer terug naar Bastiaan.
15: Door Bastiaan.
12: Kijk, dit is de middagshow van Radio Veronica. Het is 7 over half 6 geworden. Het is tijd voor de Simple Minds.

0: nummer 8.
1: Even kijken. Simple Minds en Alive and Kick In.
0: Ja, nummer 9. Je hebt daar motivatie bij ook.
1: Hij heeft dan nooit zo hard gewerkt, hè?

0: Dit is gewoon om even stil te zijn. Om even stil te zijn en dit echt in je op te nemen in alle factoren.
1: Wout, Frank. Dit is de middagshow van Radio Veronica.

0: Robin Thicke, Pharrell en T.I. en nog heel veel andere mensen erbij. En Blurred Line. Are you
1: ready? De Radio Veronica Top 3000.
0: Lieve mensen, welkom. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Fijn dat je erbij bent. Het programma heet Wout en Frank. Al ben ik de laatste 20 minuten het programma enigszins alleen aan het maken. Maar dat heeft te maken met het feit dat wij even een stukje service verlenen aan Bastiaan. Bastiaan is slechtziend en had ons eigenlijk onze hulp ingeroepen. Omdat hij zei, ja, ik kan niet stemmen voor die top 3000. Dus dat is Frank nu aan het doen. Maar dat moesten alle liedjes, dus dat duurde een beetje lang. En ik heb geen idee waar ze nu zijn.
2: Nummer 24.
3: Ik ben afgeleid. Gewoon aan Blans, WhatsApp.
2: WhatsApp, voor een blond.
0: Och, de laatste dan zijn jullie nu.
2: Ja, dan komt nu de laatste ook.
3: Kom maar. Heel goed, Wout. Don't speak, no doubt.
0: Don't speak, no doubt. Even, mag ik het hele lijstje van Bastiaan even horen, Frankie? Wat je nu hebt, kan je dat zien of niet?
3: Oh. Ja.
2: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra, Old and Wise, Alan Parsons Project, Fix You, Coldplay, Leningrad, Billy Joel, A Day in the Life, Beatles, Uprising van Muse, One Day Like This van Elbow, Avond van Boudewijn de Groot, Zombie van de Cranberries. Glory Box van Portishead, die heb je niet geroepen volgens mij, man. Waarom heb je die aangevinkt?
0: Jawel, Glory Box zat er ook dus.
2: Had je die wel?
3: Ja, heb ik wel goed.
2: Okay, nee, dat is niks dan. Sunday Bloody Sunday van U2. Kings in Town, UB40, Had to Fall in Love, Moody Blues. This is Not America, David Bowie. It's Over, Level 42, Mother Earth van Within Temptation. Uncharted, Kensington, Groot Hart, De Dijk. Night Swimming van R.E.M., Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. The Closest Thing to Crazy van Katie Melua. Telegraph Road van Dire Straits. Nikita van Elton John. What's Up van The Four Non-Blondes. En Don't Speak van No Doubt.
0: Nou, dit is toch een toplijstje?
3: Een voorbeeldlijstje.
0: Ja.
2: Even kijken, dan de stemmen vul ik hem in. Bastiaan is je voornaam. Wat is je achternaam, Bastiaan?
3: Gramzer.
2: Hoe?
3: Zal ik het even spellen? G-R-A-M.
2: G-R-A-M.
0: Hey, en ik zat te denken, wat jij wil, maar Night Swimming ging ik ineens op aan. Is die mooi om even nu te draaien?
2: Nou, vind ik heerlijk. Oh, maar dat moeten we natuurlijk Bastiaan vragen.
3: Ja, altijd. Maar dat is altijd zo'n mooi nummer met die piano en die viool. Zo mooi.
0: Ja, gaan we die draaien.
3: Even Bastiaan, paaltjes van AWM.
0: Dankjewel voor je stemlijst.
2: Twee vragen stellen heel even, Bastiaan. Ja. Bastiaan, wil je eenmalige vervanger van Gerard Ekdom worden? Want dan moet ik dat heel even aanvinken.
3: Nou, als jij me helpt wel, ja.
2: En wil je kans maken op een Corendon Cruise?
3: Nee, dat hoeft niet. Ik wil liever een keertje samen gaan stappen met Wout.
2: Samen stappen met Wout, dat is geen optie. Maar ik zet hem erbij als motivatie. dan gaat dit helemaal goed komen. Je lijstje is ingeleverd en we gaan hem voor je draaien. Night Swimming, R.E.M.
0: Dankjewel, Bastiaan.
3: Dankjewel, Frank.
0: Veel plezier met de Radio Veronica Top 3000. Vooral maandag,
3: dankjewel.
0: Hè?
3: Dankjewel.
2: Hoi.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Wakker.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 6 uur.
5: En dat nieuws dat krijg je van Siets.

0: Roskam.
1: Goedenavond. Het is nog altijd onduidelijk of ook Nederlanders worden vermist na de zware overstromingen in Nepal en Tibet. Er wordt gezocht naar zeker honderden mensen, ook veel toeristen. Het lijkt erop dat complete dorpen door een stortvloed in de bergen zijn weggevaagd. Oorzaak van de overstromingen lijkt een aardbeving, waarna een lawine van ijs en steen ontstond. Tot nu toe zijn in Nepal 95 doden geteld en in Tibet 3. Na het vuurwerkincident van Feyenoord-supporters bij Cambuur-Leeuwarden gaan de komende twee uitwedstrijden van Feyenoord geen fans mee. Burgemeester Snijders van Zwolle vindt het goed en begrijpelijk dat de club die maatregel zelf neemt. Ook de Nijmeegse burgemeester Bruls is er blij mee. De komende uitwedstrijden van Feyenoord zijn bij NEC en PEC Zwolle. Het moederbedrijf van Instagram en Facebook koopt voor miljarden een mogelijk grotere boete af. Gebeurt in een grote rechtszaak in Amerika. Daar werd Meta ervan beschuldigd de sociale media expres verslavend voor kinderen te maken. Het bedrijf belooft daar nu maatregelen tegen te nemen. En de Ronde van Spanje is in etappe 5 nu ook echt in Spanje. De Brit Matthew Brennan won de massasprint. Hij is van de Nederlandse Visma Leasebike ploeg. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement. Het weer dan blijft vanavond droog en nog een tijdje warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Vooral 's avonds buien en die kunnen erg pittig zijn met onweer en hagel. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. 55 meldingen nog, dik 200 kilometer in totaal. En dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel nog 19 minuten. Dan de A7 Zaanstad richting Hoorn voor afrit Avenhoorn. 40 minuten nog. Na de eerder ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Ook een ongeluk op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 51 minuten. Daar is de rechte reis ook nog dicht. En op de A27 Utrecht-Breda doe je er voor Werkendam 26 minuten langer over.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
11: Boekhouden leuk?
12: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
11: Persoonlijk waar het telt.
12: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Let's go! Dit is Radio Veronica. Wout en Frank.
0: Radio Veronica.
18: Top 40 Hit Archief.
19: Luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, iets na 6 uur tijd voor een oude top 40 in het top 40 hitarchief. Vanavond is dat de lijst van 8 mei 1982. Maar behalve 40 prachtplaten is er nog iets.
20: Namelijk dat we 3 prachtvragen gaan stellen in een popquiz. Die 3 vragen die moet je beantwoorden via de gratis radio. Of moet hoeft natuurlijk niet. Het enige dat je moet is poepen en belasting betalen. Maar dat mag. En daar kun je eventueel de gouden Wout en Frank popquiz bokaal mee winnen.
21: Sorry, ik pak echt iets.
20: Wat moest je pakken dan? Je leesbril.
21: Nee, mijn pasje.
20: Een pasje? Moet je poepen?
21: Ja, ik ben heel even weg. 8 bij 1982. 2 liedjes achter elkaar. Let op.
22: Nummer 1.
21: En die komt straks. Nee, we doen het zo. Gaat die allemaal mis?
20: Ik vind het allemaal heel rommelig, merk ik.
21: Dan ga ik hem ook netjes aankondigen, kan mij het schelen. Even kijken. We hebben dus de lijst van 8 mei 1982. En dit is nummer 36. Rolls Royce, The Best Love.

0: mei 1982, More Than This, Roxy Music. Staat in deze lijst. En die staat op nummer 34 voor Rose Royce en The Best Love. Yeah.
1: Oh, gaan we quizzen?
0: Nummer 36.
1: Ah,
0: ja, zeker.
1: Lekker, man.
0: Mensen, welkom in de quiz.

0: muziekje.
1: God, ik had gehoopt dat na je toiletbezoek dat het allemaal technisch iets beter zou verlopen, dit programma. Maar
0: het is een lange dag geweest.
1: Het rabbelt nog steeds aan alle kanten.
0: Even kijken. Zometeen meer uit de top 40 van 8 mei 82. Maar ook drie vragen waarvan dit vraag nummer 1 is.
1: En die gaat over de nummer 19 in deze lijst. Doe maar, met Doris Day. Mm-hmm. We gaan hem draaien ook zometeen. Ja. Maar wie was die Doris Day eigenlijk? A. Het buurmeisje van Henny Vrienten. B. De zus van Wouter van der Goes. Doris van der Goes. Een leuke vrouw wel.
0: Doris van der Goes.
1: Ja, een van de grootste zangeressen en actrices van de jaren 50 of 60. Dat is antwoord C. Dus A, het buurmeisje van Henny Vrienten. B, de zus van Wouter van der Goes. C, een van de grootste zangeresses.
0: En dan zeggen dat ik fouten maak. Maar ga rustig door, ja?
1: Wie is Doris Day eigenlijk? A, het buurmeisje van Henny Vrienten. B, de zus van Wouter van der Goes of C. Een van de grootste zangeressen en actrices van de jaren 50 en 60.

0: Doe maar. En Doris D. staat op nummer 19. En daarvoor Spargo bij Radio Veronica uit de top 40 van 8 mei 1982. Waar we ook een mooie popquiz spelen. Dit is vraag nummer 2.
1: En die gaat over de nummer 7 in de lijst. Toto met Rosanna. Maar Toto is ook de naam van de bekende filmhond. Van welke film met Judy Garland in de hoofdrol is de naam Toto een filmhond? A. Grease. B. The Wizard of Oz. Of C. A Star is Born. Dus A. Grease. B. The Wizard of Oz. Of C. A Star is Born. Geef het juiste antwoord door via de gratis radio Veronica app.
0: Toto is een filmhond?
1: Dat is een filmhond.
0: Wist je dat, Siet?
2: Nee, dat wist ik niet. Ik word er helemaal emotioneel van.
0: Ja, nee, dat wist ik ook niet. Maar ik denk dat mensen het antwoord hebben. Grease, The Wizard of Oz of Star is Born. Toto? Toto, kom je? Zo, Toto? Ja. Grote hond, kleine hond? Ik weet het niet. Wat was het? Kleine hond?
1: Ja, ik denk dat het een zwarte hond. Judy Garland speelde de hoofdrol.
0: Oké, okay. Geef het door via de app van Radio Veronica. It ain't what you do, it's the way that you do it. Is een wijze tekst, maar ook een leuke plaat van Bananarama en de Funboy 3. En dat staat in deze top 40.

0: Het is nummer 16 in de top 40 van 8 mei 82. Ziet, het zit er zo in je nieuws.
1: Veel meer vermisten in Nepal en Tibet. En gevangenisontsnapper is weer opnieuw opgepakt.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow.
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
10: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers. Met

0: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!

0: www.vi.nl/business.
1: Radio Veronica, dit is het weerbericht. En we wilden even iets dieper daarop induiken. Omdat, kijk, we hebben natuurlijk een prachtige dag gehad. En morgen wordt in beginsel ook best een aardige dag. Maar wat gaat er daarna gebeuren morgenavond? Hagel, windstoten, we gaan er allemaal aan. Of misschien wel niet. Onze favoriete weerman van Hart van Nederland, Robert de Vries, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Is dan echt morgenavond het einde van het zomerweer? Is het klaar? Komt het niet meer terug? En kunnen de spullen naar binnen en dat soort dingen?
2: Ja, we zijn daar zo bang voor, hè. We hebben natuurlijk al zoveel zomerweer gehad. We gaan eerst natuurlijk morgen nog eventjes een warme dag krijgen, hè. Dan kan het plaatselijk zelfs 30 graden worden morgen. Dus dat is nog zijn best hoge temperaturen. Zeker. Ik denk eigenlijk een groot gedeelte van de dag, jongens, dat het gewoon droog gaat blijven. Misschien een enkele bui, maar pas later in de avond en de nacht naar vrijdag dan gaan de buien vallen. Dat kunnen wel flinke buien zijn, met ook veel regen, kans op onweer en hagel en de hele rattenplannen bij. Dan zien we wel in het weekend dat het wisselvallig is. Volgende week ietsje droger en het wordt wat minder warm. Maar ik zou het echt niet slecht willen bestempelen, hoor. Toch nog zo'n 21 graden, met ook nog wat zonnetje erbij. Ja, eigenlijk is dat helemaal niet verkeerd voor de eerste week van september.
1: Maar wat zegt jouw pluim? Gaan we bijvoorbeeld in september nog wel een beetje zomer krijgen?
2: Nou, ik heb die pluim even in de wind gehouden, hoor. En ik kan je vertellen dat ik denk nog wel dat we richting eind september nog wel wat warmer dagen gaan krijgen.
1: Heerlijk.
2: Dus nog geen Indian Summer, want dat wordt vaak wel eens verward in september. Dan moet het eerst gevroren hebben. Dus als het daarna weer warm wordt, dan noem je het een Indian Summer. Ja. Maar goed, de verwachtingen voor veel regen in het najaar, oktober, november, dat zit er ook wel in, omdat we heel erg warm zeewater hebben. Dat is meestal vaak geen gunstig iets. Maar goed, eerst maar even genieten van een paar mooie dagen. En vooral morgenavond laat, pas onweer. Overdag nog niet.
1: Ik ben er nog niet klaar voor dat die zomer klaar is.
3: Hey, maar dan laat jij toch lekker je tuinzetje buiten staan en de boel lekker nat regenen.
1: Nee, ja, maar ik ben gewoon. Ik wil nog een paar van die lekkere warme. Ik ben gewoon er niet klaar voor. Maar goed, dit is wat het is.
3: En het gaat er komen dus, hè? Dus we kunnen in september nog wel een paar warme dagen verwachten.
2: Ik verwacht dat ze zeker wel dat het gaat komen.
1: Robert de Vries, als altijd. Je bent een bloedtopper. Dank je wel. Tot de volgende keer.
2: Oké, tot later.
1: Hoi, hoi. 6:03. Half 7 zelfs. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Goedenavond.
4: Goedenavond. In Nepal en Tibet wordt na de zware overstromingen van vandaag veel meer toeristen vermist dan eerder gemeld. Het zijn er meer dan 800, onder wie veel buitenlanders. Of er ook Nederlanders tussen zitten, is niet bekend. Het officiële dodental staat in Nepal op 95, in buurland Tibet 3. De Engelse acteur Tim Curry is overleden. 80 jaar was hij. Tim Curry was vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show in de jaren 70. En als de enge clown Pennywise in de film It.
5: Here I am, Wheezy. Hey, you're gonna like it down here.
4: Ook speelde Tim Curry veel in musicals.
1: En Home Alone.
3: Home Alone!
1: Toch? Home Alone zat hij in.
3: Home Alone? Home Alone. Ja, daar zat hij ook in. Dan was hij niet die oom of zo?
4: Oh ja. De conciërge was hij daar.
3: De conciërge was hij in Home Alone. Ja, die zie je elk jaar voorbij komen weer, hoor.
4: En veel stemmetjes heeft hij ook gedaan, maar hij is dus niet meer. En een crimineel die al voor de vierde keer uit een gevangenis was ontsnapt, is nu opgepakt in Spanje. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel. Daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte de man ook al eens uit een gevangenis in België.
3: Maar dat kan toch niet?
1: Ja.
3: Ik vind dat gewoon inderdaad de ouderwetse manier lakens aan elkaar knopen. Ik dacht dat je dat alleen ziet in tekenfilms.
1: Nee. Hele oude tekenfilms inderdaad. Ja, nee, maar het kan echt.
3: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het zijn de laatste files van de avondspits. 29 meldingen nog, 79 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende, de A2 Utrecht en Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 minuten. De A2 in de Hoek van Holland Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 21 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij daar. A27 Utrecht bij Daa tussen Lex Mond en Werkendam, 18 minuten. Voor zware vrachtwagens is de weg dicht daar. Dus zorg dat je vrachtwagen niet te zwaar is, van de boodschap. De A67, Belgische grens Eindhoven. Tussen
1: er wat dingen uit of zo.
3: Ja, dump een paar dingen.
4: Dat is de Merwedebrug trouwens, hè, daar.
3: Ja, daar moet je. Dat is ingewikkeld natuurlijk. A67, Belgische grens Eindhoven. Tussen Hapert en De Hocht, 11 minuten. En nog een bonusfiletje, want hij verschijnt net op het scherm. De A325, Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent. Daar zijn overigens wel zware vrachtwagens welkom. 24 minuten vertraging daar.
1: Thank you.
0: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.
1: Top 40 van 8 mei 92.
0: Nummer 5.
1: Toto.

0: auto.
1: En Rosanna staat ook in de top 40 van vandaag. 8 mei 1982, dat is de lijst die centraal staat. Nummer 7. Zometeen gaan we langzaam toe naar de populairste, de nummer 1. Maar we hebben ook nog vraag 3 in de popquiz. En die luidt als volgt.
2: Nou, eerst even vraag 1 en 2 herhalen natuurlijk. Dat is vrij essentieel voor de mensen die net inschakelen. Want anders kun je natuurlijk niet meespelen.
1: Nee,
2: en dat is natuurlijk heel leuk om gewoon mee te kunnen spelen.
1: Helemaal.
2: Vraag 1 luidt als volgt. Doe maar met Doris Day. Wie is die Doris Day eigenlijk? Is dat A, het buurmeisje van Annie Vriend, B, de zus van Wouter van der Goes, of C, een van de grootste zangeressen en actrices van de jaren 50 en 60? Dat is vraag 1. Vraag 2 had te maken met die Rosanna van Toto, die je zojuist hoorde. Toto is ook de naam van een bekende filmhond. Van welke film met Judy Garland in de hoofdrol was bekende hond? A, Grease, B, The Wizard of Oz, of C, A Star is Born? En dan de nieuwe vraag, vraag 3. Die gaat over de geweldige samenwerking van Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Waar verwijst die titel naar? A, de witte en de zwarte toetsen op een piano. B, twee besties, genaamd Ebony and Ivory. Of C, de twee labradors van Paul McCartney. Geef het juist antwoord door via de gratis Radio Veronica. Heb je ze alle drie goed, dan maak je kans op de gouden Wout en Frank popquizbokaal.
1: Succes, joh. Veronica. En die plaat gaan we ook meteen maar even draaien.

0: Man at Work en Down Under. Ook die staat in de top 40 van 8 mei 1982. En die staat op nummer 2.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Zometeen de nummer 1 uit deze top 40. Maar eerst 3 vragen, maar als het goed is ook de 3 antwoorden van de popquiz van vandaag.
2: En daarvoor hebben we Ronnie Veneman uit Bergentheim aan de lijn. Dag Ronnie, goedenavond.
3: Goedenavond Frank en Wout.
0: Ja,
2: jij hebt net pannenkoekjes gegeten.
3: Ja, we hebben net pannenkoeken gehad, ja.
2: Heb je zelf gebakken ook, Ronnie?
3: Ja, zeker. Ja. Dat is, dat doe ik soms ook wel, ja. Ja, dat heb ik vandaag toevallig wel gedaan, ja.
2: Lekker. Is dat echt een specialiteit van jou ook?
3: Nou, nee, niet specifiek, denk ik.
2: Nee.
3: Ik mag graag koken, maar over het algemeen kookt mijn vrouw. Dus, nee. Maar zo nu dan kook ik en dat is gewoon leuk om te doen.
2: En doe jij bij het maken van de pannenkoeken, pak je dan alle ingrediënten los? Of ben jij meer van de kant-en-klaar verpakking en dan lekker schudden?
3: Nee, beslag maak ik helemaal zelf. Oh ja. Met meel en met melk en met eieren en dan,
0: Ga even door met die quiz, want ik krijg echt zo'n honger hiervan.
4: Dit is
0: echt lekker, man. Een pannenkoek en dan lekker veel suiker erover. Ja, oh, daar schiet op.
2: Ja. Okay, we gaan even de vragen doorlopen als jij daar tijd voor hebt. We beginnen met vraag 1. Doe maar Doris D. Wie was die Doris D eigenlijk? A, het buurmeisje van Henny Vrienten. B, de zus van Wouter van der Goes of C, een van de grootste zangeressen en actrices van de jaren 50 en 60.
3: Dat was antwoord C.
0: Mijn zus heet Tanja, die heeft geen Doris.
2: Nee, leuke zus wel. Leuke vrouw.
0: Ja, vind je mijn zus leuk?
2: Ja. Nou. Vraag 2 gaat over Rosanna van Toto. Maar Toto is ook de naam van een bekende filmhond. Welke film met Judy Garland in de hoofdrol was dat? A, Grease, B, The Wizard of Oz of C, A Star is Born?
3: Ja, dat is B.
2: B. Ja, dat is hartstikke goed. Dan vraag 3, geweldige samenwerking van Paul McCartney en Stevie Wonder. Je hoorde hem zojuist. Ebony and Ivory, waar verwijst die titel naar? A, de witte en zwarte toetsen op een piano. B, twee besties, genaamd Ebony and Ivory. Of C, de twee labradors van Paul McCartney.
3: Ja, dat is A.
0: En dat is
3: de toetsen van de piano en piano.
2: Ja, dat is hartstikke goed.
0: Lekker hoor.
2: Dat betekent dat jij de gouden Wout en Frank popquizbokaal wint. Die sturen we heel snel jouw kant op. Ik hoop dat je heel veel plezier aan beleeft, Ronnie.
3: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
2: Dan wel nog even 1 vraag.
3: Ja?
2: Spek of banaan?
3: Spek.
2: Spek. Oké. Okay.
3: Ja.
2: Fijne avond, hè?
3: Ja, dankjewel. Jullie ook. Hoi.
0: Rest nog 1 plaat in de top 40 van 8 mei 1982. Welke plaat stond erop?
5: Nummer 1.
0: Dat was deze van Joe & Jett en de Black Hearts.

0: 6 uur. Veronica.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting. Bij

0: Waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die 2 euro...

0: Speelbewust 18 plus.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Na de zware overstromingen in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist. En over de grens in Tibet bijna 300, meldt de BBC. Of ook Nederlanders worden vermist is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental van de overstromingen staat op bijna 100. Een verdachte die was opgepakt voor de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo. En de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En omdat het zo lang droog is geweest, mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden over het land. Dat betekent dus tot half september, heeft landbouwminister Van Essen besloten. Omdat er zo weinig regen is gevallen, hebben de boeren de afgelopen maanden weinig goed gras kunnen maaien. En is er te weinig hooi op voorraad voor koeien. Het weer dan blijft vanavond en vannacht in ieder geval droog. Met ook kans op mist. Morgenochtend ook nog. Koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen in het zuiden al kans op een bui. Verder veel zon. 27 tot 30 graden. En daarna in de avond en nacht stevige buien.
3: Dankjewel, Piet. Veronica Verkeer, goedenavond. Er staan nog 4 files. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 12 minuten. A15 Oost voor de Ridderkerk tussen de havens 5500 en Brielen. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 6 minuten vertraging daar. A325 Arnhem-Kleef tussen Ressen en Arnhem. Vertraging is daar 22 minuten. Zo meteen Talking Heads hier. En ook Robbie Williams. Hij komt eraan met die prachtige ballade Angels.
4: Het is

0: wakker.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een

0: Alle verf super voordelig.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

0: Nick van der Brugge bij Radio Veronica.
1: Black Eyed Peas, let's get it started. Woensdagavond, dit is de avond waarop half Nederland thuis komt en roept zo. Eerst even lekker niks. Om vervolgens 3,5 uur alles te hoemen behalve niks. De vaatwasser, appjes, Kliko, Tikkie, Belastingdienst, Buienradar. Even kijken wat die moedervlek nog doet. Ja, dat is volwassen zijn. Je hebt totale vrijheid en je gebruikt hem om je ontkalkingsprogramma te draaien.
2: De top 3000.
1: Welkom bij Veronica. Vanavond gaan we nergens heen, maar wel keihard. Met de beste muziek aller tijden. En heb je al gestemd op de top 3000? Hij komt er nu echt aan. Na dit weekend gaan we los met de 3000 beste platen volgens de luisteraars van Veronica. Misschien kan je al een kleine... kan je iets oplichten van de sluier? Als je zit te luisteren op dit moment waar je op gestemd hebt. En heel veel potentiële kandidaten vanavond in de lijst. Zoals deze van Blondie.

0: Madness. Our House bij Radio Veronica. De gemiddelde woning in Nederland kost nu een €500.000 en €988. Voor een €500.000 wil ik wel dat het huis dan ook mij begroet. Kan dat ook? Dat je binnenkomt. Goedenavond, Niek. Biefstuk staat klaar. Je hypotheekadviseur ligt vastgebonden in de garage. Eerst een huis en dan trouwens kinderen. Children. Deze trance-icoon komt eraan van Robert Miles.
1: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
1: Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken
1: in de Radio Veronica Top 3000?
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Iso Valvacht, goedenavond. Dit is Radio Veronica, de actuele verkeersinformatie. Er zijn nog 5 files, de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 11 minuten daar, over 2 kilometer. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel, 6 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar is de vertragingstijd op dit moment 6 minuten. De N223 Delft richting Hoek van Holland voor de Haakweg, 8 minuten. En nog eentje op de N296 Susteren-Maaseik tussen de A2 afrit bij Roosteren en Roosteren. 5 minuten vertraging. Flitsers zijn er ook nog op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad bij 69,3. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum bij 107,9. En nog eentje op de A10, Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam. Daar staan ze bij 11,3.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu,
12: Nick van der Brugge. Met de

0: Ed Sheeran bij Radio Veronica. Ben, heb jij nog slechte gewoontes? Ja, ik vind het altijd zo'n sapige gesprekken met die mensen voeren. Oh ja, hoe is het met jou? Nou, ik heb er wel eentje, slechte gewoonte. Dat was tot diep in de dag Family Guy kijken. Ik zag laatst deze scène weer.
1: Alright, I'm calling Joe.
2: Joe is on a vacation far away. You called him up to talk it over.
1: Oh yeah, this thing.
2: So many things that you wanna say.
0: Ja, de goede oude tijd. Leuk. Maar ja, de outfield, Your Love, dat gaat gewoon keihard over vreemd gaan. Weet je wel, dat Josie waar het over gaat, die gaat even weg. En dan wordt er vreemd gegaan. Maar er staat niet bij hoe lang ze weg is. Misschien is het wel gewoon alleen even naar de Albert Heijn. Maar dan wordt het een vluggetje, denk ik.
3: Josie!

Iris, Goo Goo Dolls bij Radio Veronica. Dit ken je wel, toch? Zo'n influencer voor de spiegel. Broekje te groot van een parkeerbon. Kont achter, rughol, telefoon omhoog. En dan wordt er gezegd, mijn ochtendroutine. Je ochtendroutine? Mijn ochtendroutine is dat ik 3 keer op snooze druk. En op de wc er probeer achter te halen welke dag het vandaag is. Dat is geen routine. Dat is overleven. We don't have to take our clothes off. Je snapt mijn boodschap wel, toch? Dit is German Stewart.

0: beste muziek alle tijden bij Veronica. Zometeen Del Hall en John Oates. Oh yeah.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK-voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
19: Dankjewel, Oscar. Dit is Veronica Verkeer. Er zijn 4 files gemeld. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. A4 Antwerpen-Dinteloord tussen Hogere Heide en Zoomland. Daar 6 minuten. Daar is iemand heel punctueel bij Rijkswaterstaat. Naar verwachting.

0: gaat de weg weer open om 20:31. En geen minuut later. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 5 minuten. En de A58 Vlissingenberg of Zoom tussen Hoogheide en Zoomland. Vertragingstijd 6 minuten. Zometeen Del Hall, John Oates. En ook Incognito komt eraan.
1: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boekhouden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: dwingende start.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

bij Radio Veronica. Goedenavond, ik ben Niek. Hoe gaat ie ermee? Ja, was wel verschrikkelijk gisteravond. Rond dit tijdstip ongeveer hoorden we dat de Queen, Dolly Parton, er niet meer was. En Douwe Bobby heeft vanochtend bij Gerard Ekdom toch even een kleine ode gedaan. Dat klonk zo.

moment. Check je op de Insta van Veronica. Queen, A Kind of Magic komt eraan. En als kind dacht je dat volwassenen wisten wat ze deden. Hè? Dat vind ik achteraf misschien wel de grootste scam van mijn jeugd. Dat je vader liep vroeger door het huis alsof hij de grote CEO van het universum was. Niet aanzitten! Waarom? Daarom. Toen dacht ik altijd, deze man heeft informatie, maar hij wist het zelf ook niet. Net zoals

0: Born to be alive. Dat is nogal een constatering, hè? Het is vaak ook scenario A als je geboren wordt. Deze plaat komt wel uit de disco-jaren, waarin iedereen er echt uitzag alsof kleding was ontworpen tijdens een lekkage bij de plasticfabriek. Glitters, polyester, broek aan de tepels. Ja, dat was een tijd. Zometeen Tom Cochrane. Life is a highway. Hoppa. Ja, behalve op deze snelweg. Binnenkort, luister maar even.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Hijs de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
8: Pas je aan.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Ik ben trouwens altijd te bereiken in de app. Ik kan niet iedereen meteen terug appen, maar meestal probeer ik dat wel. Maar stuurt nu iemand, als je nog leeft, stuur even ja. Ze stuurt nu iemand in de app. Nou, ik ben er nog. Dus, hi. Verkeersinformatie. Er staan twee files. De A12, Lunette Den Haag, tussen Oude Rijn en de Meren. De oprit is dicht daar, 7 minuten. A73, Nijmegen-Maasbracht, tussen Boksmeer en Vierlingsbeek. Daar 5 minuten vertraging door een auto met pech. Flitsers, A2 in de richting van Echt bij 211,3. De A7, de Beroever richting Bolsward. Bij het Wit Maxim wordt gecontroleerd bij 107,9. A16, Dordrecht-Breda bij Zevenbergse Hoek bij 50,0. En de laatste op de A28, Meppelswolle bij Zwolle bij 99,5.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
7: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
8: En nu,
7: Niek van der Brugge. Met

0: Manu Chao, Dance with Somebody bij Radio Veronica. Ja, het is muggen zijn weer een thema, hè?
1: Ja.
0: Zo is het West-Nijl-virus gaat rond in Nederland. Het is toch uitkijken. Nu ook weer in Frankfurt. Daar zijn twee medewerkers van de luchthaven zijn daar overleden door malaria. Met muggen die waren meegereisd. Die piezerikken met een vliegtuig. Ja, het is echt bizar. Deze vrouw had ooit de ultieme oplossingen om ze om te brengen ook.
2: Als je bij ze deze zo elektrocuteerde, lagen ze even flauw en ze kwamen weer omhoog.
1: Oh nee.
2: En deze knetteren ze gewoon dat ze zeker weten dood zijn. Nou,
0: om verdere besmettingen te voorkomen zijn trouwens op de luchthaven van Frankfurt muggenvallen geplaatst. Nou, ik zou

Titanic. In iets wat nu niet meer bestaat. Tenminste, uitstervend. De disco. Panic at the Disco bij Veronica. En High Hopes. Nou, het zonnetje gaat een beetje onder Nederland. Het wordt steeds vroeger donker ook. Je hoort nu ook wel mensen zeggen, ja, gezellig. Dan kunnen de kaarsjes eerder aan. Nou ja,

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Hey.
17: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
16: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
17: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
18: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
19: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
25: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
24: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak.

0: Prachtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
2: Kippie.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met Pro. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
8: Ja, zelfs code geel in sommige plekken van Nederland. Goedenavond, dit is Radio Veronica, de actuele verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A12, Lunette Oude Rijn, tussen Oude Rijn en Harmelen. Daarvoor de parallelbaan. 20 minuten, er is een ongeluk gebeurd. Flitsers, die zijn gespot met de app van Flitsmeister. We pakken er een paar uit. De A6 Lelystad en Meloord bij Lelystad bij 83,6. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11,3. En de A15 Del richting Gorkum bij Vuren bij 103,4. A30 Barneveld-Ede bij Lunteren bij 16,3. En nog eentje op de A67 Eindhoven richting België bij Eindhoven. Daar staan ze bij 18,1. Burf komt eraan, zo meteen ook Faye Evans en de Pet Shop Boys. Gelukkig is de hoed van Gerard weer gerepareerd, hè?
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Groot ingekocht, groot voordeel.
14: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Ontdek Sport City, de city.

0: voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it! Voor die

0: vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier. Let's go.
4: Dit is Radio Veronica.

What have I done to deserve this? Pet Shop Boys, bij Radio Veronica. En ja, ik vind het wel mooi. Er komt een hele mooie maand aan, september. Radio Veronica gaat helemaal loesoe met de top 3000. Dat is de lijst die nu nog beïnvloedbaar is op radioveronica.nl. Tot met zondag kan je stemmen. En ja, om 12 uur 's nachts gaan de bussen dicht. En dan gaan we meteen aan de slag maandag met die lijst. Radioveronica.nl. Je kan trouwens ook nog naar de beste muziekquiz aller tijden. Dat is aanstaande vrijdag in de Q Factory in Amsterdam met Wout en Frank. Ja, we horen goede verhalen over die avonden. Dus daar is nog een plekje. Wil je daarbij zijn? Aanmelden kan via

Rod Stewart bij Veronica. Een tijdje geleden geopereerd aan zijn hart. En nu op de leeftijd die Dolly Parton net niet haalde. 81 is hij. En zijn concerten volgende week staan gewoon in de planning. Het gaat vooralsnog allemaal door. In St. Paul en ook in Monterrey, Mexico. Volgende week woensdag gaat hij gewoon optreden. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Radio. Nu naar van de ene artiest naar de andere. Er zitten ongeveer 3 eeuwen tussen. Taylor Swift. Stel, je bent haar vriend en je bent haar verjaardag vergeten. Dat is mij ook wel eens overkomen. En een normale relatie betekent dat 3 dagen ruzie. Bij Taylor Swift betekent dat iets heel anders. Namelijk een deluxe edition album. Met 4 bonus tracks, een wereldtour, een Grammy en 12 miljoen vrouwen zingen jouw fout mee. Terwijl jij thuis denkt, shit man, ik had gewoon bloemen moeten kopen. I had a bad habit.

En ook op Taylor kun je gewoon stemmen voor de top 3000. Opa Light, hoor je bij Radio Veronica. Shawn Mendes komt eraan zometeen. There's Nothing Holding Me Back. En ja, een van de mooiste kroegmeezingers uit Zeeland. Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Zou je het uit mijn mond nooit horen?

0: Doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
10: Kippie.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: 9:30, goedenavond. Dit is Veronica Verkeer. Er staat 1 file op de A12. Lunette Den Haag tussen Oude Rijn en de Meren. De parallelbaan, 7 minuten vertraging daar sterkte. Er staan nog wat flitsers. De A2 in de richting van Amsterdam bij Apeldoorn bij 38,7. A7, Drachten-Heerenveen bij Terwispel bij 153,7. En de A7 in de richting van Groningen bij Winschoten bij 245,3. De A30, Barneveld-Ede bij Lunteren. Even gas terug daar bij 16,3. En nog eentje op de A50, Zolle-Apeldoorn bij Vaassen bij 212,8.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu,
16: Niek van der Brugge.
17: Met

augustus is het moment waarop de zon alvast haar opzegtermijn indient. Het wordt niet vroeger donker. De zomer begint gewoon steeds eerder met ghosten. En als Nederlanders één blad van de boom zien vallen, dan wordt meteen de stamppot ontdooid. Jongens, het is toch

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: sportvoeding.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
16: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijk

0: Monika weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Amsterdam de Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Youfone.

0: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
1: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
0: Ja, goed te doen, toch?
2: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
4: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen.

0: bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badme stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketing. Manager. Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Gek op La

0: deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die 2

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel.

0: Weerplezier.nl.
1: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De beste muziek aller tijden.

0: boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers

0: rekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De